0: going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Maximum.

0: si yo me emborracho, cabrón, me ayuda.
1: This is Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Tina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: We are...
14: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
17: It's Galaxy in the morning time. What up with it, boy?
11: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
17: Good morning vibes indeed. Good flirts is coming your way. But first though, Populaire is in the building. That's by Idalina, Ronnie Flex and Frenna. Top of the morning, it is your number one station for hip-hop and R&B, Afro Dancehall, and of course, Richie Styles, Tony Q, on a Friday morning. For you!
6: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
18: It's a new day.
19: I'm up early, I'm never late.
6: This is Galaxy.
20: What's up? It's Lil TJ.
21: What's up? It's 21 Savage.
22: It's Vito, baby.
23: What's up? What's up? What's happening?
24: What's up? It's Smoke.
25: What up? It's your boy Lil Durk.
26: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
6: We are.

0: get your wish. Make us the number one preset on your car radio. And listen wherever you go. Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
2: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
3: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.
0: Wake up. This is the Galaxy Morning Marathon. With Richie Styles and Tony Q.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar.
15: Wat is er gebeurd?
16: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
17: What the fuck was je?
16: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
18: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
16: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.
20: We are...
21: Hey.
20: Turn up Galaxy Radio.
22: Dropping hip-hop.
20: Dropping another hour packed with music.
23: This is what we sound like, baby.
20: Let's go.
24: Top of the morning, it's Galaxy.
20: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
25: Only positive energy.
20: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
24: That's right, we are Galaxy Radio, no doubt. Richie Styles, Sony Q on the check-in with your Noana Noano with the Wakas on the way. But first, though, say lo jamor. Good morning, good morning, good morning. It's 7 o'clock, it's Friday. Hello, what's up with it, baby?
26: Now, guess who? Back in the mob. Yeah, I'm back on the block.
27: Back up on your block.
28: Galaxy.
26: Let's get to it.
28: The number one in hip-hop and R&B.

bitch, nigga. That's that shit I don't like. Don't like. Don't like.

0: the music. Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 8 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schatting van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: We are
8: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
11: That's right, 8 o'clock energy in the building. What's up? What's up? What's up?
6: And we are back. Back with more bangers and the best morning vibes. Here are Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
11: That's right, Richie Styles and Tony Q on the check-in with your man. Hello, 8 o'clock. What's up with it? Man, some Jonah Frazier is in the mix. Talk about I Need Your Love, but Lil Baby's up first with Die Fresh. Dead Fresh. Let's go.
2: We

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Hij is aannemer, veel stress.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche boeren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
12: Hij is aannemer, veel stress.
11: De man die door iedereen wordt begeerd.
12: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
11: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Wat was je van plan dan?
12: We praten thuis, oké.
11: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Vanaf 17 september in de bioscoop.
9: We are
17: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
20: It's Galaxy in the morning time. Let's get to that 9 o'clock energy.
9: It is the beginning of a new day. Full of new chances and experiences. Of course, you start your day with the Galaxy Morning Marathon. And here are Richie and Tony.
20: That's right, Richie Styles and Tony Q on the check-in with you, man. Hey, hey, hey, let's get to Ik Ben Met Serrano. That's by Mesa, that's coming up in a little bit. But first though, Don Tolliver featuring Rema coming through with that second hand. And that's, yes, that's going to open up my 9 o'clock doors. 9 o'clock in the morning time. Richie Styles, Tony Q, Galaxy.
21: Come on!
22: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
23: Starts now.
24: We'll shut it down.
23: Right now.
22: Galaxy.

van Fidi Gelden, Fietsen Anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen. Everybody, you ready? It's the biggest

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
2: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: We are...
6: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
9: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 10 uur. Het einde van jouw werkweek. Nog 1 dagje werken. En ik vraag me af, heb je lekker geslapen vannacht? Ik hoor steeds meer van vrienden dat ze slecht slapen. En dat komt meestal door social media. Ken je dat? Waarschijnlijk wel. Hoor je zo meteen meer over.
8: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
9: Zometeen Squabble Up is nog populair.

0: Squabble Up.
1: Early in the morning hoorde je Squabble Up, Kendrick Lamar. Mijn vraag aan jou was, hoe heb je vannacht geslapen? Kijk, mijn vriendin bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk altijd een schermpje nodig om in slaap te vallen. Even iets kijken op een iPad, een video, iets op Netflix. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En ik lig er meestal naast en doe eigenlijk gewoon hetzelfde. Namelijk reels kijken op mijn telefoon. Alleen de vraag is, is het wel zo slim wat te doen? Of houden we elkaar of mezelf op deze manier wakker? Dat ga ik zo meteen voor je uitzoeken. Eerst nog Beyoncé met Irreplaceable, een nummer waarin ze haar man eigenlijk duidelijk maakt: denk vooral maar niet dat jij onvervangbaar bent. Nou, mijn vriendin gelukkig wel, haar iPad s'avonds iets minder.
2: Yo, hey, it's a little baby.
3: Call me JT.
4: Hey, man, it's the boy, man, Big Money Blitz.
5: We are Galaxy Radio.
2: Tap in.
5: This is where the biggest stars come to play.

0: Whiskey in the Galaxy Radio, de voor die Irreplaceable Beyoncé, een track waarin ze haar man vertelt: luister, jij bent echt wel vervangbaar. En nou, die gedachte gaat niet door mijn hoofd, want mijn vriendin is niet vervangbaar. Maar soms denk ik wel eens 's avonds, als ze op haar iPad zit om nog in slaap te vallen, zet het licht alsjeblieft uit, ik wil gewoon slapen. Alleen, ik doe stiekem hetzelfde. Ik zit vaak nog even reels te kijken op mijn telefoon. En ik val dan gewoon moeilijker in slaap. Althans, dat denk ik. Dus ik dacht, ik ga het even voor je uitzoeken. Want hoe slecht is een schermpje eigenlijk voor het slapen gaan? En ik leg hem eigenlijk nooit weg, die telefoon. Uit onderzoek blijkt namelijk, schermgebruik vlak voor het slapen gaan is inderdaad slecht voor je. Het hangt samen met korter slapen, slechter slapen. Alleen is het iets ingewikkelder dan alleen maar blauw licht is slecht. Kijk, het licht kan je biologische klok beïnvloeden, maar wat je op je scherm doet, houdt je hoofd actief. Zeker eindeloos scrollen, berichten lezen of iets kijken waar je helemaal in zit. En zo is er een slaapvereniging die adviseert om je telefoon en je tablet ongeveer een half uur tot een uur voor het slapen gaan weg te leggen. Kijk, daar gaat het bij mij dus mis. Met mijn vriendin trouwens ook. Want ik kan best zeggen, vanaf vanavond leg ik om 10 uur mijn telefoon weg. En dan ga ik heel verantwoord een boek lezen. Maar heel eerlijk, waarschijnlijk lig ik vanavond gewoon weer op mijn telefoon te kijken naar Reels naast mijn vriendin met haar iPad. En alle informatie van de wereld weer tot me brengen. En dat is misschien niet zo heel erg slim. Maar goed, we zien wel hoe dat loopt. Misschien vanavond een betere nachtrust. Eerst nog Drake, Crew Love en zometeen jouw favoriete working track.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

Deze blijft goed, hè. En altijd dansbaar. Mars Canada hoorde je bij Galaxy Radio. Maar we blijven een beetje in die Spaanse sfeer. Zometeen Fate hier voor jou. En ik heb Wale zometeen klaarstaan. Bed. En straks dus jouw favoriete working track. Die je mag doorsturen naar 085 029 4x2. Hoe dat precies...

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop.
4: These... Oh.

0: be bad to you.
1: Wale Bad, samen met Rihanna. Een remix. En mocht je nou zeggen, ik heb zo'n track die ik graag wil horen. Of een track waarvan je zegt, die kent nog niemand en die wil ik graag horen. Ik zou zeggen, stuur hem door.

0: Different Species, daarvoor die Arme Ladies, die track die je bijna overal hoort. Te volgen Punta Cana, ADF, Karel, Ronnie Flex. Een heleboel heerlijke track trouwens. Maar goed, hey, zometeen dus jouw favoriete track die we gaan draaien voor jou op je werkdag. Een track waarvan je zegt, ja, dat is mijn lievelingstrack. Of een track waarvan je zegt, nou, ik wil eigenlijk even uitzonen uit mijn normale werk. Komt goed. We gaan je goed zetten zometeen, dus stuur me door.
1: We on. This right here. Your station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow
5: us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
4: us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.
8: Chaos to the max.
11: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
8: Nieuwsbaam in ijs.
12: Het oog valt ook wat.
13: Ja, dat begrijp ik, maar...
14: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
13: Nou.
11: Kan het nog gekker?
8: Daniel en ijs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
15: Hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
13: Ik heb zometeen drie artiesten die samen een gouden combinatie zijn en die eerder een track uitbrachten genaamd Yeah. Een track die je nog steeds overal hoort. En ze hebben ook nog een andere track. Je hoort zometeen wie dat zijn na Glorilla. En is nog Distinct hier bij Galaxy Radio.
10: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Camilla, what you know about me. En ik heb jou beloofd zojuist dat ik een gouden combinatie aan artiesten had. En ik ga ze nu voor je voorleggen. Usher, Lil Jon en Ludacris. Die ken je wel in de combinatie voor het track Yeah uit 2004. Usher zingt, Ludacris op zijn verse en Lil Jon produceerde die track. En hij roept af en toe wat woorden er doorheen. Die plaat werd gigantisch, stond 12 weken op nummer 1 in Amerika en nog steeds hoor je hem overal. Maar datzelfde jaar maakten de drie mannen ook een track genaamd Lovers and Friends. En die plaat klinkt totaal anders. Jij is club, energie schreeuwen. Lovers and Friends is vooral wat rustiger en meer R&B. Dus als hij voorbij komt, dan denk je, is dit nieuw? Nee, hij komt gewoon uit 2004, hetzelfde jaar als Yeah. Maar dus gemaakt door het gouden combinatie Ludacris, Lil Jon en Usher hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: Bust Out, The Voidy en Lil Jon, Usher en Ludacris, Lovers and Friends. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. En jij mag dus doorsturen welke dat is. Dat kan nog steeds 085 029 4x2. En ik hoor graag van jou welke dat zometeen gaat zijn.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.

Ik heb jou een belofte gedaan. Dat is namelijk jouw favoriete track gaan draaien hier bij Galaxy Radio. En ik kreeg er meerdere door, maar eentje in het bijzonder. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Via 085-029-4x2 kreeg ik een track door die gaat over iets heel simpels. Gewoon durven zeggen wat je nodig hebt in de liefde. Niet hopen dat iemand je vanzelf begrijpt, maar gewoon duidelijk zijn over wat je van iemand verwacht. En daar kunnen veel mensen van leren. Die track werd, ja, er was een twijfel eerst gaande over, ga ik hem wel uitbrengen? Althans de artiest dus. Ga ik hem uitbrengen als single of moet ik hem bewaren? Achteraf bleek het een goede inschatting te zijn om toch te kiezen voor het uitbrengen. En dan kwam uit Man I Need, ga je horen hier, Olivia Dean. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

mensen naast je nodig die tegen jou zeggen, hey, dit moet je gewoon doen. Aldus bij Olivia Dean, die twijfelde over haar track Man I Need. Ga ik hem uitbrengen of bewaar ik hem even? Nou, ze heeft hem uitgebracht en we weten allemaal hoe dat ging. Het werd een grote internationale hit en nog steeds is het een heerlijke, heerlijke track. En een grote hit nog steeds. Dus Olivia Dean hoorde je Man I Need uit 2025. Daarna hoorde je Sierra Get Up uit 2006. Zometeen Kendrick Lamar naar Give Up. I love it. Give up.

0: Gary spoke hilarious.
1: Die man die blijft ook muziek pompen. Kibba hoorde je eerder, I Love It. En natuurlijk ook Kendrick Lamar, die nog steeds mega relevant is. En die in 2024 vooral heel veel hits had. Ook dus deze TV Off hoorde je bij Galaxy Radio. Hey, maandag ben ik er gewoon weer. Dan kun je ook weer meestemmen voor jouw favoriete track. En ga ik jou je ochtend weer doorhelpen. Zometeen de lunchbreak mix met Sydney Gregor. Tot maandag.
2: We are Galaxy Radio. I am. Hip-hop, rap, R&B, afro, and dancehall music.
3: We are. Your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 12 p.m.
8: Dit is de Galaxy News Update. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
14: Wake up fresh with Richie and Tony.
15: Weekdays from 6.
16: Real recognize, real tough.
17: It's a new day.
14: And this is what you missed.
18: Yes, I'm taking you guys back to that 1996 year. Where it was a good year. 1996 was a good year, man. I was still young. Trying to get a beard on my face.

Hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dek, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossen. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mee donjo. Met jij bent dat daar boem en daar boem zonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo, zet het in de konjo.

0: FM, DAB, online en on our free radio app. Download it now.
1: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar.
15: Wat is er gebeurd?
16: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.
18: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
19: Ja, Bosley.
18: Gausje en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
20: We are
21: hey.
20: Turn up. Galaxy Radio.
21: Dropping hip hop.
20: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
20: Let's go.
23: This is what we do. We play all the music.
24: We going

Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: This is Galaxy Radio.
1: Shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
4: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken, van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Elke donderdagavond om 9 uur.
11: Ik ben Angie Hill.
12: Persoon Penis.
13: En ik ben Aurier Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
11: We in here.
14: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
1: We are...
15: Hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
18: You can't stop it.
19: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
6: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Controlando, controlando, me está controlando, me está controlando. Controlando, controlando, me está.
0: Chaos to the max.
2: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Nieuwsbomb in ice.
3: Ongelooflijk.
4: Ja, dat begrijp ik, maar...
3: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel
4: verder.
2: Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.

0: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Vanaf 17 september in de bioscoop.
15: De nieuwste tunes van eigen bodem.
16: Hey yo Wout, pass me de aux.
15: En de hardste freestyles.
17: Let's get it.
15: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
18: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
15: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
19: Next up, big time, hè?
20: Hey toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
15: Vanaf 7 uur.
21: Wout, je weet het, hè?
15: We are...
22: Hey.
15: Turn up Galaxy Radio.
23: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
24: This what we sound like, baby.
15: Let's go.
25: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
26: Light them up.
27: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: weekdays from 6.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
2: We are Galaxy Radio,
0: where the biggest stars come to play.
3: I want to take one, I want to take one, I want to take one, I want to take one, I want to take one.

0: Sirius Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Aina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop.
4: Stay tapped in.
5: Right here.
6: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
10: Booms, booms, you know what I'm saying?
11: We are
10: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
14: Galaxy Radio.
15: It's Friday.

0: A little baby met Dead Fresh here op Galaxy Radio on this rainy, sunny... Rainy, sunny, a little bit. Friday, day. Ja. Jazeker. We zijn dit allereerste gloednieuwe uur op deze 4 september 10 over 4 begonnen met wat Harry Famer.
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja, zeker weten. Big City Life. We hadden het erover namelijk dat we wat meer talent in de rotatie willen hebben. Het zij talent wat al bestaat, zoals Harry. Maar misschien ook gewoon wat nieuw talent. Dus weet je, ik ga meteen een oproep doen. 085-029-4x2. Om voor jou een plaatje aan te vragen. Zoals we dat old school vroeger deden.
1: En je mag natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen naar onze WhatsApp. Dat is hetzelfde nummer 085-029-4x2. Of een spraakmemo sturen.
0: Ja.
1: Want dat vinden we helemaal leuk.
0: Dat vinden we helemaal leuk. Want dan kunnen we je stem horen, weet je? Je hoort onze stem, maar ik vind ook dat wij jouw stem wel mogen horen.
1: En ik ben wel benieuwd, want er zijn wat mensen die waren een beetje boos in onze Insta-DM.
0: Ja,
1: of klopt. Ze nu ook luisteren. Want als jij wil dat wij jou draaien, dan moet je ook luisteren, toch?
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Als ik jou support mij dan ook met luisteren. Dus precies. Als je nu luistert, stuur je nummer op. En misschien draaien we wel.
0: Ja, misschien. Want over nummers gesproken die we gaan draaien van het zij dus al gevestigde artiesten of artiesten die al lekker bezig zijn in de New Music Friday Edge. Mm-hmm. Die heb je natuurlijk ook weer voor ons in elkaar gezet deze week.
1: Met allemaal leuke nummers van Nederlandse bodem. Want er is vandaag zoveel uitgekomen.
0: Echt?
1: Ik kon bijna niet kiezen. Het was niet normaal. Maar we hebben weer een leuke... leuk lijstje gemaakt.
0: I like that. Yes. I like that. Nee, we hebben natuurlijk ook nog dit uur de Bizarre Story en een throwback voor je. Zoals elke vrijdag gaan we je gewoon lekker je weekend meenemen van 4 tot 7. En qua muziek heb ik ook van alles voor je klaarstaan. Wat dacht je van wat stormzie? Want het weer buiten is dus ook een beetje stormachtig,
1: echt.
0: Vind ik.
1: Vreselijk.
0: Heel erg jammer. Maar ook wat Jamie Foxx, wat Olivia Dean. Dus weet je, van alles heb ik voor je in de mix gegooid. Zometeen ga je luisteren naar Dior met Christian D. En 1+1.
2: We are Galaxy. Back to the hip-hop. You already know.

0: Lords of the Underground met What I'm After, wat eigenlijk ook wel een throwback is.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik heb natuurlijk de throwback al voor je klaarstaan. Daarvoor hoorde je trouwens Stormzy met Odile en 24 Hours. Een heerlijk nummer.
1: Wou ik net zeggen. Heel leuk.
0: Ja,
1: leuke combi ook.
0: Vind ik ook.
1: Toch?
0: Ja, Stormzy heb ik al wel. Is hij bezig met nieuwe muziek, vraag ik me af.
1: Weet ik niet.
0: Want het is nog een beetje... Ik was een tijdje heel erg into Stormzy.
1: Mm-hmm. Hij is wel een beetje afgezwakt met hoe vaak hij dropt.
0: Ja,
1: Dat gevoel heb ik dus ook. Maar eigenlijk is het ook wel weer een hele... De combi klopt ook wel, want ze zijn alle twee van Engeland. En ja, ik weet niet.
0: Ja.
1: Klopt ook wel weer of zo.
0: Ja, ik snap je wel. Over throwbacks is gesproken. Het is tijd voor je throwback van vandaag, van deze week. En ik heb gekozen voor Jay-Z en R. Kelly met Guilty Until Proven Innocent.
1: Oké, ik ben benieuwd of mensen vinden dat we R. Kelly moeten draaien of niet. Maar dat is een gesprek voor een andere keer.
0: Ja, dat blijft altijd wel. En ik snap het ook. Het is een ongoing thing. En de reden dat ik heb gekozen voor dit nummer is omdat ik heel wat goede gesprekken heb met heel veel fijne mensen in mijn omgeving.
1: Mm-hmm.
0: Die ook heel veel kennis en kunde hebben over muziek. En ja, meningen natuurlijk. Dat is toch altijd leuk.
1: Mm-hmm.
0: Kan je gewoon goede, gezonde discussies voeren. En toen hadden we het over de verses van Joe en Donald Jones.
1: Mm-hmm.
0: En over hoe het eigenlijk beide topartiesten zijn op hun eigen niveau. En ze hebben het beide gehad over hun invloeden van Mr. Kelly op hun muziek.
1: Mm-hmm.
0: En ook Tyrese heeft daar onlangs wat over gezegd. En toen dacht ik, ja, die man heeft zoveel hits on hits on hits.
1: Alleen maar.
0: En ook zoveel inspiratie. Het was een inspiratiebron voor heel veel artiesten waar we nu nog steeds ook naar luisteren. Dus ik dacht, weet je, wat Kels moet eventjes in de throwback.
1: Je kan hem niet wegdenken uit de muziek.
0: Absoluut niet.
1: Wereld.
0: Nee.
1: Toch?
0: Absoluut, ben ik met je eens.
1: Dus ik ben benieuwd welke je hebt uitgekozen.
0: Ja, nou, Guilty Until Proven Innocent, mm-hmm. Dus dat is hem. En de titel is dus een omkering van het bekende, ik weet niet of je dat weet, maar bij deze, Innocent Until Proven Guilty, want dat is hoe het rechtssysteem hoort te werken.
1: Mm-hmm.
0: Zowel in Nederland, overal eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik was wel benieuwd naar het verhaal erachter, waarom Jay-Z dit nummer heeft gemaakt. En dat komt dus omdat hij in een rechtszaak verwikkeld was toendertijd. En toendertijd is echt in de jaren 90. En het gaat om een steekincident met de platenbaas Lance Ann Rivera. In december 1999, om precies te zijn. En dat kwam een beetje vervelend uit voor Jay-Z. Want hij heeft uiteindelijk schuldig moeten pleiten.
1: Serieus?
0: Ja. Maar wat er dus interessant aan is, want wanneer ik erin ga, dan ga ik erin.
1: Ja.
0: 3 jaar geleden heeft deze Lance Rivera zelf gezegd dat Jay-Z hem dus helemaal niet had neergestoken.
1: Oh, wauw.
0: Ja, hij was het dus helemaal niet. Hij werd wel omringd toen door een groepje mensen. En
1: ja,
0: Jay-Z was daar ook een van.
1: Okay.
0: Maar hij heeft dus niet zelf gestoken. Dus ja.
1: Ze willen je altijd kapot maken.
0: Dat.
1: Hoe hoger je staat.
0: Oh mijn god, daar komt het dus wel vandaan. En nog een leuk laatste feitje is dat de plaat is geproduceerd door Rockwilder. En die throwback heb ik al een tijdje geleden gedraaid ook. Redman.
1: Weet het even.
0: Weet je
1: meer.
0: Nog? Nee, en Method Man.
1: Was ik erbij?
0: Ja, daar was hij. Okay. Absoluut. Nee, wat maakt niet uit. Method Man en Redman met The Rockwilder.
1: Ja,
0: zo heet
1: die
0: plaat. En dat is dus omdat het geproduceerd is door Rockwilder zelf.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik wel leuk. Dus die Rockwilder heeft heel veel geproduceerd ook. Gewerkt met Janet Jackson ook onder andere. Met Mary J. Blige. Dus
1: nice.
0: Hij doet echt wel zijn ding. Ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker genieten van Guilty Until Proven Innocent, de throwback van vandaag. It's a Friday, day.

0: Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
1: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
3: We are Galaxy Radio
4: on FM, DAB, and in the free radio app.
5: This is Trendsetter, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever she do, they bite.

0: Radio app.
1: Hey, yo. Yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Hier zijn Samora en Ensch. Keihard op weg naar het weekend.

0: Kendrick Lamar met Scrabble Up hier op Galaxy Radio. Het is nog steeds vrijdag, Ange, en wij zijn er nog steeds.
1: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, voor jou, om je weekend in te helpen. We zitten nog steeds in het eerste uur van deze It's Friday Day Show. En het is tijd voor jouw bizarre story van vandaag. Ange, waar denk jij dat het over gaat? Heb je een idee?
1: Over... Kots.
0: Ik ga stuk kots.
1: Ja, weet ik veel.
0: Oh lord.
1: Ik weet waar het over gaat.
0: Dat is waar, dat kan je niet weten. Ik dacht, misschien heb je een idee.
1: Het weet zal
0: je?
1: Wel in Amerika plaatsvinden, of niet?
0: Ja.
1: Oh ja,
0: daar heb je gelijk in. Dus
1: daar
0: maak je klaar.
1: Daar heb je bizarre mensen, dus.
0: Voor je bizarre story.
2: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: En, inderdaad Ange, we zitten in wederom de Verenigde Staten. Ik ga daarna ga ik het wel weer gewoon weer, hè, anderen ook proberen te vinden voor je. Maar deze is, om specifiek te zijn, in Florida.
1: Oké. Okay.
0: En waar ik je vorige week vertelde over een bizarre story waarbij een hele bioscoop werd ontruimd door mogelijke puff, of zoals jij het zei.
1: Ja!
0: Ja, die fart bomb.
1: Ja, fart spray. Dat was heel bizar.
0: Dat was heel erg nest en heel erg bizar. Kwam ik dus ook vandaag een bizarre story tegen. Met een luchtje.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En ik ben zo benieuwd wat je hiervan vindt. Oh mijn god, 085-029-4x2 is alvast het nummer wat ik je wil laten weten. Want ik wil heel graag een VM. Ik wil heel graag een voice memo van je, waarin je vertelt hoe jij zou reageren. Oké, let's get into it. We hebben het hier over een 37-jarige vrouw, Deborah Ann Burns. En Deborah was samen met haar 53-jarige vriend Willie Butler in hun huis. Gewoon chillings, in hun kassa, minding their own business. En ze waren tv aan het kijken en aan het kletsen en aan het doen. Maar de sfeer was niet heel erg gezellig. Want ze hadden al ruzie over geld.
1: Okay.
0: Want wat was het nou? Volgens Deborah had Willie, haar partner dus, moest haar nog geld geven. En dat deed hij maar steeds niet. Dus daar hadden ze een gesprek over. En dat gesprek liep een beetje al uit de hand. Maar wat het nu dus zo bizar maakt, is dat Willie op een gegeven moment dacht, weet je, girl, just shut up.
1: Okay.
0: En hij liep langs haar en hij heeft in haar gezicht gepuft. Hij deed gewoon even zo in de gezicht.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja?
1: Niet fijn.
0: Totaal niet fijn. Ik kan nou niet met zekerheid zeggen of hij echt haar hoofd heeft gepakt, bij zijn bil heeft gezet en heeft gepuft. Maar hij heeft in de gezicht gepuft, Ange.
1: Okay.
0: En Deborah werd helemaal gek. Ze werd
1: Snap
0: helemaal para.
1: Ik zou ook gek worden.
0: Ja, maar hoe? Daar kom ik zo meteen op.
1: Ja.
0: Daar kom ik zo meteen op. En Burns, hè, dus Deborah, die heeft gezegd van, wat doe je? Waarom doe je dit? Eeuw, stop daarmee. Ze raakte zo geïrriteerd door nogmaals dus al dat gezeik. Maar die puff die heeft het echt naar de andere kant gebracht. Want ze is in die keuken gegaan. Ze heeft een mes gepakt van 8.5 inch. Dat is ongeveer 20 centimeter. Zo'n koksmes. En toen ze heeft hem daar dus mee bedreigd eigenlijk. Ze heeft het gegooid op een bepaald punt. En dat mes, dat keukenmes, heeft hem geraakt in zijn buik.
1: Oh
0: ik lach, het is niet grappig. Maar Deborah zegt dus, nou, ik was niet de eerste die een mes gooide. Willie, hij gooide het eerst. Hij miste. Ik heb dat mes gepakt en toen heb ik het teruggegooid.
1: Ja, dus, kan ze wel zeggen.
0: Maar of het dus inderdaad echt zo is, hoe het ook zij, Deborah is gearresteerd toentertijd op verdenking van aggravated battery with a deadly weapon. En dit is dus allemaal uit de hand gelopen. Het was wel een beetje maar het is uit de hand gelopen doordat hij in de gezicht heeft gepuft.
1: Maar even serieus.
0: Oh my goodness.
1: Maar meer mensen laten scheten in elkaars gezicht.
0: Maar echt in elkaars gezicht, echt?
1: Ja.
0: Maar why? Why are we doing this?
1: Ik heb een familielid die heeft dat echt een paar keer bij mij gedaan. Niet in mijn gezicht, maar wel gewoon opstaan en dan voor mij staan.
0: Ja, maar dat is toch ook in je gezicht?
1: Ja, dat is toch niet leuk?
0: Nee, ik vind dat... En
1: maar ik ben nooit dat ik denk, ik ga er even een mes bij pakken. Dat gaat toch wel te ver, toch? Dus deze vrouw is gewoon bizar.
0: Ja, maar als het klopt wat ze toen heeft gezegd, dat haar partner eerst dat mes pakte, dan snap ik wel dat je denkt, je verdedigt jezelf, je gooit dat mes terug.
1: Ja, snap ik
0: toch? Misschien.
1: Maar ja, ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet.
1: Lastig.
0: Ik weet wel dat ik wil weten wat jij hiervan vindt. Oké, okay? I need to know. 085-029-4x2 op dit tweede bizarre story waar dus ook een luchtje aan zit. I'm so sorry, maar ik moest het lezen en ervaren en ik vond dat jij dat dus ook kon meemaken, Ange. Ja, en jij ook. Dus laat het me weten. 085-029-4x2.

0: Kid Cudi met Crookers en Day and Night. En je zou denken aan het grauwige weer van buiten, dat we zitten in de night. Oké? Okay? Ik vind het aardig grijzig en grauwig.
1: En heel harde wind.
0: Ja.
1: Ik dacht echt van shit, als ik nu uit huis ga, want ik was nog thuis toen, word ik dan van de weg afgeslingerd. Want het was echt niet normaal.
0: Ja toch, het is heel heftig. Ik had het gisteren al. Dat ik lekker op mijn fietsje was, elektrisch mind you. En dat het uiteindelijk allemaal tegenwind
1: was. Ik vind het wel bikkel dat jij op de fiets gaat hoor.
0: Dankjewel schat, dankjewel. We hadden het over de bizarre story waarin Deborah haar vent Willy met een mes heeft bedreigd. Ze heeft een mes teruggegooid die hij naar haar gooide. En waarom hadden ze nou ruzie en waren ze zo boos? 1, geld. Maar 2, omdat Willy het erg heeft gemaakt door gewoon lekker in haar gezicht een puf te laten.
1: Ja, echt bizar.
0: En we zijn net zowaar gebeld. Gebeld door Jozef, die zei, nou, ik vond het eigenlijk wel geinig. Ja, ik vond het wel geinig. Ik sta wel achter die man. En het is oké. Okay. Het is prima.
1: Hij vindt, je kan gewoon puffen laten in iemands gezicht.
0: Ja, dat dus. Which is wild to me. Maar goed, elke mening wordt hier gerespecteerd.
1: Ja, sowieso.
0: Jasmine die zegt, wacht even. Dus hij laat een scheet in haar gezicht en eindigt vervolgens met een mes in zijn buik. Amerika is echt wild.
1: Dat klopt. Is het ook echt?
0: Toch? Dat vind ik gek dat je dat het zo uit de hand kan lopen. Maar goed. Ik heb hier een andere reactie. Ik wil vooral weten waarom je überhaupt iemand in zijn gezicht gaat puffen. Dat is gewoon vraag om problemen. Thank you.
1: Nou, wat Soraya zegt, ik ga helemaal stuk, hè. Hij pufte in mijn gezicht is wel echt een zin waarvan je nooit verwacht dat het in een politierapport terechtkomt.
0: Oh,
1: dus stel je voor, je hebt een rechtszaak. Jij puft in mijn gezicht.
0: Ja, dus ik heb nu gewoon een mes aan hem. Ja, maar hier, Milan die zegt, iedereen focust op die scheet. Maar blijkbaar hadden ze al ruzie over geld. Ja. En gooide hij eerst een mes naar haar. Dat maakt het verhaal wel even gewoon een beetje anders.
1: Ik ben wel benieuwd wie die dag ervoor heeft gekookt. En wat hij had gegeten.
0: Eens.
1: Dat die puf zo gruwelijk was.
0: Disgusting. Dankjewel voor al de reacties die er zijn opgestuurd. Ik was enorm benieuwd. En Jozef, ook bedankt voor het bellen natuurlijk. In het tweede uur zometeen, dan gaan we naar de gossip. En ik ben benieuwd wie erin zit. Maar daarvoor moet je natuurlijk gewoon lekker blijven luisteren.
2: De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
7: Als aannemer, veel stress.
6: De man die door iedereen wordt begeerd.
7: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
6: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Wat was je van plan dan?
7: We praten thuis, oké. Okay.
6: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Vanaf 17 september in de bioscoop.
12: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
13: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
14: Kom maar binnen, jongens.
15: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
12: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: We are...
16: Hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
16: Stopping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
17: From the office straight out of fun. Hit snapping, vibe slapping. Weekend in the starting block. Keep it locked. Galaxy Radio. It's Friday.

0: ADF Samsky met Gouden Ticket hier op Galaxy Radio. En it's Friday, day. Jazeker. We zijn aangekomen in het tweede uur. Welkom. Het is officieel weekend voor het merendeel van de mensen. Je luistert nog steeds naar de Friday, day show. Mijn naam is Samora. En ik ben hier altijd met Ensje op de vrijdagmiddag.
1: Aanwezig.
0: Check. Present. En zoals Ens altijd zegt, ja, niet iedereen heeft weekend om 5 uur. En het is ook zo. En ook daarvoor zijn we hier. Om je gewoon verder je laatste uurtjes van je werkdag ook misschien
1: of te begin
0: in te helpen.
1: Of de begin van je uurtjes. Kan ook
0: of
1: nog,
0: begin,
1: hè?
0: Ja. Als je onregelmatig werkt. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Ik zal je zeggen, ik heb heerlijke nummers voor je klaarstaan. Missy Elliott, Hot Boys, oké? Heb jij nog Hot Boys in je leven, Ens?
1: Mijn telefoon is best wel droog, man.
0: Same.
1: Dus stuur me een bericht 085.
0: Dat is het nummer van Galaxy, dus. Dat je dat weet. Niet dat je meteen een privé date hebt met Ens. We willen natuurlijk graag weten hoe jij in je vrijdag zit. En hoe je weekend ingaat. Missy Elliott heb ik ook. Wat Daddy Yankee voor je. Ik heb ADF Antje. Ik heb La Fields. Ik heb Beyoncé. Heerlijke nummers. Maar eerst ga ik je even achterlaten met wat Frenna, Odile en Wizkid. Coca Body. Woo!

0: Missy Elliott met Hot Boys. Zoals beloofd, hier op Galaxy Radio on this Friday. Jazeker, jazeker. En we zijn niet meer alleen, Ange.
1: Nee,
0: we
1: hebben gezellig gasten.
0: Vertel, wie zijn in de building vandaag?
1: Nou, ik heb in de building Dago. Zeg ik het goed?
2: Ja, zeker.
1: Dago en... Oh shit, ik wil je echt de naam zeggen. Dat is niet goed, hè?
0: Nee,
1: dat
3: je mag hem echt de naam ook.
1: Ja, en Giorgio heb ik in de studio. Oh. Maar hoe moeten we je eigenlijk noemen?
3: Ja, de meeste mensen zeggen Kunta. Mm-hmm. Of ze kennen hem als Jagga.
0: Je zei Kunta?
3: Yes.
0: Oké. Okay. Oh, als zijnde van Kunta Kinte ook echt?
3: Helemaal
0: of?
3: Dat.
0: Oh, I like that. I like that. Oké, okay, en Dago, waar komt jouw naam vandaan? Sorry.
2: Nou, Dago Bert is, ik hou van geld. Ik hou niet van geld uitgeven, zomaar. En,
1: ik heb die jou naam... niet van geld uitgeven?
2: Ja, ik heb die naam gepakt van mijn oom.
0: Van je oom?
2: Hij is oom Dagobert, ik ben Dagobert.
1: Oké.
0: Maar ben je ook zo gierig als Dagobert?
2: Soms.
0: Dat
2: nu
0: is
2: wel, maar...
0: Als je geld hebt, moet je dat uitdelen.
2: Ligt eraan op welke manier.
0: Investeren. En zo meer.
2: Ja.
1: Goed,
2: de mensen die jou...
1: Slim uitgeven natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar goed, daar zijn we natuurlijk niet vandaag hier voor. Nee. Waar het over gaat. Wij zijn hier om te praten over muziek.
1: Ja, want vandaag heb jij... een nieuw nummer uitgebracht.
2: Yes.
1: En die heet Last Day In.
2: Ja.
1: Maar ik was benieuwd, want hoe was het binnen? Heb je Galaxy geluisterd?
0: Denk goed na over je antwoord, Dago. Denk goed na.
2: Ik zeg eerlijk, ik ken die zenders wel bijna allemaal uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Het voelt als een nee.
2: Ik zeg je eerlijk, concurrent, nee. Nee,
1: jammer. We worden dagelijks gebeld. We zijn net nog gebeld door Jozef, toch?
0: Ja,
1: die,
0: zeker.
1: Die zit ook vast. En er worden veel gebeld. Dus ik denk, misschien heb jij ook wel een keer geluisterd. Maar
2: het is wel voorbij gekomen.
1: Oh, oké, gelukkig. Je hebt jezelf een beetje gered.
2: Ja.
1: Maar je hebt dus een nummer gemaakt, Last Day In, want je zat vast.
2: Ja.
1: Ja. Wanneer heb je het nummer opgenomen?
2: Ik heb het opgenomen volgens mij vorige week. Dinsdag?
0: En
2: ik wou hem eigenlijk vorige week vrijdag al uitbrengen. Ja. Alleen,
1: sneller jij dan?
2: Iemand naast me zei van,
0: nee,
2: het gaat niet lukken.
1: Je hebt een beetje tijd nodig.
2: Ja, dus we hebben eigenlijk wat meer tijd erover genomen. En dat is eigenlijk wel belangrijker, omdat we hebben de puntjes op de i gezet.
1: Want wanneer ben je buiten gekomen dan?
2: Ik ben 21 augustus buiten gekomen.
1: Oh, wauw. Dit is echt op tempo gewoon.
0: We zijn aan het doorgaan, merk ik.
2: Ik was al voordat ik naar binnen ging, was ik al bezig met muziek.
1: Ja.
2: En toen kwam ik opeens vast te zitten door de situatie.
1: Okay.
2: En ik dacht toen ik binnen was, dacht ik alleen van als ik buiten ben, dan muziek.
1: Dan ga je op doorgaan gewoon.
2: Ja, dus ik heb...
1: Want ik ben wel benieuwd, want je nummer gaat onder andere over niet blijven hangen, toch? Een beetje.
2: Ja, het gaat over niet blijven hangen. Het gaat meer over kijken op het leven nu, om het zo te zeggen. Kijk, heb je een andere kijk naar het leven?
1: Hoe is je kijk op het leven nu?
2: Heel zelfstandig, om het zo te zeggen.
1: Ja, hoe oud ben je eigenlijk, als ik mag vragen?
2: Ik ben net 18. Ik word deze maand 19.
1: Oké.
2: Alleen, het is niet van zelfstandig, maar het is meer de mensen die echt voor je zijn. De mensen die echt naar je kijken.
1: Heb je dat geleerd toen je...
2: Ja.
1: Je hebt echt gezien wie je is.
0: Ja,
1: kan
0: er van mond uit.
2: Ja.
1: Wie kon je bellen?
2: Ja, ik kon gewoon iedereen bellen. Alleen ik heb ook gezien wie echt en nep is, om het zo te zeggen. Dat laat ik ook horen in die...
0: Maar hoe categoriseer je wat echt is en wat nep is dan? Voor jou?
2: Als jij praat, dan wil ik dat je praat met eisen. Kom niet praten om te praten, als het zo is.
0: Maar hoe doe je praten met eisen?
2: Als jij tegen mij zegt, ik ga je kijken, dan moet je me ook kijken. Als
0: dus
2: je me niet kijkt... Ik heb niet lang vastgezeten, het was ook niet nodig.
0: Ja.
2: Maar liegen, dat zijn valse beloftes, daar hebben we niks aan.
0: Ja. Doe wat je zegt dat je gaat doen.
2: Precies.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd, wat heeft deze periode jou geleerd? Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
2: Eerlijk?
1: Ja.
2: Luisteren naar je ouders.
0: Ja, man. Oh, dat vind ik eerlijk.
2: Ja, man.
0: I like that.
2: Ja, man. Maar ik ben heel hardhorend. Ik ben vaak gewaarschuwd.
0: Ja. Mm-hmm.
2: En te vaak.
1: Ga je dat nu echt doen dan?
2: Ja, ik ben er al mee bezig. Ik ben al veranderd. Om
1: echt?
2: Te, denk ik.
1: Oh, dat vind ik heel fijn om te horen.
0: Ja, maar het is ook iets wat tijd nodig heeft. Je bent nog vrij jong. Je hebt dingen te leren. Sommige mensen leren dingen door gewoon het aan te horen van... Oh, dat moet ik niet doen. Dus dat ga ik dan niet doen. Deze jongeman is dat dus niet.
2: Nee, kijk,
1: je moet het zelf... doen en dan hoor je, dan zie je het wel. En,
0: ja, dat is ook prima.
2: Ja, maar kijk, je hoort ook iedereen veranderd in de gevangenis. Maar ik hoor daar niet. Ik weet dat ik daar niet hoor.
1: Dat is zo belangrijk als je dat nu al weet. Want anders ga je nog 20 keer naar binnen.
2: Precies.
1: Zeg
0: maar ik ben wel nog even benieuwd wat je zegt met zoveel chest. Ja. Waarom vind je dat je daar niet hoort?
2: Omdat ik heb binnengezeten om een ongeluk.
0: Auto-ongeluk. Oké.
2: Niet om een crime. Precies. Dus ja, als je daar binnenkomt en je... Ja, om het zo te zeggen, ik kom daar binnen om een ongeluk, niet om een crime. Iedereen daar binnen vindt het stoer. Ik kijk ze aan van, jullie zijn echt achterlijk, man. Jezus. En dan denk ik van, als ik buiten ben en ik zou ook zulke fouten maken, zeg maar. En zulke fouten, de fout ingaan. En daar komen we met hun, dan ben ik even mogol.
1: Als je dat nu al inziet, dan,
0: dat is netjes,
1: dan ga je alleen maar naar de top, sowieso. Ja. En met je muziek ook, hopen we dan.
0: Absoluut.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ik denk dat we gewoon even gaan luisteren.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: En je mag mezelf aankondigen.
0: Ja, dat zeg ik altijd. Dat vind ik leuk. Doe het gewoon met evenveel chest als dat je zei dat je niet in de jari hoort. Want dat ben ik met je eens. Ja, doe je ding. Doe je ding.
2: Oké. Nou, mijn liedje is vandaag uitgekomen. Les Day In. Ik weet niet welke camera ik moet kijken. Maar we gaan hem nu even beluisteren. Ik wil graag jullie mening in de comments laten horen.
0: Let's go.
2: Yes.

die tijden van regen. Mijn moeder, mijn vader, die me heeft begrepen. Vraag wie me heeft gekeken. Die zei ik ga je kijken. Eindstand, wie heeft me nou echt gekeken? Ik kan niet op 10 vingers tellen wie me in die tijden daar echt heeft gekeken. Maar het gaat niet eens om die cijfers, maar als je praat eisen. Ja, mannen spelen zomaar real, maar ik hoor dat je kijkt naar mijn wifi. Ja, mannen spelen zomaar real, hoe zit je in die dikke van mijn wifi? Hoe zit je in die dikke van mijn wifi?

0: All right, last day in. Ik zeg heel veel energy.
1: Sowieso.
0: Heel veel energy. Ik moet wel, wat ik altijd doe, is het nog een keer beluisteren. Want ik luister. Ik let op naar de lyrics. En het viel me op dat je zei, je zit binnen en nu loop je geld mis.
2: Het zit me diep. Het zit me echt, het zat me echt dwars.
0: Ik hoor het. En ik snap dat.
1: Daarom die dago, hè?
0: Ja, precies. Geld is belangrijk in deze wereld. Zeker in Nederland. Ja. Mijn goede god.
1: Zeker. Maar, goed. We hebben nog een artiest die er niet bij kan zijn. Maar daarom ben jij er.
3: Yes.
1: Want over wie hebben we het?
3: We hebben het over Lee.
1: Hij is ook een artiest bij jouw label?
3: Ja, is een jongen die... dit zijn sowieso jongens naar mijn hart, je weet toch?
1: Mm-hmm.
3: Ze zijn niet echt toegankelijk hoe je ze zo hier ziet. Maar dat ze gewoon de bal hebben genomen, naar me toe zijn gestapt en hebben gezegd van, hey Jor, we willen gewoon muziek maken, weet je.
1: Ja.
3: En ons niet druk maken met de rest eromheen. En toen zei ik van, jullie zijn toch wel zo goed bezig. Als ik jullie daarbij kan helpen, dan doe ik dat met alle liefde, man.
1: En waar gaat het nummer van Lee over?
3: Het is een love song, dus...
0: Echt? Nou? Ja. Was niet verwacht.
3: Ja,
1: deze niet, hè?
0: Ja, precies.
3: Maar deze, dat zeg ik... Het zijn
1: hij
3: jongens die zo veelzijdig zijn, snap je?
1: Ja.
3: Ze kunnen een drill song voor je maken. Ze kunnen een R&B song voor je maken.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ik ben niet boos trouwens, hè?
1: Nee? Je ziet er ook helemaal niet boos uit.
3: Maar het is gewoon die energy, snap je?
1: Ja.
3: Maar het is eigenlijk een nummer wat gaat over dat die een dame de wereld wil geven eigenlijk.
1: Oké. Ja, daar houden we van.
3: Yes.
1: Zullen we gewoon lekker gaan luisteren?
3: Laten we dat met z'n allen doen.
1: Wil jij hem ook voor hem aankondigen?
3: Zeker. Freely. En iedereen staat achter je. Mensen die het horen, ga het alsjeblieft streamen. Ga het checken. Lee met Dreams.

0: Dreams dus. Eens, wat zeg je ervan?
1: Ja, gewoon heerlijk.
0: Ja, ik moet zeggen, ik was wel lekker aan het swingen.
1: Ja,
0: ik vind die beat heel
1: zo
0: nice.
1: Heen en weer ervan.
2: Thanks. Ja, toch?
0: Ja, dat heeft hij goed gedaan.
1: Ik hoop dat Lee wel mee kon luisteren.
2: Ja, en anders zijn het zijn mensen, zijn fans en zijn familieleden. Dus,
1: het zou leuk zijn als ze het toch hebben gehoord. Maar heeft Lee ook socials? Dat we hem toch wel kunnen volgen?
2: Hij heeft wel socials, ja. Wat?
0: Ja. Er wordt even gevraagd wat de socials zijn. Misschien dat iemand...
1: Anders gaan we eerst even door naar...
2: Doe maar eventjes die vandaag op, dat zoek ik al.
1: Ja, hoe kunnen we jou vinden? Wat kunnen we eigenlijk nog van jou verwachten?
0: Dat wilde ik ook weten, ja.
3: Van mij verwachten, zoals ik al zei, ik ben helemaal niet boos. Ik ben gewoon
1: gelukkig.
3: Zachte, maar lieve jongen.
1: Ja, zo vind ik je er wel uitzien.
3: Ja. Dus er komt over 2 weken komt er een nieuw liedje.
1: Wat dan?
3: Koken in de cel.
1: Oh, okay. Dat klinkt ook wel boos.
3: Nee. Dat is helemaal niet boos.
0: Want wat koken we dan in de cel?
1: Ja.
0: Of dat vertel je op de track?
3: Ja, dat is een verrassing.
1: Dat is een verrassing.
3: Dus dan mogen jullie daarop wachten. Maar mijn show is, als ik zeg eerlijk, ik weet ze helemaal niet uit mijn hoofd.
1: Oké, dan moet je ze op je verhaal zetten.
3: Ja.
1: Maar hoe kunnen we jouw verhaal checken? Wat is je socials?
3: Mijn socials kun je me vinden op TikTok, Insta. Insta, RFB, Dagobert. 38, als ik het goed heb. Heb je TikTok Dago 3 Bert 8.
0: Je bent heel hard aan het nadenken.
3: Ja,
0: ik zie het.
1: Dus voer gewoon D-A-G-O-O in en dan kom je er.
0: Juist.
1: Ja, toch?
0: Nee, ja.
1: Ja, dat gaan we gewoon doen.
0: Dan komt het goed.
1: En jij bent ook met muziek bezig. Daar hebben we nu natuurlijk niks van gehoord. Maar kunnen we ook nog wat van jou verwachten? Of van je label voor
2: kom
1: je
2: ik
1: rest?
2: Weer met Dago, want we zijn bezig met een cijfer.
1: En dan
2: krijgen we een paar andere artiesten ook nog de kans om wat leuks op te doen.
0: Nice.
2: En dat is nog een verrassing. En daarna zijn we bezig met de verzamel EP. En dan komen we met de hele team, als jullie ons weer uitnodigen natuurlijk. Zou
1: ik ben heel erg blij.
0: Ja, absoluut.
1: Hey, maar wat zijn de socials van jouw label? Want dan kunnen we natuurlijk even checken wanneer er weer wat uitkomt.
2: Peren.Spotify op Instagram.
1: Ja.
2: En Kunta met de 4 Fast Life op TikTok.
1: Oké, we gaan het volgen, denk ik.
0: Jazeker.
2: Helemaal top.
0: Bedankt voor het komen, heren.
1: Jullie, was gezellig. Bedankt. We hebben weer wat geleerd, denk ik.
0: Absoluut.
1: Wat gehoord, maar ik ben benieuwd wat we gaan koken in de cel.
0: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Hè, wat we gaan koken in de cel. 18 september.
1: Oké.
0: So be on the lookout. Ik heb zometeen nog wat Bad Bunny voor je klaarstaan. De Bitarar Mas Fotos. En wat Daddy Yankee. We zitten een beetje in de Latijnse sferen.
1: Mm-hmm.
0: Klein beetje. Klein
1: gezellig,
0: beetje.
1: Toch?
0: Ja, dus ik zou zeggen, hou hem hier.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Get Money or Die Trying, bitch. Young Miami hier op Galaxy Radio met Spin There. Een heerlijk nummer waarvan jij ook al zei, Ange, was heel veel om te doen. Maar goed,
1: ja, echt.
0: Door ik ben tekst, benieuwd naar de gossip die jij voor ons hebt. Let's go! What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Nou, we kunnen bijna geen week zonder deze man, Diddy. Hij komt 2 weken eerder vrij.
1: Hè?
0: Het is gewoon echt iedere keer weer wat met zijn vrijlating.
1: Ja.
0: Hij komt nu vrij op 5 februari 2028.
1: Maar waarom is het dan nu weer vervroegd?
0: Misschien heeft hij weer wat goeds gedaan of zo.
1: Ik vind dat heel apart. Het kan toch niet zomaar zijn dat je eerder vrij komt steeds?
0: Er was eerst weer wat bijgekomen omdat er een gevecht of iets was geweest.
1: Ja.
0: En misschien heeft hij zich nu heel erg voortreffelijk gedragen.
1: Oké.
0: Hey, gast.
1: Heel apart.
0: Ik hou echt van 50 Cent. Hij is zo grappig.
1: Zo, ja, 50 is inderdaad toch grappig. What did he do dan?
0: Nou, wat heeft hij gedaan? Er was natuurlijk een rechtszaak waarin Keefe D is veroordeeld voor de moord op Tupac.
1: Klopt.
0: En voordat dat naar buiten kwam, zeg maar, dat hij is veroordeeld, heeft 50 gezegd dat hij $1 miljoen gaat inzetten.
1: Ja.
0: Als de kroongetuige, dus Keefe D, gaat optreden. Of zeg maar ook, hoe noem je dat? Ook gaat getuigen tegen Diddy.
1: Oh, oké.
0: Dus daar zet hij $1 miljoen voor in.
1: Maar, oké. Ik vind, 50 heeft wel een soort, inmiddels, misschien mag ik het zeggen, een beetje ongezonde relatie met Diddy. Want hoezo...
0: Ja, haat hem gewoon.
1: Tot in zo'n core being.
0: Ja.
1: Want waarom...
0: Maar hij haat wel meer mensen, maar...
1: Maar bij Diddy is het... Maar komt het door zijn ex? Door Daphne Joy?
0: Ja, misschien wel.
1: Want, ja, oké.
0: Is toch...
1: Okay. Personal vendetta.
0: Ja. Hij heeft toch een kind met haar, weet je?
1: Ja, nee, ik snap het. Maar goed, ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd of hij dat gaat doen. Maar ik denk, ja, als je toch al voor je leven lang vastzit, kan dat er ook nog bij, toch?
1: Ja. Perhaps.
0: We gaan verder met KM. Hij gaat een album uitbrengen. Een solo album.
1: Vind ik leuk.
0: En die komt dit jaar nog uit. Nou, we hebben nog niet zo heel veel maanden meer, dus ik ben benieuwd. Nee,
1: precies.
0: Ja, toch?
1: Ja, hartstikke goed. Wat leuk.
0: Hij zegt einde van 2026, dus nog eventjes wachten.
1: Winter is coming en KM is coming as well. Oké.
0: Nou, we hebben natuurlijk Lil Durk die vastzit.

0: Ja, de advocaatkosten zijn gewoon heel veel. Vooral als je zo bekend bent, je hebt een topadvocaat. En Drake en Kanye West die helpen hem financieel. Wist jij dat?
1: Dat wist ik niet, maar ik denk dat we even een stukje terug moeten. Want waarvoor zit hij vast dan?
0: Hij staat terecht voor vermeende huurmoordopdracht.
1: Oh, huurmoord?
0: Ja.
1: Oh, wauw. Dus, ik dacht, we hebben het gewoon... Nou, gewoon is ook niet gewoon, maar over wapenbezit of iets in die orde van grootte. Maar dat was het dus niet.
0: Ja, ik weet het niet. Ik zal wel weer van alles naar boven komen. Maar dus hun helpen hem met de kosten.
1: Oké.
0: Wat heel jammer is, Jackson album was natuurlijk uitgekomen.
1: Ja.
0: Vorige week volgens mij. En hij heeft daar ook een nummer met Kevin op. En die is dus van Spotify afgegaan. Dus blijkbaar was niet alles helemaal goed geregeld. Met Top Notch en Noah's Ark.
1: Oké.
0: Het nummer Capuchon. Ik weet niet of we hem wel eens hebben gedraaid. Bij onze New Music Friday, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, ik hoop dat het nummer dus snel weer opkomt. Want het is wel jammer.
1: Maar we weten dus niet wat de reden is dat het er nu vanaf is gehaald.
0: Ja, volgens mij zijn ze nog van alles aan het uitzoeken hoe dat kan.
1: Ja.
0: Maar ik denk als nog niet alles helemaal vaststaat.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze hem er gewoon afhalen.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja.
1: Obviously, want het is ook gebeurd. Maar oké, nou, ik ben wel benieuwd.
0: Dus dat, Youngboy.
1: Ja.
0: Die heeft een dochter. En hij heeft haar, ze was 50 geworden en hij heeft haar allemaal Chanel en Dior tassen gegeven. Ja, ik heb zoiets. Als jij geld hebt, waarom niet? Maar wat vind jij daarvan?
1: Ja, je hoort het aan mijn stem. Ik vind het nergens voor nodig.
0: Waarom? Die is toch leuk? Dat is een investering, hè?
1: Dat is een investering. Een Chanel-tas, je kan ook in heel veel andere dingen investeren. Investeer in een goed trust fund voor je kind. Doe dat.
0: Ja, je kan ook
1: ik vind het heel
0: goed voor de kopen.
1: Ja, ik vind,
0: maar
1: misschien doet hij dat
0: ook.
1: Ja, precies
0: maar,
1: dat.
0: Ja, ik snap wel van, je wil laten zien. Sommige mensen kopen ook een auto voor een kind die net 5 is geworden. Gewoon een echte auto.
1: Ja, ik vind het gewoon onverantwoord met je geld omgaan. Het is jouw geld, je hebt er hard voor gewerkt. Dus je mag doen ermee wat je wil. Maar ik vind wel dat je betere beslissingen kan maken. Zeker voor je dochter. Ik vind het een soort materialistisch ding al worden op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja, ja.
1: Ja, niet mijn ding.
0: Maar ik hoop dat zij er blij mee is.
1: Ja, dat zal best
0: wel,
1: toch?
0: Het ligt al wel ergens in een hoek liggen al.
1: Ja.
0: Het is al die speelgoed die je altijd aan kinderen geeft.
1: Ja, echt.
0: En het laatste nieuws van vandaag. Nienke Plas en Rensley, die zijn uit elkaar na 18 jaar.
1: Ja, klopt. Dat is heel verdrietig nieuws wel.
0: Ja, heel vervelend ook. Ze hebben 3 jonge kinderen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, het gebeurt. En ze zeggen ook na de vakanties, dus na de zomervakantie, kerstvakantie, gaan dus heel veel mensen uit elkaar. Je ziet ook heel veel advocatenkantoren die daar reclame mee maken.
1: Oh, echt? Want
0: ik ga helemaal stuk.
1: Wist ik wel, maar ik wist niet van na de zomervakantie. Hoe
0: ja,
1: dat dan?
0: Dan ben je met elkaar op vakantie geweest. Je ziet van, ik vind deze persoon eigenlijk super irritant.
1: Oh, wat? Oké, maar dat is good to know. Dat is very good to know.
0: Dus dat.
1: Ja, oké, dan thank you voor de juicy gossip van deze week. Ik ben wel benieuwd over heel dat 50 gebeuren. Hou me daar zeker van op de hoogte. Want ik wil weten wat 50 hier allemaal weer uit gaat halen voor zichzelf. Het blijft wel een zakenman ook, hè?
0: Ja.
1: Dus ja. Ik heb Switch OTR met A1 en J1 voor je klaarstaan. Coming for you. This is... Break it down. Yeah. Break it down. Hip-hop. Yeah. Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding ervan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van het overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zou al geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. In Yalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
13: Elke donderdagavond om 9 uur.
14: We in here!
15: Ik ben Angie Hill.
16: Persoon Famous.
17: En ik ben Aurier Cass.
13: Muziek, sport, guests en veel meer.
15: We in here.
18: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn.
19: Galaxy Radio, baby.
13: We are...
20: Hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
21: Dropping hip-hop.
13: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
23: Galaxy Radio.
24: It's Friday

0: Beyoncé met Coffee Weather Remix hier op Galaxy Radio. En het is rainy Friday.
1: Day.
0: Jazeker. We zijn er nog steeds om je weekend in te helpen. Van 4 tot 7. We zijn aangekomen in alweer het laatste uur. We leven om precies te zijn op 6 over 6.
1: Wauw.
0: Ja. En als ik zeg het laatste uur van deze show, is dat ook echt het laatste uur van deze show voor deze week. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je daarna natuurlijk niet nog steeds lekker naar Galaxy kan blijven luisteren. Want Cartier is er, DNA is er. Ik ben benieuwd ook wat de heren gaan doen deze show, deze week. Dat gaan we zo meteen natuurlijk ook even aan ze vragen. En Ange, het is zo meteen alweer tijd voor de New Music Friday. En ik heb even gespiekt en ik zie wat leuke namen staan.
1: Ja.
0: En ik ben vooral benieuwd. Heb jij een voorkeur puur gebaseerd op de artiesten die ik zie staan nu in het lijstje?
1: Een voorkeur naar de artiest of naar het nummer?
0: Ja, naar beide.
1: Mag ik al namen noemen?
0: Ja, als je het wil.
1: Ik ga alvast, want dat vond ik. Er is een artiest, of tenminste een groep,
0: ja,
1: die volgens mij voornamelijk Surinaams zijn. En die hebben een Turks nummer uitgebracht. En ik vond dat zo grappig.
0: Oh, ik heb dat voorbij zien
1: dat
0: komen.
1: Dat ik hem erin heb gegooid.
0: Oké.
1: Dus die gaan we zo horen.
0: Nou, dat vind ik een leuk tipje van de sluier. Toch? Absoluut. Qua muziek heb ik ook wat Nederlandse muziek gewoon weer voor je in de playlist staan. Noah No met M's, met Waka. Maar ook wat Area Star, wat Idali, Dior. Maar ook een oldschool track van Warren G.
1: Oké, we gaan alle kanten op.
0: We gaan alle kanten op. Maar eerst ga ik je even achterlaten met Chris Brown, Akon en Came To Do.

0: Area Star met Where Do We Go. En daarvoor hoorde je Chris Brown en Eka met Came To Do. Hier op deze Friday Day Day Day Show. En ja, het is tijd. De hoogste tijd voor wat nieuwe muziek.
1: Galaxy New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: Ja, ik heb weer een leuke selectie gemaakt van nummers. En vandaag zijn het vooral nummers van Nederlandse bodem.
0: Ja, dat zei je.
3: En vorige week hadden we natuurlijk Harry Famer, Gianski en O.B. Reidy in de studio.
0: Ja.
3: Met een preview van hun nummer. Dus ik denk, vandaag moeten we die natuurlijk in de New Music Friday zetten. Want het was een heel mooi nummer. Dus ja. Het is een heel mooi nummer.
0: Ja.
3: En hij heet Koester de Momenten.
0: Oké, laten we ernaar gaan luisteren.

0: Ja, ja. Wij hebben hem natuurlijk vorige week al.
1: Niet als preview, maar als primeur.
0: Als primeur, ja, ja, ja, klopt.
1: Ja.
0: Koester de momenten. Harry Vermeek-Jansky en O.B. Reilly.
1: Ja, heel mooi nummer. We gaan door naar even wat meer dansbaar. Want daar houden we natuurlijk ook van. MC Lost staat wel onbekend dat je je billen gaat shaken. Samen met Boni, Kino en Bassa heeft hij Demon Time gemaakt. Vandaag uitgekomen.
0: Demon Time.

0: Ja, en zij lacht, want zet het in mijn gezicht, bon appétit. We hebben vandaag al dingen in ons gezicht gehad in die bizar. Dat waren geen leuke dingen in je gezicht. MC Last.
1: Als je echt naar de muziek van hem gaat luisteren van MC Last, is echt best wel vies wat hij allemaal zegt. Hè?
0: Ja.
1: Maar we houden ervan. Als we maar kunnen dansen, je weet toch?
0: Ja, dus daarom heet dat ding Demon Time.
1: We gaan door naar Rotterdam. Ja, Geeks heeft vandaag Proces uitgebracht.
2: Swing that machete.

0: Geeks.
1: Altijd als ik naar hem luister, dan ben ik wel aandachtig aan het luisteren. Ik ben altijd wel benieuwd wat hij dan te zeggen heeft.
2: Storyteller.
1: Juist. I like that.
2: Wat hij net dus zei, we keken ook gelijk naar elkaar. No. Die hartbrekers krijgen dochters.
1: Juist, precies.
2: En dat is gevaarlijk, hè? Ik zeg het vaak tegen mijn matties van, hey, karma gaat verder, hè?
1: Ja.
2: Maar laten we ook van niet voor de dames, voor de meisjes die geboren worden. We gaan door naar een ander meisje, nee, een vrouw. Jada Pate met Mael Healing.

0: eens. Vertel me, wat vind je?
1: Ja, ik vind het nice.
0: Ik vind het heel nice.
1: Mooie stemmen sowieso.
0: Ja, ja, ja, zeker. En ze doet ook meer dan zingen alleen. Ze speelt gitaar ook.
1: Oh, nice. Wist ik niet.
0: Ja, ze speelt gitaar, piano. En is denk ik wel meer betrokken bij het creëren van muziek dan enkel singer-songwriter. Dus dat is wel heel tof.
1: Ja, dat is heel nice.
0: Ja, en Mael, de laatste keer dat hij hier was, heb ik hem gezegd, luister, je kan komen met je albums en je dingen. Want het duurt heel lang.
1: Maar kom maar niet langs.
0: Nee. Ik ga hem nog een keer berichten. Ik ga hem vragen.
1: Ja, echt hè. Dus dat. We gaan door naar Jesse Amado. Die was ook een keer hier.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en hij heeft vandaag een nummer uitgebracht. Necessary.

0: Ik dacht dat er een beat drop zou komen op dit moment. Maar nee, die kwam niet. Ik ben nog niet er helemaal over uit, moet ik zeggen.
1: Ik denk, ik moet er ook nog even aan wennen. Maar ik denk dat ik de tekst, dat die me wel aansloeg.
0: Aansprak, ja.
1: Ik weet niet, je voelt wel die pijn.
0: Ja,
1: zo.
0: Dat zeker.
1: Dus,
0: dat is waar.
1: Daarom dacht ik, gooi hem er wel even in.
0: Ja, ik denk dat ik meer misschien love songs van hem gewend ben. Want hij is hier geweest, samen met Nino toen. En ja. Maakt zelf inderdaad dus ook mooie muziek. Maar misschien is het gewoon even een omslag.
1: Ik denk dat hij maakt heel veel muziek met heel veel gevoel. Dus ik denk dat hij verschillende kanten op kan gaan. Maar ik heb wel zin in een love song weer.
0: Ja,
1: eerlijk gezegd.
0: Want R&B girlies.
1: Liefde onder de lakens van hem.
0: Ja.
1: Vond ik heerlijk. Echt waar.
0: Helemaal mee
1: heb
0: eens.
1: Heb ik heel veel keer gedraaid. We gaan door naar het laatste nummer. En dat was dus FMG. Waar ik het dus net over had. Hun zijn Surinaams volgens mij.
0: Ja.
1: Hun hebben samen met Mouti en Uzi hebben ze een Turks nummer gemaakt. En die heet Babacan. Als ik het goed uitspreek.
0: En wat betekent dat?
1: Dat weet ik niet.
0: Baba is toch papa?
1: Misschien wel. Ik heb geen
0: idee. Baba is vader.
1: Maar hun hebben dus dit nummer gemaakt. En wat heel grappig is, is dat ze dus in het nummer Turks zingen.
0: Ja, klopt.
1: Hoe dan?
0: Dat heb ik voorbij zien komen op de socials. Ja.
1: Dus we gaan gewoon lekker luisteren.
0: Let's go. Maar

0: Oké.
1: Ja, ik vind het gezellig. Ik weet niet precies wat ze allemaal zeggen. Ik heb natuurlijk wel even opgeschreven wat Baba John betekent.
0: Ja.
1: Betekent vaderlijk, vriendelijk, gemoedig, vreedzaam. Het wordt ook wel gezegd een goede vader, beschermend iemand.
0: Ja. Ja, dus dat. Oké, ik zat in de goede richting,
1: maar,
0: Baba.
1: Ja, maar ik vind het. Ik weet niet, hij komt wel aan of zo, terwijl ik het niet versta. Ik vind het leuk.
0: Ja,
1: wat vind jij ervan?
0: Ja, ik ben het met je eens. Ik heb datzelfde ook toen Murda wat meer Turkse muziek ging maken. Dat ik denk, ja man, nou fuck with this.
1: Dat is toch leuk?
0: Het rolt wel lekker gewoon van de tong. Dus ik
1: Baba John.
0: Ja, ik snap je keuze.
1: Ja, ik vind het leuk. Nou, we mogen natuurlijk nu gaan kiezen welk nummer gaan we helemaal draaien. Gaan we voor Harry Fame-Gianski en O.B. Riley? Gaan we voor MC Last met Boni, Kino en Bassa? Gaan we voor Geeks, Jada, Fate en Mael? Jesse Amado of FMG, Mootie en Uzi met Baba John? Wat gaat het worden? 085-029-4x2.
0: Yes, yes. En ik denk, weet je, terwijl jij aan het nadenken bent over wat voor nummer je in zijn volledigheid wil horen, wij een stukje gaan wakken. Noah No met M's.
2: Galaxy. Turn the season up.

0: to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaan in ijs.
2: Het onvoldoet
3: wat? Ja, dat begrijp ik, maar...
4: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we...
3: Nou.
1: Kan het nog gekker?
0: Daniel en ijs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidigjaden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidigjaden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
6: It's the king.
7: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
8: This is Yamayim.
9: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
0: We're Galaxy Radio.
10: You need to play this at high value all through the city.
1: Wherever you go.
11: Drop the music.
12: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
13: Zamora.

0: Dior met Go Mama hier op Galaxy Radio on this Friday Day Day Day Show. En ik zei net tegen Ange of Air even dat ik vind dat Nederlandstalige muziek zo... althans niet elk nummer. En ook trouwens niet alleen Nederlandstalige muziek. Nee. Ik vind nummers in zijn algemeenheid mogen wel wat langer duren.
1: Tegenwoordig duren nummers ongeveer 2 à 3 minuten max.
0: Ja. Ja, en
1: maar dat komt omdat wij zijn sneller gaan leven. Kijk maar naar TikTok, Snapchat. Wij willen hele snelle filmpjes zien. Anders is onze adrenaline kan het niet aan om zo lang te luisteren naar een nummer.
0: Maar geldt dat ook voor onze generatie? Want ik heb het gevoel dat dat niet om een soort van Gen Z, Gen whatever war te hebben. Maar ik heb het gevoel dat dat meer leeft bij de jongere generatie. Nu ben ik niet super oud.
1: Maar... Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zijn wij ook gewend aan... Wij zitten ook op social media, op TikTok, op Snapchat, Instagram.
0: Ja.
1: Waardoor wij kunnen bijvoorbeeld ook niet heel goed kijken naar filmpjes waar heel veel pixels in zitten. Dan zijn we al geïrriteerd.
0: Met heel veel pixels? Oh,
1: ja,
0: echt?
1: Dat is een oud filmpje. We willen hele mooie beelden hebben tegenwoordig.
0: Oh, op die manier.
1: Als je filmpje niet voldoet aan die kwaliteit, dan gaan we al gelijk door.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: onze ogen zijn veranderd. Onze snelheid is veranderd. Onze adrenaline hebben we heel de dag nodig met allerlei dingen. Alles wat we doen eigenlijk.
0: Schermen. Maar ik kan je wel vertellen, want deels begrijp ik dat heel goed. Maar er is ook, als we het hebben over short-form content dus en long-form content. Mm-hmm. Of lange nummers of korte nummers. Bijvoorbeeld het nummer van Beyoncé, wat we hebben gedraaid eerder dit uur. Weather.
1: Ja.
0: Is 5 minuten. En ik kan je vertellen, ik geniet van voor tot achter.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat

0: inderdaad wat jij zegt, de jongere generatie.
1: Ja.
0: Die Gen Z.
1: Precies.
0: Weet ik wat ze allemaal zijn.
1: Die
0: kunnen dat niet meer aan. Ze kijken ook geen films meer, hè?
1: Oh, echt? Dat is echt zonde.
0: Hun kijken naar YouTube Shorts.
1: Oh, dat is short
0: series,
1: form content
0: maar een
1: weer.
0: Hele film gaan ze niet kunnen kijken zonder telefoon.
1: Nou, dat vind ik wel zonde.
0: Ja, hè?
1: Nou goed. We hebben inmiddels de reacties binnen op de Friday DDD New Music. En ja. Dat is geworden eens. Zeg het maar.
0: Het is MC Los, Boni, Kino en Bassa met Demon Time.
1: Dus daar ga je naar luisteren in zijn volledigheid. Let's go! Is het

0: Exotisch hier op Galaxy Radio. En het is niet zo exotisch qua weer.
1: Buiten niet, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Helaas niet.
1: Maar wij zijn wel heel exotisch.
0: Wij zijn heel exotisch.
2: Wow, wat betekent dat?
1: Dat wij uit een exotisch land komen.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, dus dat. Maar bedankt dat je even aanschuift. Waarom kijk je altijd zo zenuwachtig naar mij? Voordat we on-air gaan, Dena.
2: Wat
0: going on? Ah, is dat het?
1: Nou, wij gaan nu weer iets doen.
0: Ja.
1: Wat gaan we doen?
0: We gaan een nieuw... Niet de New Music Friday, sorry. We gaan een party agenda doen. Let's go.
2: Gezellig. Galaxy
1: Party Agenda. Ja, we beginnen vanavond in de Tequila Club in Amsterdam. Want daar hebben we Jappa. Ook hebben we Manify Friday Festival 26 in de Oosterplas in Den Bosch. En Cuba Libre 2026 in Villa Thalia in Rotterdam. En vanavond is ook The Grid, hè?
2: Limbo's in The Grid, inderdaad.
1: Limbo in The Grid.
2: Elke vrijdag.
1: In Rotterdam.
0: Is dat leuk, ja?
2: Ik weet het niet. Ik ben er nog nooit geweest.
1: Ja hoor, wow. Dat geloof ik niet.
2: Je telefoon zit niet daar beneden, heb ik gehoord.
1: Oh, heb je gehoord?
2: Dus
1: ja.
2: We komen er ook nooit achter.
1: Oh, oké.
0: Het klinkt heel fishy dit wat je nu zegt, maar oké.
2: Okay. Kom ik weer langs.
1: Beetje eng. Maar we gaan door naar zaterdag, want dan is er ook van alles te doen. We hebben namelijk Vibe in de Chicago Social Club in Amsterdam. Hula by Night met GPSG en Friends in Nieuw Café in Groningen. Archie Tracks live in Infinity in Lelystad. The Couch en Amma Mia Block Party in Nine Lives Gallery in Rotterdam. Famazing Festival, Woman Only, sorry Dena, in de Eiland in Amsterdam, Mama Afrika in Utrecht, in de Tivoli Vredenburg.
0: Er zijn flink wat feestjes, hè? Zoals je ging maar door. Oh mijn god.
2: Genoeg keuze.
0: Ja, dus dat.
1: Maar wat gaan wij dit weekend doen?
0: Nou, Dena, vertel het maar.
1: Wat ga je doen?
2: Lekker rusten, joh.
1: Rusten?
2: Ja.
0: Ik geloof er helemaal niks van.
1: En hij is hier de jongste. Ik vind het een beetje saai allemaal, hoor.
2: Nee, ja, gewoon lekker rusten. Gewoon... thuis.
1: Oké, gezellig. Ja. Wat ga jij doen, Samora?
0: Wat ga ik doen? Ik zou bijna willen zeggen dat ik je antwoord nu heb gekopieerd, maar het wordt een rustig weekend.
1: Ja?
2: Gaan we niet naar Spider-Man?
0: Naar Spider-Man? Oh, dat is waar,
1: hè? Ja. Jullie date.
0: Daar is Spider-Man nog?
1: Volgens mij wel, hoor.
2: En anders?
1: Anders wordt het een Netflix en chill.
0: Oké, en Ange gaat helemaal stuk ook terwijl ze dat zegt. Nou goed, weet je, Spider-Man, ik moet die film wel nog steeds zien. Dus het is goed dat je dat zegt.
1: Ja. Of anders, dan red ik jullie, gaan we als bedrijfsuitje daar met z'n allen naartoe.
2: Ja, ik skip.
1: Nou, jammer dit weer.
2: Ik dacht dat het 1-op-1 was.
0: Heftig. Katje, waarom lach je zo hard? Anyway, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen in de show?
2: Oh, ja, we hebben een nieuwe Olly.
1: Gezellig.
2: Hij heeft vorige week een nieuwe track gedropt, super hard. Okay. We hebben DJ Luciano die langskomt en een Rising Star die een live sessie komt doen.
0: Oh.
2: Dus ben je benieuwd? Check it.
0: Okay. Gezellig. Nice. Alright. Wij zijn er volgende week weer. Ange, jij had een nummer wat je nog wilde horen, hè?
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, je mag hem zelf gewoon even aankondigen. Want ik ben ook wel benieuwd waarom. Kan je even vertellen waarom je dat nummer...
1: Oh god.
0: Ja. Ik ben benieuwd.
1: Zelf, ik ben gewoon fan van Yves Laurent.
0: Ja.
1: En Mofaya gaan we gewoon lekker luisteren, want ik hou ervan.
0: Zonder dat je daar dus een reden voor hebt. Gewoon omdat je
1: het leuk vindt.
0: Oké. Well, nou, let's go. We zijn er volgende week weer. Same time, same place, same station. Bye-bye.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over Box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogensbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, in de 20 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Boven land waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Tina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
10: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is?

0: Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crump Snatcha. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: We are
1: hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
1: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
2: Let's

0: Deal 24 Hours. Cartier en DNA terug.
1: Tot 9 uur vanavond. De Cartier en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, met zometeen muziek van Katnef, Dior. Nooit goed, maar welkom bij de Cartier en DNA Show op Galaxy Radio. Het is weer eens vrijdagavond, DNA.
2: Nou ja, dus je weet wat dat betekent. Twee uur lang muziek, entertainment, gezelligheid en natuurlijk genoeg chaos.
0: Want vandaag hebben wij weer eens een hele gezellige gast hier aan tafel. En hij is gelijk hier, hij dropte vorige week zijn nieuwe track Zet Het en is vandaag bij ons in de studio. Sluwe Olly, een hele goede avond.
3: Dit is Sluwe.
0: Ja.
2: dat was het.
3: Snap je, ik heb hem altijd bij.
2: Wil je eigenlijk dat ik je Sluwe noem of Olly?
0: Oh, goeie.
3: Ja. Dat is een goeie, man.
0: Zo, dat is een hele goeie. Denk daar eens even over na.
3: Laat me het zo zeggen, wij kennen elkaar inmiddels, dus noem me Olly. Als je me niet kent, is het Sluwe.
0: Duidelijk.
3: Merk je?
0: Olly, yes. Als iemand jou nog niet helemaal kent, wat moeten we dan over jou weten?
3: Dat ik 2 gouden platen heb en de mensen die mij niet kennen niet.
0: Is een gouden plaat belangrijk?
3: Nee, dat is echt heel erg stoer. Maar een gouden plaat is niet belangrijk, maar...
0: Het is wel een erkenning toch ergens?
3: Dus misschien is het voor je eigen gevoel belangrijk. Ja. Eigenlijk niemand, no one gives a shit dat jij een gouden plaat hebt, maar het is toch lauw als je hem hebt. Voor jezelf.
0: Voor jou is het dat heel veel mensen jouw nummer hebben geluisterd.
3: Ja, het is wel een... het is gewoon een trofee.
0: Ja.
3: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Nou, goed om dat erover te hebben. Zometeen gaan we het nog verder over hebben met Sluwe Olly zoals je hoort. En krijg je nummer zetten te horen. Voor nu hebben wij muziek, Band Wizkid. En zoals beloofd eerst, Katnef, Dior.

0: Orly nog steeds in de building.
1: En die blijft er ook voorlopig hoor, hallo. Ja. We gaan het vandaag niet hebben over de standaardvragen, hè? Geen hoe gaat het. En ook geen interview waarbij je 20 minuten lang maar over muziek gaat praten. We willen eigenlijk weten, sluwe Orly, van hoe je bent als de camera's uitstaan.
2: Zo.
1: Ja. Ja. Dat gaat diep, hè?
2: Jullie kunnen het pas. Jullie kunnen het zeggen.
1: Ja. Dag al wat. Wat gebeurt er dan?
3: Oké. Okay.
1: Nou, wat is de meest impulsieve beslissing die je ooit hebt genomen, waar je achteraf nog steeds om moet lachen?
2: Ik denk dat ik was in Parijs. En toen was Louboutin aan. En ik ging naar die winkel. Ik koop een Louboutin en ik ga naar buiten. En dat zou ik absoluut nooit meer doen, man.
1: Oh, toevallig, want de volgende vraag is: wat is iets wat jij vroeger heel belangrijk vond, maar nu totaal niet meer?
2: Ja,
1: en dan zou je kunnen denken,
2: ja,
1: zulke dingen.
2: Oké. Misschien is het designerkleding. Ik vind zeg maar nog steeds goed eruit zien heel belangrijk. Ja. Alleen vroeger dacht ik dat het afhing van het merk.
1: Ah,
2: snap je?
3: Ja.
2: Dus
3: ja,
2: ik vind nog, don't get it twisted met er goed uitzien. Dat vind ik nog steeds heel belangrijk, al helemaal als artiest.
1: Ja.
2: Alleen het hoeft niet af te hangen van hoe duur je jas is of waar Gucci op staat, hoeveel. Nee. Dat zeker niet.
3: Maar ik denk kan ook wel mooi zijn.
2: Ja, tuurlijk. Ik heb exclusieve pieces, bro. Don't get it twisted.
1: Ja.
2: Ik kan het mooi vinden, maar het is niet belangrijk om er goed uit te zien.
3: Ja,
2: nee,
3: je hebt gelijk,
1: als je gewoon goed kan mixen.
2: Iemand met een Primark fitter kan iemand fully Gucci eruit drippen.
1: Zeker. Makkie. Wanneer ben jij op je best? Wanneer alles rustig is of juist wanneer alles helemaal uit de hand loopt?
2: Full pressure? Ja man, dan ik kan mijn hoofd koel houden op die momenten. Dus dan gaat het ook opvallen van overal is brand. Die keel blijft nog rustig.
1: Dus georganiseerde chaos zal je het kunnen noemen een beetje?
2: Ongeorganiseerd ook.
1: Ongeorganiseerd?
2: Ja man, okay. We regelen het wel.
1: Dus je blijft de controle behouden. Ja, maar je kan ook soms de controle kwijtraken, toch? En hoe ga je daarmee om als artiest?
2: Ja, zien we later wel. Nicky bellen, mijn manager. Ja.
1: Ik zie Nicky naast hem over de vonna, hij is alweer bezig hoor.
2: Ik blijf rustig tot het echt uit de klauwen loopt, dan bel ik gewoon Nicky.
3: Dan blijf ik rustig.
2: En dan regel jij het even, man.
1: Ja, maar het is toch wel, Nicky, ik ga je toch even erbij halen. Want Nicky, ik vind het inderdaad wel een gave. Elke keer als ik jou zie, ik weet dat jij veel grote artiesten hebt gemanaged. Maar jij blijft fucking rustig gewoon, ten alle tijden.
2: Daar heb je niet goed gekeken.
1: Nee, dat moet achter de schermen.
2: Ja, achter de schermen.
1: Ik heb wel eens achter de schermen wel dingen gezien, natuurlijk. Maar nog steeds vind ik het wel heel sterk hoe jij gewoon rustig weet te blijven met de type artiesten die je hebt gemanaged.
4: Zo, ik denk dat dat wel een stukje praktijkervaring is.
1: Ja?
4: Ja, een stukje praktijkervaring. Op een gegeven moment zijn die bruggen zo vaak verbrand dat je al weet van oké.
2: Ja.
4: We verdrinken niet, komt goed.
1: Oké, dus jouw strijd is meer, of geen strijd, jouw voorkeur is meer, laat mij proberen mezelf gewoon uit de situatie te verwijderen om de banden nog goed te houden in plaats dat ik mijn gelijk moet houden nu op dit moment.
4: Zo, ja. Wat zeg ik altijd op?
2: Ja, ik ga, jongens, ik ga er gewoon voor staan.
4: Masterclass
2: ik ga er voor staan.
4: Ja, kom. Ik ga
1: oh shit.
2: We gaan er voor gelijk.
1: Ik ga er heel voor staan dan.
2: 3, 2, 1. Ga je voor je gelijk of ga je voor je geluk?
1: Oh shit!
2: Bro.
1: Ga je voor je gelijk, Dero?
2: Ja, bro.
1: Of ga jij voor je geluk?
2: Ja. Weet je hoe vaak ik deze heb gekregen, bro? Bel ik hem woest op. Woedend!
1: Toevallig leerde ik gisteren van je kan nooit gelijk halen in een discussie. Je haalt hem alleen maar als je het vermijdt.
2: Ja, man.
1: Dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Zeker.
3: Die gaan we op het tegeltje zetten.
2: Ja, man. Ja. Ja, man.
1: Nou, toevallig, want ik heb nog een heel belangrijk mooi nummer die erbij aansluit. Baga van Topperen.

0: woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy. Dit is de CarJ en DNA Show, hier op Galaxy.
4: The biggest bangers.
5: You hear them at your favorite station.
6: Set it up, set it off. We about to take flight.
7: We about to take flight.
5: All day and all night, every day.
8: What's up, it's your man Chris Brown.
9: It's Kehlani.
10: It's the biggest boss, Rick Ross.
11: My name is Glorilla. We gon' drop that shit.
12: We are Galaxy Radio.
13: Hey, yo. Yo. Everybody.
14: Back to more hip-hop, R&B. Afro and dancehall music.
15: Yes, sir.
14: This is Galaxy Radio.

0: is RJ playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
1: En de biggest tracks die worden zo meteen inderdaad gespeeld van ZZ van Sluwe Holly is dus uitgekomen. Die gaan we zo meteen draaien, maar daar hebben we ook een spelletje aan gekoppeld, toch Dena?
2: We gaan hem niet alleen draaien, heb ik gehoord. Hij gaat hem live voor ons performen.
1: Oh, wow.
2: Ja, maar fuck it.
1: Net inderdaad, net bedacht.
2: Ja. We gaan even gek doen vandaag. Ja, maar eerst gaan we een spelletje spelen.
3: Ja.
2: Zet het of zet het uit.
1: Oeh.
2: Oké.
1: Okay.
2: Okay. We noemen een situatie en jij moet eigenlijk gewoon zeggen zet het of zet het uit. Niet te veel nadenken.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld een onverwachte DM van je ex.
3: Zet het uit.
2: Ja?
3: Uit.
2: 10.000 euro krijgen, maar je mag het een jaar niet uitgeven.
3: Zet het aan.
2: Duh. Een nummer droppen zonder teaser.
3: Zet het. Ronnie Flex deed dit ooit met Remy, hè, jongens?
2: Oké, okay, ja,
3: mind you.
1: Is Ronnie Flex.
2: Ja.
1: Is Ronnie
3: het
1: Flex.
3: Kan.
2: Om 4 's nachts nog de studio induiken.
1: Zet het.
3: Zet het.
1: Kom op.
3: Duh.
1: Hallo, we zijn niet oud.
2: Ja. Een artiest die jouw sound probeert na te doen.
3: Oeh.
2: Hebben we ook vaak gezien.
3: Hebben we vaak gezien, maar zet het, man. Iedereen weet toch wel dat het mijn shit is.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Iemand die je 3 maanden negeert en opeens Hey Stranger stuurt. Laten we zeggen een speler van een andere partij.
3: Zet het uit.
1: Of zet het, man. Wacht even,
3: nee,
1: schat.
3: Fuck dat.
1: Het is drie uur de nacht.
3: Fuck dat. Ik ben sowieso niet die guy.
1: Oké. Oh ja, ze negeert je wel al 3 maanden.
3: Ja.
2: Waarom negeer je me?
1: Oh, ja. Maar negeren kan ook zijn, je hebt gewoon iets gestuurd in de DM. Ze heeft niet gereageerd.
3: Nee, ik ben niet die guy.
2: Oké. Zet het uit.
1: Ja,
2: een optreden waarbij niemand je kent.
3: Oh, zet het, man. Weet je hoeveel boerendorpen ik gedaan heb in mijn eerste jaar?
2: En die gouden plaat nog niet voor niks.
3: Zet het, man. Ja. Als ze je niet kennen, dan kennen ze je daarna, toch?
1: Ja, toch? Ja.
3: Zet het,
1: dat is heel de bedoeling van optreden ook, toch?
3: Liever. Mm-hmm. Let's go.
2: Een collab met iemand waarmee je normaal nooit zou werken, maar er is geld in het spel.
3: Zet het.
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Maar wat zei je dan?
2: Waar hij normaal nooit mee zou werken.
1: Maar?
2: Er is geld in het spel.
3: Ik zou bijvoorbeeld niet werken met een volkszanger.
2: Ik bedoel dat niet. Ik bedoel eigenlijk bijvoorbeeld Armo.
3: Ja, maar ik zou niet werken met een volkszanger, maar als die volkszanger gewoon hard is, dan alsnog, snap je?
1: Ik vind jou niet iemand die niet precies zal werken met... Je moet dat niet uitsluiten voor jezelf.
3: Nee, maar kijk, ik sluit het absoluut niet uit, maar het gaat niet om het geld. Ik zou niet werken met een volkszanger vanuit mezelf, maar als het gewoon een lauwe pokkel is, die persoon is lauw, dan zet het.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar zou je op een pokkel springen die lauw is? Of die niet lauw is?
3: Nee, voor geld, nee, dan zet het uit.
2: Okay.
3: Dat is het verschil. Ik zou niet op een pokkel...
1: Wacht even. Ja. Ik geef je al 2 ton, jongen.
3: Ja, dat is crazy, maar dat is anders. Maar bro, weet je hoeveel boys ik in mijn DM heb van hey, Sluwe, kan je voor 5 barkie een first gooien?
1: Nee, maar dat doen we niet. Zet het uit. 5 barkie, ja, zet het uit.
3: 5 barkie is 5 barkie.
1: 5 barkie is 5 barkie, maar jij hebt dat niet nodig om een verse te zetten.
3: Ja, maar los daarvan, bro. We rennen nog steeds.
1: Oeh. Luister, ik ren ook nog steeds. Geloof, ik heb New Wave tickets verkocht, bro.
3: Bro.
1: Ik weet het
3: niet.
2: Ik hoor mannen
3: praten over ik zoek nieuwe waggie en zo.
2: Yo. Dus wil jij het beneden?
1: Zet het uit, Madeira. Wat ik wel aan ga zetten is natuurlijk de nieuwe single van Sluwe Olly, genaamd Zet het. Even kijken hoor, want ik heb hem hier. Ja, Sluwe Olly, nog iets te zeggen over het nummer. Waar gaat het eigenlijk over? Want ik weet dat het heet Zet het, maar.
3: Zet het erin. Het is eigenlijk heel, heel erg plat. Het refrein is een beetje gepakt van Smack That, of course.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
3: daar hebben we gewoon wat omheen geknutseld. Maar het is eigenlijk gewoon weer een beetje de wilde, reckless Sluwe van 2022. Waar ik toch heel veel mensen zoiets over heb gehoord. Van ja, we missen een beetje dat rauwe randje.
1: Ja.
3: En ik heb dus gewoon weer muziek gemaakt zoals ik het toen deed, man. Gewoon samen met Bien in de studio. En dan komt het er nog steeds uit, man.
1: Binnen een week al deze streams is crazy, man. Je hebt lang niet gedropt.
3: Kom op. Ja, dat is waar, man. En ik ben independent nu, dus...
1: Jezus, man.
3: Ja, we zijn er nog steeds, man.
1: Jongens, kom op. We zijn er. Zet het!
3: Yeah.

0: Oh my days. Weet je wat grappig is, Luoli?
1: Nou.
0: En ik hou echt niet van cheesy complimenten geven. Maar je was dit nummer aan het doen en op een gegeven moment dacht ik... Deze guy doet het zonder autotune, maar je hoort gewoon geen verschil.
1: Kom op,
0: en toen ging ik zoeken naar de fout. En je eindigde en er was gewoon geen fout. Je deed gewoon foutloos.
2: Gaat super. Ik snap de streams nu.
1: Zet me met Jonna in de studio. Zet me met Ronnie in de studio.
0: Ah.
1: Kom op, man. Mannen kunnen gewoon zingen deze keer.
0: Nou, bij deze ben je uitgenodigd. Backstage, New Wave. Gaan we daar muziek maken met z'n allen. Gaan we dat doen?
1: Yes, let's go.
0: Nou, je hebt Sluwe Olie gehoord. Sluwe Olie, wat zit er voor jou aan te komen de komende tijd?
1: Ja, dat is super corny, maar ik ben nu independent. Ik ga dus gewoon weer heel veel lekker gewoon nieuwe muziek uitbrengen. Zoals ik dat zelf altijd, vind ik, het allerbeste heb kunnen doen.
0: Ja.
1: Ik heb al mijn grote successen gewoon zelf behaald. En ik heb gewoon nog steeds mezelfde team achter me. Mijn manager, shout-out Nicky. Mijn producer, Savabien.
0: Ja.
1: En we zijn gewoon weer met het team waarmee we zijn begonnen. Waarmee we het hardste zijn gegaan. Dus ik verwacht er veel van me.
0: Oké, dus je gaat nu gewoon voornamelijk gewoon solo singles, met jouw team eigenlijk.
1: Gewoon,
0: nummers
1: lekker
0: uitbrengen.
1: Singles droppen, lekker rachen, TikTok promoten. De term TikTok-rapper bestaat ook niet meer. Want iedereen heeft het nodig. Dus gewoon lekker TikTok-teasers, kijken wat hard gaat en dat droppen maar.
0: Nou, leuk deze frisse energie inderdaad. Ja.
2: We gaan het daar zo meteen ook over hebben.
0: Oh. Ja.
2: Of iedereen het nodig heeft, TikTok of niet.
1: Ja.
0: Oké, nou jij zegt de DNA voor nu. Don Toliver Rema, Secondhand.

0: Mocht je denken, waar zijn we nou gebleven? DNA en ik zijn er nog steeds hoor, Sluwe Olie ook. Maar we hebben ook een rising star. S3B, zoals dat heet. Ja, tijd voor nieuwe talent bij de Car Chain DNA Show. Zoals je weet, elke vrijdag maken we kennis met een nieuwe artiest. Ja, iedere week zetten we dus deze artiest in de spotlight. En deze week is hij de rising star. En hier op de Valreep eigenlijk. Want je bent vandaag pas benaderd, toch?
1: Ja man, vanochtend.
0: Vanochtend
1: gebeld.
0: Nou, dankjewel dat je er zo snel kon zijn. S3B is jouw naam.
1: Ja man.
0: Jouw artiestennaam.
1: Klopt.
0: Een opkomende rapper en je komt dan natuurlijk een live sessie doen. S3B, stel je gaat internationaal, wat wordt het dan? Je moet toch groot denken.
1: Ik weet het niet, man. Maar eigenlijk wou ik Sepp doen. Dat past er niet meer, dat kon niet. Je hebt al 10 artiesten die
0: ja.
1: naam hebben.
0: Ja, snap ik ook wel, ja.
1: Wat we hebben echt veel geprobeerd dan? In de auto samen, man, en S3B.
0: Maar nee, dat is gewoon, we gaan dit doen, S3B. Ja, wat onderscheidt jou dan volgens jou met andere jonge rappers?
1: Ik rap echt puur.
0: Trap puur?
1: Echt
0: puur. Dat zijn grote... Oh, je rap puur. Oké, ik hoor je. In 2026 is dat wel een gegeven, natuurlijk.
1: Ja, man.
0: Althans, niet. Niet voor iedereen, maar dat is wel waar we naar op zoek zijn.
1: Gewoon over het leven en zo. Weet je.
0: Wat moeten mensen dan na jouw live sessie over jou zeggen?
1: Ja, ze kunnen zich vinden in mijn teksten, kan ik verwachten.
0: Oké, ja
1: of
0: toch?
1: Ze vinden het gewoon leuk om te horen of zo.
0: Ja toch?
1: Dat zijn die wat
0: gewoon een klein, gewoon, ja, ook, als ze het een beetje leuk vinden, is het al gewoon een win voor jou.
1: Ja, voor mij ja. Ik maak gewoon wat ik zelf lauw vind.
0: Ja toch,
1: maar
0: tuurlijk.
1: Als iemand anders het lauw vindt, is het mooi.
0: Ja. Als je morgen één artiest uit Nederland in de studio mag zetten voor een collab. Wie wordt het? En je hoeft niet Sluwe Olie te zeggen, ook al iets hier.
1: Ah, ik zou... ik vind Macy lauw, man.
0: Wie?
1: Macy. Of Macy. VL, Disappear.
0: Oké. Lid. Kom met serieuze namen, zeg maar. Niet per se, je hoeft niet met de Frenna's of wat dan ook. Gewoon...
1: Ja, ik vind hun twee echt lauw laatste tijd, man.
0: Oké, duidelijk. Ja, dan gaan we dat doen. Wat is op dit moment het grootste doel dat je voor jezelf hebt?
1: Ja, een beetje mijn luisteraars en zo omhoog krikken.
0: Ja.
1: Beetje, nou, niet bekend, maar bekender worden gewoon voor mensen.
0: Ja, je mag het gewoon
1: online
0: zeggen, gewoon bekend worden.
1: Beetje, mijn streams en dingen omhoog, dat? Views op TikTok en alles omhoog.
0: Ja, gewoon alles lekker gewoon omhoog gehad. En wat meer erkenning krijgen.
1: Ik moet het allemaal naar werk doen, weet je. Dus op een gegeven moment, het zou leuk zijn als dit gewoon...
0: Hoop je er wel wat aan te verdienen natuurlijk. Oké, nou hier gaat hij dan. Als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, vertrap ik hem af en dan kan je beginnen.

0: 3 B hier, Galaxy Radio. Ik wilde hem al een tijdje geleden afkappen. Niet op de slechte manier bedoeld, maar op een hele goede manier bedoeld. Geloof mij. Dus jij zat te rappen en wat me echt opviel is de bars. Ik hoor dat al jarenlang, dat snap ik wel. Maar jouw honger, bro, je rapt echt alsof je dit echt wilt. En dat alleen al, je hebt me echt gepakt met die man.
1: Ja?
0: Echt waar, ik zeg je eerlijk, en je rapt ook heel goed. Ik heb daarom, ja, ik ga wel over alles.
2: Ja, nee, ik wou het gewoon even zeggen.
0: Ja, kom op, die jongen krijgt eigenlijk zijn bloemen op een radio.
2: Sepp, jij hebt Katje gepakt.
0: En dan verpest jij dat moment.
2: Nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk.
0: Is dit hoe jij zijn eerste live moment, zeg maar, wilt maken? Dat hij mij heeft gepakt? Is dat
2: jij
0: wat
2: hebt
0: je
2: dat gezegd?
0: Ja, ik heb dat gezegd op een leuke manier.
2: Ik zeg het ook op een leuke manier.
0: Oké. Okay.
2: Sam, nee, echt koude hard. Koude harde sessie.
0: In ieder geval. S3B. Ja, ik hoop dat jouw naam inderdaad wel groter wordt in de volksmond. En ik ben eigenlijk benieuwd naar wat expert, want ik heb hier een van de grootste managers van Nederland naast me. En ik zat naar jou te luisteren en ik zei tegen hem, ga even zitten, want ik ben benieuwd wat jouw tips zijn en of jij hem zou managen. Mm. Dus Nicky, eigenlijk ben ik benieuwd. Wat vond jij ervan en heb je wat tips?
3: Ik vond het sowieso hard. Ik zat al mee te luisteren van, ik was echt positief verrast.
0: Ja.
3: Ik merk ook dat hij, zoals we in de muziekindustrie zeggen, je hebt je eigen muzikale handtekening, zeg maar. Ik kon in je teksten of in je flow, ik kon niet horen van, oh, dit is een beetje, ik noem gewoon wat namen die in me opkomen, oh, dit is een beetje Robbie of dit is een beetje Asha of daar. Ik merk wel dat je echt je eigen ik bent, dus dat is heel belangrijk voor een doorbraak, sowieso. Een muzikale handtekening. Ik denk gewoon meer droppen. Eigenlijk net precies wat je zelf net zei. Je klinkt zelfverzekerd, dus daar kan ik je niet op pakken. Je flow was netjes. Je beatkeuze was top. Dus ik heb eigenlijk qua verbeterpunten weinig feedback. Anders dan dat je gewoon heel veel moet droppen. En gewoon veel qua profilering op social media doen. Om daar een beetje dankjewel, het snowball-effect te krijgen,
1: dankjewel,
3: man.
1: Maar waarderen.
3: Qua skills, normaal hoor je nog wel eens van, oh ja, maar textueel vond ik je hard, je onderwerpen vond ik tof. Het was toch wel een beetje rauw, een beetje straat, maar niet die standaard straatje met wat je kwam. Ik vond die lijn hard over vrouwen die je gooide. Je vertegenwoordigde ook in een paar lijns de buurt, maar je deed het wel gewoon op een originele manier, weet je wel. Het was niet weer zo'n straatrapper die vertelt hoe zwaar het leven is. En,
0: dat zijn hele mooie woorden, baas 3B. Mooie woorden.
1: Ja. Dankjewel.
0: Ik was ook aan het luisteren en ik dacht, ja, ik ben het alles met alles wat jij zegt hier, Nicky, ben ik het helemaal mee eens.
3: Ja, ik denk echt, als je dit door zou zetten, gewoon laten we zeggen binnen nu en 5 jaar, dat je wel echt je stempel, je voet stevig tussen de deur kan zetten.
1: Oprecht. Echt motiveerd.
3: Dan waren we hier als eerste.
0: Neem deze mee inderdaad en mocht je inderdaad toch je hit hebben, vergeet niet dat je hier inderdaad was als eerste. Oké, nou, Ronnie Flex samen met de USA's Caribbean Girl.

0: check it, check it.
1: Check out the
2: music.
0: Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Galaxy Radio.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Go to instagram.com/glxyradio.
5: This is Galaxy. It's 8 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
3: En tot zover de Galaxy News Update.
4: Let's go!
0: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
4: Right here. Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
9: Ja, Boske.
8: Gauwse en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
2: We are
10: hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.

0: Skyrim Lassa met Bare Minimum.
1: Yes. Weet je wat het is? Social media is tegenwoordig net zo belangrijk als de muziek zelf. Misschien zelfs belangrijker. Mm-hmm. Iedereen heeft wel een mening en iedereen kan binnen 5 seconden iets over je vinden. Mm-hmm. Dus het is tijd voor hot takes.
2: Oké.
0: Okay. Ik heb geen...
1: Oh.
0: Jezelf...
1: Ik dacht dat het zou komen. Ik dacht zo...
0: Ik heb niks voor dat, man.
1: Nou, weet je wat?
0: Oké. Okay,
1: ik begin wel. Ik geef een stelling.
0: Zeg het nog maar een keer.
1: Nee.
0: Zeg het maar.
1: Het is tijd voor hot takes. Je bent echt een klootzak, jij. Je bent echt een klootzak.
0: Vind je dat grappig? Ja. Het is tijd voor hot takes.
1: Ja, oké. Weet je wat? Ik geef een stelling en we gaan met z'n allen gewoon over discussiëren eigenlijk.
0: Ja, toch? Nou, vertel.
1: Een artiest moet tegenwoordig meer bezig zijn met de content dan met de muziek.
3: Ja.
2: Ja, man.
0: Meer weet
3: wat?
0: Ik niet.
3: Tuurlijk wel, bro.
0: Evenveel, denk ik.
3: Nee, oneens.
4: Ik denk wel meer, man.
3: Jij komt nog uit de New Wave tijdperk, hè? Als Kills, als wij praten, hebben we het over jou.
0: Nee, maar...
3: De New Wave tijdperk.
0: Wat ik probeer te zeggen is, evenveel is... Jij moet niet vergeten.
3: Ja.
0: Nou ja, weet je.
3: De gurus.
0: We maken nog steeds muziek.
3: Ja, bro.
0: De boomers. Jullie
3: doen het tippen. Nee, maar kijk, bro. Dat is het. Alleen...
0: Nee, maar wacht. Wat ik probeer te zeggen. Ik snap wat jij bedoelt. En ik denk dat je ook wel... De meeste nieuwe artiesten kunnen zich beter meer focussen op content. Daar heb je gelijk in.
3: Klopt.
0: Maar ik denk dat mensen onderschatten... Als je echt muziek maakt... En niet dat je zeg maar een beatmakende beat laat maken... En je rappen even op. Maar als je echt bezig bent met je craft... Dan duurt muziek maken ook heel lang. En dan kan je bijna spreken dat het lang duurt qua energie.
3: Ja. Maar ik denk nog steeds eer dan bekend wil worden... zal je nog steeds nog meer tijd moeten steken in het promoten... en in het TikTok en et cetera, man.
0: Was het niet altijd zo? Alleen een label deed het voor je? Tuurlijk.
3: Nou, in mijn geval TikTok. In ieder geval niet.
0: Nee. Yes.
1: Ik heb me kunnen mooi aansluiten. Een artiest die niet vaak post, wordt automatisch vergeten.
3: Ja.
0: Ja, tuurlijk.
3: Tenzij je het weer over lijp hebt.
4: Je moet het
3: weer
4: nieuw
0: even. Ja, van onze generatie weer
3: het
0: niet.
3: Het ligt aan per generatie, man, bro.
0: Ja, het hangt er vanaf wat voor artiest je ook bent.
3: Nee.
0: Sommige, jawel. Niet elke artiest heeft TikTok nodig, per se.
3: Maar noem Kills op van onze generatie die niet nodig hebben dan.
0: Want
3: Sluwe Olie heeft wat nodig.
0: Van jouw generatie die het niet nodig heeft. Ja, maar weet je wat het is met...
3: Ja.
0: Moet ik je echt uitleggen wat het is?
3: Ja, graag, man.
0: Oké, nou, ik heb natuurlijk opgelet in de game.
3: Wij zijn niet hard genoeg.
0: Nou.
4: Eigenlijk.
3: Pas.
0: Nou. jullie zijn wel hard genoeg. Maar jullie komen niet met iets verfrissend. Als in, ik zal niet iets horen heel snel dat ik denk, ik heb dit nog nooit gehoord. Dit zijn verschillende stijlen. En de volgende artiest die dat doet... Die zal niet per se social media nodig hebben, want mensen herkennen zijn stijl. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, maar zonder social media wordt het niet gezien, bro.
0: Ik zeg niet dat je geen social media nodig hebt. Je hebt het wel nodig. Maar ik denk dat jij meer exclusief kan gaan leven.
4: Op een gegeven moment.
0: Op een gegeven moment is
4: de tekst belangrijker dan social
0: media. Ja, toch. Maar tuurlijk heb je social media nodig. Aan het begin vooral. Je moet altijd droppen. Als je dat niet doet, dan word je gewoon niet gezien.
3: Ik denk ook gewoon nu met TikTok. Iedereen is gewend zo snel scrollen. De concentratie is ook anders geworden dan 10 jaar geleden. Hè?
0: Klopt.
3: Toen kon je een album luisteren, snap je?
0: Nu neemt men staan niet op te wachten om een hele album te checken.
3: Bro.
0: Dan moet je echt heel lauw zijn.
3: Ja, of je moet zeg maar nog steeds de New Wave Boy zijn.
0: Ja, maar de ding van New Wave Boys, dat moet je wel eerlijk zeggen. Ongeacht wie je hem opnoemt, iedereen komt steeds vernieuwend. En er is niemand die zeg maar nog doet wat we 10 jaar geleden deden. Als je kijkt naar Itje, die man maakt geen trap meer. Als je kijkt naar Frenna, hij doet internationale
1: shit. Jammer trouwens, man.
0: Ja, maar iedereen is wel zeg maar proberen nieuwe shit weer te doen.
1: Ja,
0: wat is het volgende?
1: Ja.
0: Terwijl ik zie nieuwe artiesten, die doen gewoon wat wij deden 5 jaar geleden. Dan denk ik, ja, mijn boys, let's go on, je weet toch?
1: Weet je wat ik ook tegenwoordig heb?
0: En dat is de reden dat mensen ook social media nodig hebben. Want je kan makkelijk clout pakken met een pokoe die niet per se zo hard is.
4: Ja, man.
0: Terwijl vroeger moesten we echt hard zijn om gezien te worden. Dus dat is ook het verschil wat het doet met social media. Vertel maar, Dina.
1: Nee, dus eigenlijk wat je zegt, je zei het al wat ik wil zeggen. Hmm. Je hoeft niet per se goed te kunnen rappen of te zingen als je maar een sterke personaliteit hebt tegenwoordig.
0: Ja, natuurlijk. Dat is waar.
3: Dat is gewoon 100% zo.
0: Ik denk sowieso, als je artiest wilt zijn, hoef je niet per se heel goed te zijn in muziek maken.
1: Nee, dat maar wel een beetje goed.
0: Nee, ik denk dat je goed moet zijn in artiest zijn. En dat zijn andere aspecten.
3: Ik ben 100% mee eens.
1: Hmm. Heeft TikTok muziek beter gemaakt?
3: Nee.
0: Nee, dat heeft opgevoed.
3: Absoluut niet.
0: Maar TikTok heeft het wel makkelijker gemaakt dat ik nieuwe nummers vind. Soms hoor ik muziek, denk ik, hey, welke pokoe is dat? En dan ga ik het opzoeken op Spotify.
1: Ja, oké. ik hoor je.
0: Dus dat dan weer wel.
3: Maar juist omdat het zo goedkoop en makkelijk is om je muziek te pushen, heeft het niet de kwaliteit zeker niet verbeterd, man. Zeker niet.
0: Zou TikTok zijn eigen streamingsplatform moeten hebben?
1: Oh.
0: Als je er echt over nadenkt.
3: Ja, ze zouden wel kwijt gaan, maar waar maak je het onderscheid dan? Moet ik op TikTok of mag ik wel bij Spotify?
0: Ja, dat is snap je? Dan heeft TikTok wel de monopolie op alles. En dat is al een keer gebeurd. Dat
3: klopt. Toen kwam een hele ruïne.
0: Klopt, ja. Ja. Toen zat jij... Heb jij ooit bij Universal gezeten?
3: Topnotch, ja.
0: Ja, toch?
3: Ja, man.
0: Toen dat gebeurde was je
3: daar. Ja, man.
0: Dan was je
3: toen was ik daar, man.
0: Oh.
3: En toen ging ik net mijn pokoe met Jack droppen, neef. Fuck up. Ja, man. Yo.
0: Nou, mocht je niet weten waar we het over hebben, er was een periode inderdaad dat TikTok ruzie had met Universal en alle muziek van Universal werd eraf gegooid.
3: Ja, man.
0: Dus ook als je bij Topnotch zat, had je heel veel moeite met jouw nieuwe nummers promoten voor een lange tijd.
3: Ja, man. Echt maanden. Ja. En er waren dan wel trucjes dat je het bijvoorbeeld kon pitchen zodat die algoritme hem niet zou catchen, maar... Ja. Ja, dat was
1: gezeik. Was gezeik.
3: Pittig.
1: Welke mening hebben jullie over de Nederlandse muziekindustrie die je durft uit te spreken waarvan je weet dat mensen boos op je gaan horen?
0: Boos? Ja, boos.
1: Of mensen aan je toch met een schuinoog naar je gaan kijken. Snap, ik wil eigenlijk van jou weten.
4: Het komt een beetje op wat hij net zei. Ik vind dat sommige mensen wel heel hard gaan, maar niet heel hard zijn, zeg maar.
1: Zoals?
0: Maar gaan mensen boos worden of zijn de meeste mensen met je eens over dat?
4: Ik ga niet de naam zeggen, maar er zijn gewoon veel rappers die niet per se super veel harde dingen zeggen. Mm-hmm. Maar ze gaan wel kwijt.
0: Ik hoor je. Ik denk aan een paar rappers als je dat zegt. Ik ben
4: ook
0: benieuwd of je...
3: Drop the name.
1: Ken je trouwens...
0: Nee, ik heb oprecht geen namen bij. Maar oké, ja, ik hoor je. Maar ik denk niet dat mensen per se boos zouden zijn op dat. Ik denk dat de meeste mensen... Zelfs ook al zijn ze het niet mee eens met welke rappers jij bedoelt... De meeste mensen zijn het wel met jou eens.
4: Ja, kijk. Je kan ervan houden, maar Lil Kleines vind ik niet super veel echt lauwe dingen. Zeg.
0: Oh, de namen worden toch genoemd, hoor.
4: Ja, is crazy.
1: Maar je bent wel
4: jij zegt, hij is wel een goede artiest.
0: Wacht even. Ik ga wel één ding zeggen, dat is niet omdat hij...
3: My guy for life is.
0: Nee, hij is niet my guy for life, maar hij is zeker my guy. Lil Kleines kan rappen. Als je luistert naar pokoes zoals Goud, of pokoes van vroeg, hij kan rappen.
4: Ja, maar hij rappt over hoe die...
0: Nee, dat is wat jij nu hebt gehoord. Ga maar terug, Lil Kleine kan rappen. Ik snap wel, ergens is hij lui geworden. Ik ga het dan niet kunnen verdedigen. Blijkbaar heb jij je mening. Maar er zijn tracks, bro. Ik echt denk, joh, Lil Kleine kan, als hij echt moet, dan rapt die mensen eruit, man.
4: Klopt.
0: En ook jij moet dan oppassen, denk ik.
4: Hij heeft al 1000 tunes.
0: Klopt, en ik vind wel, als je zoveel tunes maakt en je bewijst het niet meer... Ja, dan kan ik niet meer zeggen wat je kwaliteit is.
4: Ja, hij gaat nog steeds juist helemaal gek worden.
0: Ja, maar dat is omdat hij een goede artiest is.
4: Ja, toch.
1: Dus hij heeft zich al bewezen, zeg maar.
0: Hij is zich al bewezen, inderdaad, ja. Dus,
1: hij heeft niks meer te bewijzen,
0: money
1: maken,
0: toch? Eigenlijk. Dat is eigenlijk waar hij op is. En ik snap het ook wel.
1: Maar Seb vindt het ook één niet hard.
0: Maar ja, Seb wint Lil Kleine niet.
4: Nee.
0: Lekker de game hier komen, jongen. Hij wordt aangeklaagd. Ben je het met hem eens?
1: Jij wil ook een nieuwe even op, hè?
0: After Party, Chavante, Kleine John. En zometeen heb ik natuurlijk weer een DJ voor je geregeld die jouw vrijdagavond heerlijk gaat warm draaien. Maar voordat ik dat ga doen, krijg je heerlijke muziek te horen.

0: voor het...
1: Makkelijk, makkelijk.
2: Ja, we zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van de Car Chain DNA Show.
0: En het tofste gedeelte ook. Het hardste gedeelte zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Want hier gaan we natuurlijk de show na een 10 opvoeren. Want we hebben niemand minder dan DJ Luciano bij ons. En we gaan eens even kort met hem praten en kijken wie DJ Luciano is voor de mensen die hem nog niet kennen. Hey Luciano.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ik heb je natuurlijk eerder gezien bij Phonix. Daar heb je een keer gedraaid bij Club Cartier.
2: En hier ook trouwens.
0: En hier ook, ja.
2: Vorig jaar ook.
0: Ah, heb je gedraaid?
2: Ja, voor wanneer? Toen deden we nog een andere show met een kledingmerk.
3: Nee, jawel toch, maar hij was niet aanwezig.
0: Ja, maar ik was er niet bij dan waarschijnlijk.
2: Oh, was hij er niet?
3: Ja. Nee.
0: Wat is dat? Want ik heb hem niet meer gezien.
3: Met die...
2: Met Rocher was ik.
3: Nee, die blanke man.
2: Ja, Rocher was er ook toen in de show. Je hebt gelijk.
0: Blanke man, ben je wie dat is? De baas van de zender.
2: Luciano, wat kunnen we vanavond van jouw set verwachten?
3: Yes. Vooral afro, man. We gaan vooral op die afro vandaag.
0: Okay.
2: De volgende vraag is: welke vibe wil je vanavond neerzetten?
3: Nou,
2: afro. Ja. Oké, wat is dan één afro-nummer waarvan je weet van als ik deze draai, gaat iedereen in de waggie los vanavond?
3: Ik denk een Kalika of een Ozebao.
2: Oké. Heb je al veel shows gedaan?
3: Op zich wel.
2: Dan heb je waarschijnlijk wel een paar gekke dingen meegemaakt. Mag ik hopen?
0: Ja, maar dan ben ik wel benieuwd. Wat is dan het gekste wat je ooit hebt meegemaakt als DJ?
3: Dan moet ik even
0: heb je
3: aankeken.
0: Ooit BH's binnen?
3: Nee, dat niet.
0: Dat kan toch?
3: Ik zou echt even niet weten. Laat me even denken. Wat is het gekste wat we hebben meegemaakt?
0: Nee. Oké. Ik snap het. Het is soms ook beter om het niet te weten.
2: Ja, er zijn al drie dingen door je hoofd gegaan dat je niet
3: Nee.
0: Het is soms beter om het niet meer te weten.
2: Oké, stel je krijgt 1 uur lang volledige vrijheid en niemand mag je vertellen wat je moet draaien.
0: Zo, ik dacht even dat de vraag anders ging zijn.
2: Opnieuw? Stel jouw vraag.
0: Nee.
2: Oké.
0: Stel, bro, je krijgt 1 uur lang volledige vrijheid. Ik dacht, oké.
2: Nee. In je set.
0: In je set, ja. Mm-hmm.
2: En niemand vertelt je wat je moet draaien.
0: Ah.
2: Jij hebt alles te zeggen. Hoe ziet jouw set eruit?
0: Zoals die van vanavond natuurlijk. Dat ga ik wel beantwoorden voor DJ Luciano. Want hij draait altijd een hele hete set, toch?
2: Jazeker.
0: Kijk, dat is het beste natuurlijk politiek correcte antwoord. Nou Luciano, ik zou zeggen, maak je alvast klaar. Ik ga muziek draaien van die double boef. Andersom. Maar zometeen gaat DJ Luciano het voor mij overnemen.
4: Miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. De kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Niet met mijn shaken. Niet met mijn fucken. Wat wil jij dit?
5: Een normaal leven.
4: Normaal leven moet je een of andere baan gaan
6: zoeken.
4: Maar niet
6: mijn. Toby on the beat. Hi, my name is. Ik weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur. I'm really trying to make it. Ik zweer, ben.

0: Deze beat is van Kanye West. Maar het is Drake die je hoort. Find Your Love. Lang niet gehoord deze hoor. En voor de vrijdagavond gaan we door naar de set van DJ Luciano. Zoals eerder gezegd. Je gaat hem eindelijk te horen krijgen hoor.
1: Dit is de Car J en DNA Show. Hier op Galaxy.

is waar je de dikste tunes te horen krijgt. Met DJ Luciano bij Kartje en de DNA Show. Kan je er geen genoeg van krijgen? Woensdag zijn we er weer van 7 tot 9 uur. Voor de hotline. Voor nu wens ik jou een hele fijne avond. Mocht je wat gaan doen, laat het weten in de Galaxy app. Via 085-029-4x2. Mocht je de app nog niet hebben, zet hem alvast in je telefoon. 085-029-4x2. Dan kan je ons gewoon op WhatsAppen. Voor nu ga ik het voor gezien houden. Woensdag ben ik er weer, maar geen zorgen. Hou je radio aan op Galaxy. Van Goudje en Naro komen er zo aan voor je.

0: is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
3: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
7: Follow us on Instagram.
8: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow us on Instagram.
8: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio. We are
9: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. After 9.

0: kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes! Goedenavond, beste Galaxy. Luisteraar op deze mooie vrijdag. En we komen weer samen. Het is toch geweldig dat de tijd zo snel voorbij gaat. Dat betekent, ik zie mijn broeders ook weer heel snel. En hij is er weer, like always, die naast me is, hoe ik ook naast hem ben. Mag ik een applausje voor mijn brada Naro?
3: Yes, yes, yes, yes. We zijn er op deze mooie vrijdag, zoals je al zei. Ik ben blij om hier weer te zijn. Samen met mijn broeder van een andere moeder. En ja, man, we gaan weer knallen vandaag, man.
2: Zeker weten. En wie ook niet mag ontbreken, DJ Pesley, hij is er ook weer natuurlijk.
3: Yes, yes, yes, yes, yes.
4: We zijn er.
2: Hoe is het met jou?
4: Ja, man, we leven nog.
2: Ja?
4: Ja, man. Mag niet klagen.
2: Oké, dan. Dat is goed om te horen in ieder geval. Naro, wat hebben we de aankomende 2 uur staan?
3: We beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we even wat klassiekers voor je draaien. En we gaan kijken wie de klassieker van de dag heeft. Ik go to offense. We zullen stellingen bespreken en we bless je uiteraard ook met een mooie quote van de dag. Ook gaan we weer een minuutje live op TikTok, zodat jij je shout-out momentje kan krijgen. En we hebben een hele toffe gast in de studio vandaag.
2: Heel belangrijk, als jij een mening wil geven of verzoekjes wil doen, of je hebt een vraag voor ons, dan kan je ons bereiken via het app of het belnummer van Galaxy Radio. Dat is 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je het gesprek hebben met moi of met ja. En wat we ook natuurlijk iedere vrijdag zeggen is lid zijn, pit zijn en nog die
3: mappa-pa-strip zijn.
2: Ja, zie. Hey, Nari, hoe zag jouw weken deze weekend? Hoe zag het eruit? Wat gebeurde er allemaal?
3: Boe, je kent me wel, maar gewoon trainen, fit zijn en in de weekend gewoon lid zijn, snap je? Ik had een show.
2: Ja.
3: Ik heb het gekeerd. Ik zeg je eerlijk, alleen jammer van het weer, je weet toch? Ik kwam met bakken naar beneden, maar ik heb mijn ding gedaan, snap je? En gisteren was ik even lekker gezellig uit eten met die maat van me. En met nog een paar dames, weet je. Dus,
2: het was gezellig daar.
3: Het was super gezellig, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb genoten, man. Ja, alleen jammer wat ik zei van die show. Het regende maar. Die performance van me was ijzersterk, man. Ik zeg,
2: ja, jullie dat lukken?
3: Ja, man. Als de zon scheen, geloven, man. Dan was het echt groot probleem.
2: Groot probleem, daar houden we van, En Pes, hoe was jouw week dan?
4: Mijn week gewoon junta. Elke dag.
3: Je was niet op een dorst, op een vissen en door.
4: Ja, dat sowieso.
3: Maar ben je also geweest?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: Deze man komt niet laatste, awesome.
4: Laatste keer was zaterdag.
2: Oh, dat is alweer seks, deze goal, man.
3: Ik weet niet hoe hij dat doet, man. Ja, man, deze man is een alien, joh.
2: In ieder geval, je bent er weer bij. En ja, jij bent ook aan het luisteren, Galaxy. Luisteraar, en aankomende 2 uur hebben we muziek van Clap & Fly. Ik zie Momi, Isairio, ik zie Ronnie Flex, Katnuf, Geeks, heel wat toffe muziek voor de aankomende 2 uur. Dus zorg dat je ingetuned blijft. Natuurlijk, als jij op het scherm aan het kijken bent live, dan zie je dat we hier zijn. Dan is deze piece voor jou. En ben je in de auto, ga dan vooral niet weg. Want het wordt lit, het wordt fit. En we zijn weer hier op die Mapampa-strip. Voor nu gaan we standen met Chavante, BFL Quattro, niet alleen jij.

0: Gennaro after 9 release Friday.
1: Yes, je hebt het heel goed en duidelijk gehoord. Release Friday. Release Friday betekent we gaan jou op de hoogte brengen van de nieuwste releases. En natuurlijk is er ook ondertussen iemand aangeschoven. Dat kan je zien via die app als je mee aan het kijken bent. En dan zit hij daar in die hoek groot te lachen. Geef maar een applausje voor Jordi Money. Yes, aangeschoven.
2: Zie je.
1: Op tijd.
2: Op tijd of de avond?
1: Ik had niet anders vijf verwacht. Maar je bent er. Ik zie je bent aan het schijnen. Hoe gaat het met je mee, brada?
2: Goed man, goed man. Mm-hmm. Mag niet klagen, man. Nieuwe single is er nu er net eruit. Dus, mm-hmm. En hij gaat goed, man. Dus ik mag niet klagen, man.
1: Ja, want je bent natuurlijk wel een van de artiesten die consistent aan het droppen is. En van waar blijft die inspiratie komen?
2: Van alle kanten, man, broeder.
1: Hoe doe je van alle kanten?
2: Broer, gewoon die inspiratie komt van alle kanten, man. Soms word ik wakker, heb ik ineens iets in mijn hoofd, snap je? Soms slaap ik, heb ik dingen in mijn hoofd, moet ik wakker worden, want ik moet het snel opschrijven, snap je? Je weet hoe die dingen gaan, toch?
1: Oké. Nice to hear. Maar hoe zien die Studio Vibes er bij jou uit?
2: Studio Vibes?
1: Ja.
2: Gewoon, ja.
1: Ben je één maas met alleen die producer of laat je iedereen komen van de blok?
2: No. Meestal wel gewoon solo, man. Of met de producer gewoon. Mm-hmm. Dan kan ik me focussen, toch? Anders gaan die mannen me afleiden, toch?
1: Oké, maar wat voor artiest ben je? Die zeg maar om de bar opneemt of wel gewoon in één keer door?
2: No, gewoon in één keer door.
1: Nou, het kan toch dat je misschien die tijd nodig hebt?
2: Nee, dat is niet mijn model, man. Snap je?
1: Oké.
2: We zijn van de oude garde.
3: Maar je hoort die beat en je schrijft gewoon in één keer alles door gewoon. Of doe je gewoon zeg maar om de vier bars en dan weer vier bars? Of gewoon...
2: Opnemen of pennen?
3: Pennen gewoon.
2: Pennen doe ik wel gewoon. Ja, ik schrijf gewoon één keer door. Als je in de studio bent, je moet die pokoe afschrijven.
3: Ja, toch, maar doe je niet soms gewoon een freestyle model gewoon om die flow te kijken? No. Nee?
2: Nee, meestal niet, lief? Man. Meestal niet, man. Als ik rap niet, man. Misschien als ik een flowtje opneem of zo, doe ik wel eerst een flowtje en daarna vul ik hem in met tekst. Maar als ik rap niet, man.
1: Oké, maar in ieder geval, je bent aangeschoven. De aankomende drie kwartier wordt heel gezellig. Ik zie het al, ik merk het al, ik voel het al. Naro, wat hebben we deze week zijn in de release Friday?
3: We hebben een korte maar krachtige lijst, man. We hebben uiteraard Jordi Money met Rare Guy. Mm-hmm. We hebben Momi met Verwaarloosd. Geeks, Proces, Joey Aka, Straat van Hormuz. En Katnuf, Topper, Siggy en Dins uit de bocht.
1: Ja. Jordi, hoe je deze lijst hoort, wat vind je van de releases van deze week?
2: Broeder, ik zeg je heel eerlijk, broer. Ik heb nog bijna niks gecheckt, man, van deze lijst. Maar hoe ik die lijst nu zie, zie ik wel van, er zijn nog een paar tracks die ik nog even moet gaan checken, man.
1: Naro.
3: Wil ik zeggen, eerlijk, was ook lekking deze week, man. Ik heb natuurlijk wel Jordi Money, Rare Guy geluisterd. Wow. Geeks Proces. En Joey Aka met Straat van Hormuz. Die heb ik wel gecheckt, man. Hij komt ook super giftig op die tune, man.
1: Ja.
3: Hij komt Nederlands en Surinaams op die tune.
1: Ja, hij kwam wel boos op die. Ik heb natuurlijk ook die TikTok-reusjes voorbij te komen. Dus dat werkt. En Rare Guy van Jordi Money, daar zat ik zelf in. Wow. Dus ik moest hem nog wel even bellen in de avond van, regel wel dat bepaalde dingen goed staan, man. Ik wil niet activeren daarna, man. Het was gelukt, schaakmat, zoals je had gezet op je post. En dat is ook zo'n moment dat je dacht van, hoe ga ik deze promo snel eruit gooien en wat werkt?
2: Ja, daarom ben ik altijd blij dat ik op jou kan bouwen, toch, Niffel?
1: Wow.
2: We moeten er voor elkaar zijn in deze tijd.
1: Wow.
3: 100%.
2: Snap je?
1: Oké, dus eigenlijk begin je al met de quote van de dag.
2: Ja toch, de quote van de dag is hier. Je kan altijd op je niffels bouwen, snap je?
1: Oké, maar in ieder geval, Jordi, hoe je deze lijst hebt gehoord van die release Friday.
2: Mm-hmm.
1: Zijn er releases die je opvallen? Van bijvoorbeeld Katnuf of Joey Aka of Topperig, dat ze consistent bezig zijn? Nee. Hou je het een beetje wel in de gaten, de Nederlandse rap game?
2: Jawel, ik hou het wel in de gaten hoor. Volgens mij ging Katnuf een album droppen.
1: Mm-hmm.
2: Joey heeft een hele boze tune gedropt, die heb ik wel beseft. De rest moet ik nog, ik zie die track staan, zeg maar, dus de rest moet ik nog wel even gaan checken. Want ik fuck ook even met die artiesten, maar dat moet ik gewoon nog wel even checken, man.
1: Oké, en nou Jordi, wat ook belangrijk is, wat we graag willen weten hier bij Galaxy Radio. Je ziet, de promo-marketing is zeg maar veranderd. Alles gaat nu via reelsjes. Dus bijvoorbeeld je first of je... Of wat je ook brengt, het gaat meer onderom wat je laat zien, toch? De view. Ben je ook bezig met dat dan?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je ook gewoon visueel mensen kan entertainen. En ik denk dat dat in deze business van ons gewoon heel belangrijk is, man.
4: Ja, maar ga dan niet de kracht van die pokoe kwijt. Of weg tenminste, niet kwijt, nee, nee. Weg.
2: Ik denk dat als je het op de juiste manier doet, dat je, dat je de track alleen maar kan versterken, man.
4: Maar denk jij nog wel eens aan YouTube?
2: YouTube?
4: Ja.
2: Ja, man, ik denk altijd wanneer ze uitkeren, denk ik meestal wel even aan ze gewoon.
4: Ik weet maar, nee, maar aan videoclip. Je weet toch die tijd van, hey, Nos, maar er komt een nieuwe clip online, die nou, morgen wordt die gedropt. Heb je die vibe nog steeds?
2: Ik zelf wel. Ik vind clips die, kijk, als je nu met al je vrienden voor de deur of voor auto's of je weet toch, als je zo'n clip gaat schieten, ja, dan denk ik dat het visueel niet meer aantrekkelijk is. Maar ik denk dat je nog, als je heel creatieve, hele creatieve clips, die blijven het altijd goed
4: doen. Ja.
2: En ik denk ook wel dat de artiesten die geen clips meer maken en die zich echt focussen op TikTok en short-form content. Ik denk dat die artiesten niet voor een duurzame carrière gaan, zeg maar, snap je? Ik kan nu soms nog steeds clips van vroeger van Campy checken, snap je? Als ik zoveel stress luister, wil ik graag die clip erbij zien, zeg maar, snap je? En ik denk dat de artiesten die voor een duurzame carrière gaan, die wel, dat hun nog wel echt de waarde in clips zien.
4: En ja, maar natuurlijk, je bent ook OG, je gaat al een hele lange tijd mee. Was het voor jou zeg maar ook makkelijk om te switchen of dat je denkt van, hey, nee, maar eigenlijk ook het op die oude moment. Of voelde je toch wel een soort van gedwongen om mee te gaan in die nieuwe vibe? Want iedereen doet het nu.
2: Ja,
4: je kan het niet meer verstoppen onder stoel of bank. Iedereen doet het.
2: Nee, eens. Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon wel meegaat met deze tijd, snap je?
4: Mm-hmm.
2: Op het moment dat de jeugd media anders consumeert, dat moet je daar gehoor aan geven en meebewegen. Ik denk dat er heel veel OG's zijn die denken van nee man, TikTok, nee. Snap je? Broer, je kan het, net als wat je zegt, je kan er gewoon helemaal niet meer omheen. Dus dan moet je het gewoon op je eigen manier gaan gebruiken, snap je? En dat doe ik ook.
4: Ja, en dan heb ik nog een laatste vraag voordat we naar een rare guy gaan. Bijvoorbeeld, je hebt twee keer 16 bars, toch?
2: Mm-hmm.
4: Laat je ze allebei horen voor je TikTok of laat je er steeds maar één horen?
2: Ik laat eigenlijk gewoon de interessantste stukjes horen. Of die ik in ieder geval het interessantst vind. Omdat trekt toch het meeste aandacht, denk ik.
4: Heel duidelijk. Yo, die man is in een motherfucking beeld. We gaan gelijk starten met rare guy. Ik hoop dat jullie ready zijn. Heb je vragen? 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je babbelen met ons. Het is Galaxy Radio. Yo, die man met rare guy.

Ibiza ben ik twijfelachtig. Maar gaat die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doe een Marokkaans ontbijt en een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees voor het chow mein Moximiti aan de zijkant, beetje sambal bij. SO naar Yo Silvio, SO naar

0: be happy.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.
2: Yes, After 9, je hoort het hier goed op Galaxy Radio. Vrijdagavond live vanaf 21 uur tot en met 23 uur. En we zijn hier in de Galaxy Studio. Je hoort het heel goed. Jordi Money is hier bij ons aangeschoven en hij is aanwezig. Je bent er nog steeds, toch?
3: Ja, toch.
2: Heb je veel gas?
3: Ja, toch, maar een glaasje water zou wel lekker zijn. Maar.
2: Een glaasje water, dat is Chintori, man. Wat voor water wil je? We hebben verschillende soorten water aan deze kant.
3: Gewoon water,
2: man. Ja, maar eigenlijk, waarom drink je water? Water is om te douchen, man.
3: Wat moet ik drinken dan?
2: Ja, hij zegt het ook alleen maar water.
4: Nee, boer, is gezond, boer. Is goed voor je niet.
2: Nee, maar met water moet je douchen.
4: Hij drinkt alleen maar Red Bull, snap je? Dat is super slecht, boer.
2: Dit is super dying van je, man. Hey, Jordi, we zijn hier in Galaxy Radio. We hebben dan altijd een soort van TikTok-momentje. En dan gaat Naro in zijn live, gaat hij mensen opnoemen die een shout-out doen. En daarna pakken we het weer even op. Dus, Naro, ben je ready voor die TikTok-momentje?
4: Ja, maar ik ben ready. De mensen hier zijn ook ready, dus...
2: I see.
4: Ik denk dat we kunnen gaan, man.
5: Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
4: Oké, laat maar kijken wat we hier hebben. SO naar Kifi. SO naar COS. Geen Mercedes. SO naar Reewit zelf. SO naar Buurtwacht. Nou, was een klein momentje, want ik wil dat heel de buurt wacht. Snap je? Nee, wow. SO de MCSB.
2: Ja!
4: SO de MCSB. SO naar Samantha, als je komt, neem je S mee. SO naar Thomas. SO naar Sander. Sander Salamander. SO naar La Reina. Laat maar kijken, laat maar kijken. Het is 1 minuut, snap je? Jullie moeten snel zijn.
2: We zijn er bijna.
4: SO naar Blackout. Maar die lichten moeten niet uitgaan, u hoort me toch? Laat me kijken. En zo naar Latu, Latu Zapato, super tijger van me. En zo naar Fiji, snap je? Drink je water.
2: Yes!
4: Oké, dan.
2: En dat was hem alweer. Shout out naar jou, man. Shout out naar jou, shout out naar jou, shout out naar jou.
4: Shout out naar jullie allemaal.
2: Ja?
4: Ja, man, dat, okay,
2: dat was
4: het,
2: man.
4: Man.
2: Heb je het gemist? Volgende week, vrijdag, heb je weer een kans. En dan kan je weer opnieuw een shout-out doen. En wekelijks is het te bespreken. Dus misschien denk je van, hey, je wilt een keer je moeder of je vader of je mentor of wie dan ook bedanken. Dan kan dat natuurlijk ook. Maar dat kan je ook live bij ons op de Galaxy-app doen. Dat is 085-029-4x2. Dan kan je het ook doen. Of je stuurt hem naar de app en dan spelen we hem hier af. Jordi, je bent er nog steeds. En gelijk erin. Wat gaan we de aankomende tijd nog meer van jou verwachten? Want je bent even niet te houden, man. Wat gebeurt er allemaal?
3: Ja. Ja. Ik heb heel veel in de vriezer liggen, man. Mm-hmm. Echt heel veel, man. En heel veel nieuwe dingen, nieuwe sound. Verfrissend, snap je? Het is wel de oude Jordi, maar net in een andere jasje, zeg maar. Snap je? En ik kan niet wachten om het te delen met de wereld, man.
2: Dat is super lit.
4: Maar ja, je bent niet alleen artiest natuurlijk. We zien je ook schitteren. In die movie scene, snap je? Hoe bevat de filmwereld tot nu toe?
3: Ja, top man. Het is een nieuwe ambitie die erbij is gekomen. Mm-hmm. En ik kan gewoon mijn energie erin kwijt, man. Ik kan mijn creativiteit op een andere manier met de wereld delen. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk, man.
4: En je keelt het ook, snap je? Thanks, dat man, doe je thanks. Ook gewoon, dat kan je ook. Maar ik heb gelijk een andere vraag. Mm. Als je moest kiezen, toch? Of artiest zijn of acteur? Welke zou je kiezen en waarom?
3: Ja, daar ga ik toch wel voor muziek, man. Dat is mijn eerste liefde. En net zoals ik loyaal ben aan mensen, ben ik ook gewoon loyaal aan hetgeen wat ervoor heeft gezorgd dat ik dit allemaal kan doen. En het is toch wel allemaal begonnen bij muziek. Dus daar zou ik toch wel voor muziek gaan.
4: Ik hoor je. En welke van de twee neemt meer tijd in beslag, zeg maar?
2: Zo, dat is een goeie, man.
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat als je een... Ja, ik denk toch wel muziek, man.
4: Ja.
3: Ik denk toch wel muziek, zeg maar. Het hele proces. Kijk, ik ben ook een independent artiest. Dus ik ben er... ik moet de muziek maken.
4: Ja.
3: De muziek moet gemixt en gemasterd worden. Er moet nog heel veel omheen worden bedacht. Omtrent de rollout. Dus, en daar ben ik allemaal zelf bij betrokken. Dus daar denk ik toch wel dat er meer energie in de muziek gaat.
4: Maar zit er ook meer pap in de muziek dan in de filmwereld? Hoe zit dat, zeg maar?
3: Ja, meer pap, dat weet ik niet zozeer. Maar ik denk wel dat het verdienmodel van muziek wel interessanter is. Omdat je toch altijd, als je gewoon de maaseigenaar bent, toch altijd wel royalties ontvangt van je muziek. Dus je kan nu muziek maken in 2015. En daar kan je nu nog steeds geld aan verdienen, zeg maar. En dat zo werkt dat hier in Nederland helaas niet in de filmwereld.
2: Ja, dat zou echt dying zijn, hè. Wat als je gewoon op gewoon... Zolang het online is, dat je gewoon blijft, eten erop. Bijvoorbeeld Mokro Mafia, gewoon al die scènes dat je... wanneer het blijft, dat je gewoon pap blijft eten. Dat is... Het zou geweldig
4: dat
2: zijn,
4: zou wel lekker zijn, man.
2: Ja, want met Jordi heb ik de laatste tijd ook opeens gewoon... op mijn route gewoon in twee films gespeeld. Dus ja, ik zie ook hoe hij daar beweegt. Is echt een professional, dat moet ik hem wel aangeven. Hij is niet lekking op zijn script, dat is zo. Dus hij is wel echt een acteur. Ik vind hem ook net als acteur. En natuurlijk ook als rapper zijn. Dat is zo, daar ben je sterk mee bezig.
3: Ik vind jou ook heel lit, man, bro.
2: Ah, ja, kijk deze man, Nari.

0: Welke drie internationale artiesten zou je willen samenwerken? Gewoon over heel de wereld, als je mocht kiezen. Drie stuks.
1: Nou, wat meteen in me opkomt, en misschien denk ik er morgen anders over hoor, maar Dave sowieso.
0: Ja, Dave, storytelling ook, dat is wel echt super kwijt. Maar hoe zou je komen? Zou je in het Nederlands komen of in het Engels?
1: Misschien een beetje gemixt, een beetje moxie gewoon.
0: Mm-hmm. Mix van beide, hè? Omdat het kan gewoon.
1: Omdat het kan, ja. Dan heb ik toch wel Dave, wie heb ik nog meer? Fredo vind ik heel gek.
0: Ja, keihard.
1: En daarna. Slim vind ik heel gek. Met hem heb ik toevallig
2: wel gemaakt. Met hem heb je alle koeken, ja toch?
1: Ja toch, maar ik vond hem wel gewoon altijd één. Hij was wel echt een van mijn favoriete artiesten van die kant, man.
0: En hoe is die connectie tussen jullie ontstaan? Zeg maar, hoe ben je met hem in contact gekomen dan? Hoe is dat gegaan?
1: HB de Plok, toch? De Plok en had het voor me in elkaar gezet, snap je? De Plok heeft me geregeld, snap je?
2: Dat horen we gaan. Hé, wat? Applaus!
0: Dat is wat jullie doen, hè? Dat is wat jullie doen. HB Ting.
2: Maar hey, Jordi, hoe je ook bij ons hier zit, hebben misschien de Galaxy-luisteraars hebben toch wel een paar vragen die ze willen weten hoe jij als persoon bent. Dus het ligt eraan of jij eerlijk antwoord geeft, ja of nee. En we gaan het nu eventjes met je doornemen.
1: En wie heeft deze vragen bedacht? Jij?
2: Wij allemaal.
1: Oké, jullie allemaal.
2: Ja?
1: Oké.
2: Oké, dus je bent ready?
1: Ready.
2: Oké. Zou je liever rijk zijn zonder vrienden of arm met een hechte vriendengroep?
1: Rijk zijn zonder vrienden. Ja, dan rijk zonder vrienden.
2: Ja?
1: Ja.
2: Wauw, man.
1: Jullie niet?
2: Dat weet ik ook genoeg. Zou je liever 100 jaar in het verleden of 100 jaar in de toekomst willen leven?
1: Dat zou ik toch wel voor verleden gaan, man. Met de kennis die ik nu heb.
2: Ja.
1: Ja, dat zou ik naar het verleden gaan, man.
2: Gang. Zou je liever alles willen onthouden of alles snel willen vergeten?
1: Alles onthouden.
2: Oké. Zou je nooit meer willen reizen of altijd onderweg willen zijn? Dus dat kan alles zijn, bijvoorbeeld familie, weet je toch?
1: Ja, dan ga ik toch wel voor nooit meer onderweg, maar dan ben ik gewoon relaxed gewoon.
2: Oké, dan heb ik natuurlijk een aansluitende vraag voor je. Zou je liever beroemd zijn, maar ongelukkig of anoniem en gelukkig?
1: Anoniem en gelukkig, man.
2: 100%. Ja, sterk. Hoe sta jij daarin, Narin?
0: 100%.
2: Bro. Ja, hè?
0: Tuurlijk, bro. Iedereen is op zoek naar rust en geluk, snap je?
2: Oké, maar dan krijg je dit toch. Zou je liever in een grote stad willen wonen, zoals we al doen, of liever op het platteland?
1: Platteland is me net iets te saai. Je ziet hoe heet het op platteland kan worden deze dagen, toch?
2: Ja, dat heb ik meegemaakt.
1: Zet me gewoon de stad, man.
2: Oké, is goed. Dan heb ik nog de laatste paar vragen voor je. Zou je liever kunnen vliegen of onzichtbaar willen zijn?
1: Onzichtbaar, man.
2: Onzichtbaar?
1: Ja, man.
0: Ja, maar dit zeg ik altijd. Je kan sowieso toch dezelfde dingen als je kan vliegen... Of als je al zegt, maar je kan dezelfde dingen, bro.
2: Nee, ik...
0: Ook al zien mensen hoe je bent te snel, je weet het. Bijvoorbeeld nu, je kan onzichtbaar een bank overvallen, bijvoorbeeld. Maar dat kan je ook vliegen doen. Je kan ook die in en de uit, of vliegen, tjum tjums. Ja, toch niet?
2: Oké, is goed. Tjum tjum.
0: Tjum tjum gewoon.
2: Jordi, zou je altijd liever in rijm willen praten? In rijm willen praten of altijd willen fluisteren?
1: Zo.
2: Rijm is ook moe, hè? De hele tijd zo praten.
1: Ja, de hele tijd rijm is een beetje corny, man. Ja, dan wel gewoon fluisteren, man.
0: De hele tijd gewoon, maar ik zeg eerlijk, ik zal voor die rijm kiezen, man.
1: Ja?
0: Fluisteren, boel. Niemand gaat je horen, boel. Is moeilijk.
1: Je moet duidelijk fluisteren.
0: Nu, nu je wilt een zakelijke deal sluiten, boel, je bent...
1: Ja, dat gaat... Dingen gaf je de mail deze dag, toch? Snap je?
2: Dan de laatste. Zou je liever nooit meer willen slapen of nooit meer eten nodig moeten hebben?
1: Ja, ik ben wel op mijn slaap, man. Ik heb die andere vraag, die andere niet eens gewoon. Ik ben wel op mijn slaap, man.
2: Oh ja, gewoon op dus, slaap ja, direct.
1: Nee, dus dan nooit. Hey, broer, wat voor domme vragen.
2: Ja, dat is ook een dilemma. Dat zijn dilemma vragen, nee.
1: Die geef me hem nog één keer.
2: Ai, ai, ai, kijk deze, man. Ik ga je andere geven. Ik ga je andere geven, ja?
1: Ja.
2: Zou je liever nooit meer kunnen bellen of nooit meer kunnen appen?
1: Nooit meer kunnen bellen, man.
2: App is belangrijker?
1: Is relaxer, maar ik hoef niet iedereen zijn stem de hele dag te horen. Snap je? Jij praat ook een beetje actief, toch? Ik zou maar wakker worden. Je moet meteen.
2: Hey, hoor, mijn stem, dat is super dik, man. Dat is super dik. Hierna wil ik nog eventjes de stelling van de week met Jordi pakken. We zijn hier bij Galaxy Radio 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending. En zometeen is het stelling van de week. Laat vooral in de app weten of een. Over deze stelling van de week. En ik moet erom lachen, want het begint alweer. Voor nu is die ops.
0: Hey.

0: FM. Dit zijn Foutje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy. Je hoort het heel goed. We zijn hier in de studio met niemand minder dan Jordi Money. Hij is aangesloten. Money. Yes. Maar wie heeft dat verzonnen?
2: Ik toch, broeder.
1: Ja, jij zelf? Ja, kom maar niet toevallig uit een sample of zo.
2: Nee, man.
1: Niet gewoon... Jij hebt die verzonnen.
2: Ja, toch.
1: Oké, lid. Nari, het is tijd voor...
0: Stelling van de week van Naro.
3: Yes, en de stelling van de week is als volgt. De Nederlandse muziekindustrie behandelt rappers en popartiesten niet hetzelfde. Jordi, hoe denk jij erover?
2: Zo, dat is een stelling die ik niet zag aankomen, hoor.
1: We zijn toch professioneel, zie.
2: Ja, ik denk zelf eerlijk gezegd dat... ik wil niet de slachtoffer uithangen. Dus ik ben niet iemand, een persoon die zichzelf in de slachtofferrol zet, zeg maar. Dus ik denk altijd dat als je artiest bent en een rapper bent, dat je het gewoon voor jezelf moet laten werken, man. Ik denk dat er genoeg rappers zijn die meer doen dan popartiesten, zeg maar. Snap je? Dus het ligt er nou net aan wie je bent. Toch, er zijn toch rappers die harder gaan dan popartiesten?
1: Dat vind ik wel, hoor.
2: Dus ik denk dat als je jezelf op de juiste manier behandelt, dat het wel goed moet komen.
1: Ik denk wel dat rappers veel harder gaan, man. Heel eerlijk gezegd, qua cijfers ook.
2: Tuurlijk, zijn ook grote popartiesten die weer harder gaan dan rappers, hoor. Maar er zijn ook rappers die harder gaan dan popartiesten. Dus ik denk dat als je er zo in staat, dan zet je jezelf een beetje in die slachtofferrol, snap je?
1: Heel duidelijk.
2: Shit, dat moet op een t-shirt, man.
3: Gewoon een tegel.
0: Goudjes, stelling van de week.
1: Een popartiest heeft in Nederland makkelijker om mainstream publiek te bereiken dan een rapper.
2: Ja, hetzelfde antwoord als net dan gewoon, man, bro. Ligt eraan wie je bent, bro.
1: Maar met publiek. Rapper, bereikt hetzelfde als een popartiest?
2: Ja, maar kijk, je moet ook snappen, zeg maar, dat er een hele grote gedeelte van de Nederlanders ook gewoon pop luistert, hè, zeg maar, snap je? Dus er is meer vraag naar, snap je? Dus dan is het ook wel logischer. Toch?
1: Maar, ja, oké, dat is wel logisch. Maar zou jij, zeg maar, hoe heet die ene? Vrienden van
2: Amstel?
1: Ja, Vrienden van Amstel.
2: Ja.
1: Zeg maar, als jij daar zou optreden, hoe zou dat uitpakken?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat, zeg maar, Vrienden van Amstel sowieso een leuk event is voor de bezoekers die daarheen gaan, omdat ze gewoon de liedjes kennen, zeg maar. Snap je? Dus op het moment dat ze mijn liedjes niet kennen, dan denk ik dat er weinig fun aan is.
1: Maar dat is de mainstream, toch?
2: Mm-hmm.
1: Maar als je bijvoorbeeld in die categorie kijkt, met wie, wat Ali B vroeger deed, toch?
2: Mm-hmm.
1: Hoe heette die programma ook alweer van hem?
3: Ali B Volle Toeren.
1: Ja, Volle Toeren. Mm-hmm. Heb jij een popartiest van gewoon Nederlandse kom af, dat je denkt van OG met hem zou ik wel waarschijnlijk een lijpe pokoe kunnen maken. Heb je iemand in die richting?
2: Zo, daar vraag je me wat, man.
1: Is Replay pop?
2: Is Replay, ja, meer R&B of zo.
1: Ja oké.
2: Okay. Dan denk ik, dat zou ik toch wel eerder voor... Maar ja, wat valt onder jouw ogen onder pop? Is Jonah Fraser een popartiest?
1: Nee, vind ik niet.
2: Niet? Dat wat voor artiest is Jonah Fraser?
1: Ik vind Jonah... De laatste tijd, zeg maar, vind ik hem... Ik weet niet, ik hij is echt fan van hem.
3: Mm-hmm.
1: Ik vind hem... De laatste keer had ik veel klachten op hem, zeg maar.
2: Okay.
1: Omdat ik weet niet meer wat het is. Snap je? Door die WK-poek was ik, zeg maar, een beetje lost.
2: Oké. Okay.
1: Dus wat is die WK-poko van? Wat is dat, Naro?
3: Bro, dat is gewoon een slimme move. Dat is, dat,
1: kijk, maar nee, maar wat voor genre is het? Maar wat voor genre is het? Zie je het? En daar wil ik niet mee zitten. Snap je, Jor? Daar wil ik niet mee zitten.
2: Maar wie zijn voor jou de popartiesten dan van Nederland?
1: Ik vind... Nederlandse komaf?
2: Ja.
1: Ik vind... Ja, daar zeg je wat. Ik vind Gordon pop.
2: Gordon?
1: Ja.
2: Jij bent fan van Gordon?
1: Nee, maar ik ben wel met hem opgegroeid door Replay, snap je? Dus door die pokoes wat me mag je luisteren, dacht ik wel van, hé, dit is lid, man, dat deze witman dat kan.
2: Oké.
1: Okay. Dus ik vind hem wel pop, zeg maar.
2: Ja.
1: Van Nederlandse komaf. Wie vind jij dan?
2: Jonah Fraser.
1: Ja, dat vraag ik niet. Ik zeg Nederlands...
4: Gewoon echt
2: Nederlands. Je bedoelt echt als volkszanger? Wat bedoel je? Volkszanger-achtig? Ja. Of? Susanne Freek of zo?
1: Nari, wie heb jij?
4: Dek Roxy Dekker gewoon, man.
2: Ja, Roxy Dekker, Guus Meeuwis.
1: Ja, Guus Meeuwis. Maar hoe je het hebt over Roxy, ze gaat Arena doen.
2: Oké.
1: Heb je dat voorbij zien komen?
4: Ik zag wel een promo voorbij komen, ja man.
1: Heel sterk.
4: Volgend jaar, toch?
1: Ja, heel sterk. In ieder geval, de tijd gaat razendsnel. Ik heb het niet eens door dat we zo snel door de tijd gaan. Jordi Money, wanneer ben je er weer eigenlijk? Want we willen je een pak slag geven met Doe Niet Bang.
2: Wanneer jullie willen, man, bro.
4: En met Bolo.
2: Als jullie me baren, ben ik er altijd, man.
4: Oké, handig.
2: En ik... Snap je? Ik denk dat er niet heel veel is waar jullie beter in dan ik. Met alle respect. Geen radio. We gaan een programma maken, dat denk ik dan weer.
4: Nou, ik denk dat jij dat ook kan, man.
2: Ja, jullie zijn wel echt gezellig, man.
1: Dankjewel, man. Dankjewel, man. We willen je weer graag erbij hebben. Dus zodra je weer een nieuwe pokoe gaat releasen, kom naar ons toe en we gaan het direct bossen.
2: Love, man. Dat waardeer ik, man.
1: Oké, dan dus we hebben alleen maar liefde voor je. Ook al ben je een rare guy. En natuurlijk is rare guy ook online. Je kan het gaan streamen, ga chillen, zet het in repeat. Jordi Money was in the building. Shout-out naar hem.
4: 100% man. Major love for coming, man, broski.
1: Zomerbloesje. Adi heeft aantje.
4: En we gaan die pokus ook gelijk in die lijst knallen, snap je? Want die Boema en die stemmen moet ook gewoon binnenkomen.
2: Maar nu pas dacht je daaraan, zeg maar.
4: Nee, ik zeg toch extra.
1: Niet op hem, letten. Niet op hem.
4: Je staat sowieso in onze lijst, snap je niet, boel? Je staat sowieso als ik zeg extra. We gaan extra
1: want we willen toch dat je verdient. Verdien iets. Ga iets kopen bij de winkel.
4: Oh, extra.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 10 p.m.
8: Dit is het Galaxy News. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Jurie Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
9: En tot zover de Galaxy News Update.
10: The city clocked in.
11: In your car on the app.
12: The city clocked in.
13: Keep it loud.
14: We are Galaxy Radio.
15: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
16: Flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
17: Flavor in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
18: We are.
19: Hey.
18: Turn up.
19: Galaxy Radio.
20: Dropping hip hop.
18: Dropping another hour packed with music.
21: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
22: Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.
23: After 9.
24: Galaxy Radio.
25: After 9.

0: Dit zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, je hoort het goed, hier op Galaxy Radio, After 9. We hadden net Jordi Money in the motherfucking building. En hij heeft eens een story ons verteld van hoe het in elkaar zit, hoe het als rapper is en hoe het als acteur is en hoe hij door het leven gaat. Super shout-out naar hem, ga ze pokoe beseffen, rare guy. Mijn broertje Naro is ook hier, hoe ik hier ben, samen met DJ Fizzly behind the booth. We zijn hier lekker aan het werk, maar ik heb net een telefoontje gekregen dat ik toch weg moet gaan. Ik wou eventjes proberen te rekken, maar ze zeggen, Goudje, het is echt belangrijk. Het is noodzakelijk dat je komt. En ik moet helaas even de show vroegtijdig verlaten. Dat is niet zomaar. Dus Naro, mijn broertje, gaat de show overnemen. Yes, en dan gaat hij af te maken van jullie After 10 to After 11. Naro, ik heb gezien, je hebt heel veel dope muziek gezet in het laatste uurtje. Ik zie dat je KM hebt gezet. Henkie T met 4 Donnies. Tuurlijk. Dat is wel sterk dat je die erin hebt gegooid. Hé, hey, Jordi, jij gaat er weer vandoor.
2: Ja, ik ga er weer vandoor.
1: Oké, ga maar snel weg dan.
2: Groetjes aan iedereen op de radio.
1: Yes, dankjewel man. Jullie hebben Jordi Money gehoord.
3: Major love was gehonderd.
1: En het, hey, lobby me brada. Safe.
4: Werkzaam.
1: Yes. Honderd. En natuurlijk ook, Naro, had jij niet iets voorbij zien komen over Shalon? Ik ging hem even googlen de laatste keer.
3: Ja.
1: En ik zeg dat Shalon ook gewoon een bekend persoon
3: is
1: geworden.
3: Bekend, bro. Bekend. Ik dat betekent dat hij zijn ding echt heeft gedaan, begrijp je? Want hij regelt heel veel dingen, zodat hij ook, zoals hij ook de productie hier regelt, regelt hij ook heel veel dingen, snap je?
1: Ja, want ik zat in de auto en ik dacht van, hey, laat me Shalon eventjes intoetsen op Google. En ik deed dat. En ik toetste gewoon in Ceder Shalon.
3: Ja.
1: Dan kwam er Shalon Cederburg, ook wel bekend als...
3: Ja, dat is para, hè. Dat is para. Ja, man.
1: En ik heb ook gezien, hij is jouw grote broer.
3: Ja, man. Kleine broertje nu gewoon.
1: Hey, helemaal geweldig. Dus sowieso shout-out naar Shalon, helemaal op Curaçao. En natuurlijk ook shout-out naar Galaxy Radio. Ik moet helaas verplicht weg. Dat is echt... Dat gebeurt overkomen nooit. Maar ik moet eventjes wat oplossen en ik moet daarbij zijn. Nari, jij gaat dat even overnemen. Ik zie je gaat beginnen met de throwback.
3: Ja, zeker weten, man. Ik ga beginnen met de throwback. Dus grote boel van me, je kan gewoon loesoe gaan.
1: Yes.
3: En dan neem ik het gewoon lekker over, man. Fans is ook nog in de building.
1: En dat is,
3: fans, geef me een klassieke van je. Van vroeger.
1: Wat voor klassiekers heeft hij? Wat voor klassiekers heeft hij?
3: Ik ben benieuwd welke klassieker je hebt.
1: Hij gaat sowieso een lekking op die. Hey, shit. Nari, ik hou van jou. Kom maar af, ja? En je weet, anders zou het 22-1 worden.
3: 100%.
5: Ja, dag. Ga weg, man. I see. Hey, Ojo, rustig. I see, veilig.
3: Ja, maar fans, als we praten over klassieke rap van vroeger, welke komt in je op, zeg maar?
5: Gelijk, die mix. Kom gelijk.
3: DMX, hè?
5: Ja, man.
3: Ik hoor je, maar geef me een... Geef me een top 3. Top 3 klassieke rap. Het hoeft niet per se de titel te zijn. Het mag ook gewoon artiest. De artiest zijn, ja, man.
5: Zie. Bij mij sowieso DMX staat op 1, man.
3: Ja.
5: Man, die kan ik niet
3: delen, man. RIP ook, maar zeker weten.
5: Ja, man, sowieso. Rest in peace. DMX heeft een grote rol gespeeld. Ik denk Young Buck ook.
3: Young Buck? Ja, is dat klassieke rap? Ik ken Young Buck niet, man.
5: Ja, wel, tuurlijk, man. Dat is ook gewoon bij die Jew Unit.
3: Ja, serieus?
5: Ja, man. Hell,
3: met van 50 Cent, de game,
5: ja,
3: en zo.
5: Toch?
3: Ja?
5: Ja,
3: no, dat ben ik echt lekker, man. Oké, Young Buck, geef me nog eentje van jou.
5: Ik ga eentje voor je bossen. Lil Wayne.
3: Lil Wayne, tuurlijk, maar gewoon. Ja, Lil Wayne kan niet ontbreken, maar nee, man. Dat was super lief, man.
5: Hoe is het bij jou?
3: Voor mij, ja, boer. Laat maar kijken. Klassieke rap, ja boe, dan moet ik het toch een Tupac zeggen.
1: Mm.
3: Een Tupac, omdat mijn vader hield echt van Tupac en dat hoorde ik echt vaak. Mm-hmm. Die mix ook. Lil Wayne natuurlijk, 50 Cent.
5: Ja, kom maar.
3: Doodgepompt. laat maar kijken. Wat heb ik? 50 Cent, Lil Wayne, die mix, Tupac. Ja, een B.I.G. is ook echt klassiek, maar ik zeg je eerlijk, ik luister dat het niet zo vaak, man.
5: Niet meer, nee, man. Ik heb dat eerst wel, want dat is die tijd van MP3, iPod.
3: Ja, ik weet niet, maar ik had meer 50 Cent, Lil Wayne. Maar ik heb nog gevoel dat ik één iemand vergeet, man.
5: Wie?
3: Nog, ik weet het niet, maar ik voel gewoon dat ik... Oké, laat maar kijken, Lil Wayne heb ik echt, ik denk het meeste gepompt. 50 Cent. Maar ik zie iemand over het hoofd, wie? Man.
5: The Game?
3: Nee. Noem eens een paar namen even. Ik vergeet gewoon iemand.
5: Biggie?
3: Nee, ook niet. Gewoon in die leven.
5: Van Gio, van Gionic.
3: Vet Joe.
5: Vet Joe,
3: ja man.
5: Bro, maar dat speel je vast, man. Dat is niet de
3: snap je, hey, bro, Fat Joe, va? Ja, Leanback. Leanback.
5: Leanback.
3: Bro, ik zeg je eerlijk, ik ken die tekst, want mijn Engels is echt fijn, ja. Maar boom, die tune ging echt kwijt. Zeg maar,
5: dat is echt een club tune.
3: Ja, toch.
5: Die werkt altijd.
3: En ik had die instrumenten gepakt, ik weet het nog. Tenminste, ik had vroeger een klik, zeg maar, toch. Je weet toch, toen ik jong was, had ik een klik. En we gingen allemaal die Fat Joe beat pakken, Leanback. Noemde het gewoon promo. Iedereen ging gewoon erop spitten. Gewoon. Iedereen had zijn eigen promo. Dat was, dat was super gek, man.
5: Die moet je een keertje sturen, man. Die gaan we even een keertje even kijken. Hoor. Die moet ik even checken, man.
3: Toch? Oh! Nee, maar dat is geen rap, man. Nee. Dat is geen rap. We hebben het over rap. Maar, ik zeg eerlijk, wat ik ook dood heb gepompt, het is geen rap. Het is danshaal. Maar Shanapal.
5: Kom maar dan, ja.
3: Ken je die clip, zeg maar, dat... dat Jean Paul dat beneden de visser is hij aan het performen. En dan komt die kleine jongetje van die trap. Dan komt hij stiekem, zeg maar, in die woonkamer. En dan gaat hij een kleine dansje gooien. Ken je die clip?
5: Nee, man.
3: Boe, zeg maar, van hij moet eigenlijk slapen. Maar boe, is super ghetto ook. Ze hebben die visser, maar er zijn gewoon kinderen boven aan het slapen. En dan komt die kleine guy, komt gewoon even naar beneden. Hij denkt, hey, wat hoor ik allemaal daar? Daarna kijkt hij zo. Ja, dan hij ziet die vrouw gewoon bewegen met die billen en zo. Bam. En dan, no, ik moet je ook. Dus nu hij komt van die trap. Hij begint gewoon in die visser te gaan. En dan doet hij een kleine dansje. En dan komt zijn ma baan van, hey, ga slapen. Wat doe je eigenlijk allemaal hier?
5: Crazy.
3: Hebben jullie niet gezien?
5: Nee, man.
3: Ik ben even die naam kijkt ook van hoe die ding heet. Maar ik ga zo meteen kijken. Dan ga ik je laten zien, man.
5: Als ik kijk naar videoclip, ik moet gelijk denken aan die step-up, toch?
3: Ja.
5: Je hebt step-up en dan heeft hij een clip daarin. Ja, man, die blijft altijd.
3: Ja, man. Hey, boe. Nu we toch even over dat hebben. Zie. Over step-up en die danskino's. Mm-hmm. Geef me de top 3 beste danskino's alle tijden.
5: Gelijk. Kijk, sowieso. Stompy Art.
3: Oké, dan met jou, boe. Ik hou van jou. Megan Good. Maar die grote crush. Megan Good, neef.
5: Hey, bro.
3: Megan
5: Peng, hè?
3: Ja, maar ze is op leeftijd, maar ze is nog steeds echt.
5: Ze is vet, hè? Zij is zo op die fit en die
3: Ja, man. Sick, boe. Black don't crack. Zij is de definitie daarvan.
5: Ja, man.
3: Oké, geef me een snelle 2 nog.
5: Step up. En dan de derde deel Moes. Oh, come on. Met die krullen, man.
3: Welkom, sorry.
5: Die step-up, toch?
3: Ja.
5: Ken je step-up? En dan heb je deel 3, dan heb je die Moose.
3: Ja.
5: Dus met die krullen.
3: Ja, tuurlijk. Ja, hij maakt kapot. Oké, dus je hebt step-up, stomp de yard en?
5: Dan gaan we even oldschool, denk Dirty Dancing, man.
3: Dirty Dancing, ja.
5: Even klassiek.
3: Ja, zeker weten.
5: Even back in the time.
3: Zeker, ja, man. Nee, super liddy, man. Maar die stomp de yard, om daarmee te beginnen, is gek. Maar boe, nu ga ik jou zeggen welke ik heb. Ik heb You Got Served met Omarion en... Je kent het wel. Dan heb ik Stomp de yard, sowieso.
5: Kom, man.
3: En dan heb ik... Ik denk ook Step Up, man. Of... Ja, ik moet hem als step-up geven, man. Ja, man. Hoeveel delen zijn er eigenlijk?
5: Volgens mij wouden ze nu een nieuwe maken. Komt er een nieuwe uit? Volgens mij, wat zou dat zijn? 7? 6?
3: Ja, maar zoiets, hè?
5: Ja, man. 5 was met die containers toch in die haven?
3: Ja. Geen kwijt.
5: Ja, man. Blijf kwaliteit.
3: Naspa, heb je trouwens een throwback voor zometeen?
5: Shit. En welke genre gaan we doen vandaag?
3: Klassiek, gewoon. Klassieke rap, gewoon, man.
5: Rap?
3: Ja, klassieke rap.
5: Ik heb wel een urban iets achter.
3: Oké, Nosman, dat mag ook. Ik heb ook eentje. En heb jij nou een verzoekje voor dit segment? Geef het vooral door. En wie weet hoor jij jouw nummer dan hier op de radio. Je kan ons bereiken via de app of het belnummer van Galaxy. Dat is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. En dan denk ik dat het nu tijd is voor Door Dior.
5: Wauw.

in de regel. Word ik gepakt, ben ik namen vergeten. Heb je ooit in de ogen van de dader gekeken? Ik ben de hoofdverdachte, mond is dicht, laat me daden spreken. Jij neemt mijn naam in je mond, maar ik ben op leven, laten leven. Dus we laten je leven.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes!
2: Nice.
1: Maar nu is het Naro en DJ Fansly. Nog steeds hier op Galaxy Radio. En de vibes zijn er nog steeds in, je hoort me toch? Maar fans, we zijn natuurlijk aangekomen bij Throwback. En ik ben heel benieuwd, welke Throwback heb jij gekozen?
2: Ja, ik moet wel nou gaan naar die DMX, man. Excavate, give it to you, hoort
1: die? Ja, die.
2: Ja, man.
1: Dat is, dat. Vind jij dat de beste tune van hem, zeg maar?
2: Bro, hij heeft geen beste, man. Bro, hij is een.
1: Ja.
2: Bro, hij heeft geen. Is een legend ook, hè?
1: Ja, bro, ik hoor je, man.
2: Hey, heb je die filmpje niet gezien? 1992, die concert van hem.
1: Jawel, man.
2: Duizenden, man. Bro, gaat kwijt.
1: Dat was niet normaal, hè?
2: Dat is crazy.
1: Bro, ik dacht, ja, man, bro. In die muziek, Tory, zeg maar, dat is wat ik wil bereiken, zeg maar. Ja, snap je? Als ik een artiest zou zijn, dan is dat echt die eindgod, bro.
2: Je zet gewoon je tune en op een gegeven moment je zet die tune uit, je hoort mensen gewoon mee.
1: Bro, ja, hij hoefde eigenlijk niet eens een bar te spitten of iets. Hij kon gewoon die muziek laten afspelen en gewoon alleen maar luisteren. Het was echt crazy, man.
2: Dat is crazy.
1: Hoeveel man zouden dat zijn? Echt veel, hè?
2: Duizenden. Ik, bro, als je op die filmpje kijkt, je kijkt naar achter, je ziet nog steeds mensen.
1: Boe, is fully gewoon. Boe, ik denk het zag er echt uit als 40 doezoe man of zo, man. Dat was.
2: Oh, hey, was
1: dat
2: crazy.
1: Was niet normaal, man.
2: Maar ook hoe je gewoon die ding nog ziet rollen. Gewoon old school ook.
1: Ja, is gek,
2: hè? Ik geloof dat, man.
1: Is gek, ja, man. Is echt gek, man.
2: Rest in peace, man. Die
1: rest in peace, zeker weten, man. En, ja, mijn throwback is toch 50 Cent in de club, man.
2: Gaat de valspeler.
1: Ja, sorry, man. Nee. Sorry,
2: de valspeler wel,
1: geef
2: man.
1: Je nu gewoon, geef je nu gewoon toe dat ik al heb gewonnen, zeg maar.
2: Fout. Nee. Dat
1: okay,
2: niet. Dat
1: okay.
2: Niet. Nee.
1: Kijk,
2: dat heb ik niet gehoord. We laten het aan de kijkers over,
1: okay.
2: Man. We laten het aan de kijkers
1: say
2: over.
1: Less. Dan hebben we hier DMX. X gon' give it to you, man. Let's get it in, let's go.

0: man, ik zeg je eerlijk, deze is toch wel echt legendary, boy. Je ziet hoe die hit ook, toch?
1: Broer, dit is een energy, man.
0: Deze is zo gek, maar ik zeg je eerlijk, ik weet gewoon niet wie die ding heeft, man, die throwback eigenlijk. Want deze, ik zeg eerlijk, hij komt gekker binnen dan ik dacht dat ik had gewonnen, maar het gaat te ontspannen. Maar weet je wat we gaan doen? Laten we gewoon gelijk
1: wat heb je?
0: Naar die van mij gaan. 50 Cent in de klap.
2: Oké.

0: Cool shot, it's your birthday, in the party like no.
1: It's your birthday.
0: Ik ga je eerlijk zeggen, fans. Jij hebt gewonnen, man. Die Team X hitte toch harder, man.
1: Ik wou net zeggen,
0: ja, maar het is toch anders, ja, man. Kijk, die energy is ook anders.
1: In de club, bro. Dat is een klassieke. Die moet.
0: Man. Ja, man.
1: Maar als je het hebt over energy.
0: Ja.
1: Feeling good.
0: Ik hoor je. Ja, maar neem maar vers. Ik geef deze aan jou, man. Zo van hallo.
1: Hallo.
0: En wie ook hallo zegt zonder de A. Of we doen zonder de H. Is Moola. Want hij zegt namelijk hallo. Let's get it in. Let's go.
1: Wow.

0: Galaxy Radio.
1: The streets is ours. In your car. On the app.
2: Tap in and vibe out.
1: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app. Elke donderdagavond om 9 uur.
1: We in here.
3: Ik ben Angie Hill.
4: For show famous.
5: En ik ben Orie Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
6: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met for show bangers. Angie Hill, Orie Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
7: Hey, yo.
8: Yo.
7: Everybody.
9: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
10: I'm here.
11: Yes, sir.
9: This is Galaxy Radio. Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
12: Yeah, man, we gon' get it up.
9: We are Galaxy.
13: What's going on? This is Drake, 21 Savage.
14: This is a
9: Galaxy.
15: Zeg, ik is mijn nieuwe. Ik krijg kippenvel. We leven alles samen, we komen samen thuis. Net als die gesprek in de auto, ook voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt. We hebben een lange route hebben we gehad, zeg maar.

0: back, t'es trat way back.
1: En Naro, hier op Galaxy.
2: Yes, yes, yes.
3: I see.
2: Naro in the building, met fans nog steeds.
3: I see, ik hoort het, het.
2: En als je op de app kijkt, dan zie je het ook. Je ziet ons net vijven op DMX, Gon' Give It To Ya en 50 Cent in the clubs.
3: In the club.
2: De vibes zijn hier. En sowieso, als jij als luisteraar nog een vraag hebt of een muziekverzoek hebt, dan kan je gewoon een appje sturen naar het nummer. En je kent het nummer wel inmiddels. Maak herhaal het nog een keer. 085-029-4x2. En natuurlijk kan je ook gewoon een memo sturen, snap je? Als je een mening hebt over een stelling of wat er gebeurt in de show. Of als je het ergens niet mee eens bent met wie er even gewonnen bijvoorbeeld net in die throwback. Dan kan je dat ook aangeven en waarom. Dat vinden we altijd leuk. En fans, ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen. Maar onze broeder van een andere moeder, GoTo, zit weer te schitteren in een nieuwe trailer.
3: Ja,
2: die in de bioscoop gaat komen. Heb je dat voorbij zien komen?
3: Tata's, come on.
2: Oké dan, super sterk man.
3: Ik heb mijn huiswerk gedaan.
2: Super sterk, ja man. Onze boed is aan het schitteren. En,
3: wanneer ga ik jou in mijn kino zien dan?
2: Wow, dat zijn hele goede vragen, maar ik zeg je eerlijk.
3: Ik zie jou ook wel in een filmpje.
2: Ik zie mezelf ook in een film, man. Ik zeg je eerlijk.
3: Welke film zou je spelen? Welke film of serie zou je denken, ja, maar daar wil ik wel echt voor.
2: Wow, ik zeg je eerlijk, ik in een film of een serie van Jan Dino gewoon iets grappigs gewoon om te beginnen. Maar ik kan heel veel dingen. Ik kan serieus zijn. Ik kan, weet toch, ik kan zielig zijn, zeg maar, emotionele rol. Ik kan, weet toch, die funny guy, maar. Weet je wat het is? Meestal die rol die hij krijgt of als eerste doet, is ook de rol die hij meestal vaker gaat aanhouden. Snap je? Als je begint als funny guy, dan blijf je meestal ook die funny guy, snap je? Dus ja, ik denk wel dat het kan. Ja. Dat ik in heel veel films, soms ik kijk gewoon naar die acteurs in films en dan denk ik van ja, dit zal ik eigenlijk wel beter doen. Of weet je toch, je zou mij op deze positie kunnen zetten. Of bijvoorbeeld een Mokra Mafia zou ik ook in kunnen schitteren, snap je? Dan ben ik gewoon die stille guy, maar als je me boos maakt, dan gaat die knopje op. Of ik ben juist die enge, blije guy, snap je? Ik lach, maar ik ben... Ik ben boos, snap je? Ik blaas gewoon iedereen maar lachend gewoon. Snap je?
3: Lijkt Joker, zeg maar.
2: Ja, toch, juist.
3: Je bent eigenlijk, zeg maar, die... Net als John Wick, je bent de boogeyman.
2: Juist, toch, precies. Die, en jij, fans, heb je ambities als acteur?
3: Ik doe wel hier en daar kleine rolletjes. Heb ik in Bad Boas van Jan Dino.
2: Oh, gek!
3: Even kijken, Tonano had ik laatste opname, kleine rolletjes.
2: Maar wat voor kleine rol dan aan wat moet ik denken, zeg maar?
3: Ja, mooi. Bijvoorbeeld bij Jan Dino heb je, zeg maar, in het begin heb je in die in die haven toch, die aanhouding, zeg maar, boys die hadden genakt daar zo. Dan zie je me daar, ik word ondervraagd door Skoto.
2: Oké. Okay.
3: Toch? En bij Tonaan ook, ik kan nog niet veel zeggen, maar
2: het
3: is heet.
2: Oh, het moet nog komen?
3: Ja, man.
2: Oh, shit.
3: Ja, man.
2: Oké, okay, dus is eigenlijk een primeertje.
3: Eigenlijk.
2: Maar hoe zijn die opnamedagen, zeg maar? Hoe ziet dat eruit?
3: Cut. Opnieuw, geluid, camera, actie. Maar, de hele tijd. Ja, maar bijvoorbeeld als ik kijk naar de opnames met Bad Boas.
2: Ja.
3: Als ik kijk naar het beeld, zeg maar, in de film, dan denk je van, dit zal misschien 2 uurtjes zijn, maar het was toch een strakke 11 uurtjes lang op set.
2: Ja, ben je een hele dag echt kwijt op die set?
3: Ja, man. Ja.
2: Oh, dat is wel gek, want als je het zo ziet, denk je van, precies wat je zegt, van 1-2 uurtjes, maar een hele dag moet je echt ervoor uitstrekken.
3: Ja, maar dit was gewoon slapen in de auto, even 15 minuten, dan moet je aan de bak. Ja, man, dit was heavy.
2: Maar hoe is de vibe op de set? Is iedereen op zichzelf? Is iedereen gewoon zijn script aan het leren? Heeft iedereen dat al gedaan? Is iedereen gewoon met elkaar aan het vijben?
3: Kijk, weet je wat het is? Ze zijn serieus.
2: Ja.
3: Ze willen geen fouten.
2: Oké.
3: Snap je? Het is tijdsdruk. En je moet sowieso doen, niks is op tijd. Maar het is wel tijdsdruk.
2: Ja,
3: snap je? Eigenlijk is het, zeg maar, als ze je niet veel zien of ze zien van, oh, je doet gewoon mee, dan skippen ze je ook, zeg maar.
2: Ja, toch?
3: Maar op een gegeven moment dacht ik van, oh man, ik zeg, hé, dat is niet goed. Ik wil dat wel doen.
2: Ja.
3: En toen zei hij van, oh, oké. Dus op een gegeven moment connecties hier en daar, dit en dat. Maar ik wil die filmdingen ga ik ook weer oppakken, man.
2: Maar zou je ook een hoofdrol willen pakken?
3: Tuurlijk, kom maar, man, broer. Tuurlijk, ik acteer makkelijk. Ja. Ik ben leugenaar, maar wel een acteur.
2: Oké, dan. Ja, dat heb je mooi gezegd. Dat is ook wel een tegeltje, man.
3: Tegelwazig.
2: Maar wat wou ik ook weer vragen?
3: Tata's. Goed toe.
2: Ja, Tata's Goto, die komt er sowieso aan in mijn boede killt het echt. Ik ben super trots op hem. Hoe ik het heb gezien in de trailer is die, zeg maar, een producer. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog verder gaat gebeuren. Ja. Maar hij is aan het schitteren. Hij heeft sowieso nog meer films onderweg, maar daar kan ik niet veel over zeggen. En ja, misschien is het al binnenkort tijd voor mij en fans, man. Ik zeg je eerlijk, ik wil gewoon die funny guy zijn.
3: Eigenlijk.
2: Op die grappige, agressieve, maar ja, man.
3: Ik denk dat we even een paar linkjes eruit moeten gooien, man.
2: Een paar linkjes, hè?
3: Ik denk het wel, man. En ik weet bij wie we gaan aankloppen.
2: Oké, Nospan, zeg er maar niet te veel over, weet je. We gaan het gewoon, ja. Ik denk wel dat we het gaan laten lukken. Maar nog even terug op de set. Want je zegt natuurlijk, je hebt een kleine rol, maar je bent er toch een hele dag. Hoe zit dat dan? Want ik dacht eigenlijk alleen de hoofdrolspelers zijn daar de hele dag. Omdat ja, hun hebben veel tekst en hun moeten de hele dag aanwezig zijn.
3: Weet je wat die ding is? Het is zeg maar die... Voor mij is het een hele dag set, maar het was één dag.
2: Oké.
3: En bij die hoofdrolspelers is het de hele dag set en elke dag bijna. Snap je wat ik bedoel?
2: Oké.
3: En ik was eigenlijk in de figuratie eigenlijk.
2: Ja. En dus dan heb je helemaal geen tekst, zeg maar. Dan ben je gewoon in de back gewoon.
3: Ja, toch. Ik was eerst gewoon iemand die, zeg maar, achter, wazig, dit en dat. En op een gegeven moment, Giannini was assistent regisseur. Toffe guy. En op een gegeven moment, ik raakte gewoon aan de praat en dit en dat. Ik zei tegen hem, maar dat hè, ik denk dat ik dat beter kan doen.
2: Ja.
3: Dus op een gegeven moment, hij gooide me gewoon voor elkaar. Hij zegt, oké, maar je krijgt maar één keer de kans.
2: Eén keer. Dat is wel een druk gewoon.
3: Ja, maar ze zijn wel hard daar, man. En ik zeg je eerlijk, ik vergat gewoon dat hun er zijn.
2: Ja,
3: en ik heb een beetje

0: Jij mag even blijven.
1: Ja.
0: Ja, man. Ik zou eigenlijk ook in een film die jij zelf helemaal zou maken, naar Griekenland gaan.
1: Mm-hmm.
0: Alles zou geregeld worden, dit, dat. Maar helaas is dat niet door kunnen gaan door de boekingen met DJ.
1: Oh, dat is zonde, ja. Ja, want dat doe je natuurlijk ook.
0: Ja, man.
1: Hoe loopt dat dan? Had je veel boekingen deze zomer?
0: Ja, ik zeg je eerlijk, kijk, mijn week moet bestaan uit twee dingen. Investeren.
1: Mm-hmm.
0: Of geld maken. Ja. Snap je? Investeren kan ook zomaar zijn van, ik ga met jou in de studio en we gaan gewoon kijken wat we gaan zetten. Zie je toch?
1: Ja.
0: Dit bijvoorbeeld, ja, dit is ook gewoon een investering in een carrière.
1: Zeker weten.
0: Misschien, tuurlijk, man. Tuurlijk. Achtergrond ook. Heel, we zijn hard aan het werk met de promotieteam.
1: Oké, dan belangrijk.
0: En gewoon, kijk, ik heb DJ Fiensley natuurlijk. Mm. Maar ik wil het niet bekend hebben als een naam, snap je? Je moet weten van, DJ Fiens is een bedrijf.
1: Ja, gewoon een brand gewoon, zeg maar. Ja, toch?
0: Ja, man. Ja, dus dan... Het hoeft niet alleen maar te gaan van... Oké, DJ, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is ook van... Je gaat naar een festival en je ziet van... DJ Fiens, dat bedrijf... Je heeft gewoon de vinger in de pap.
1: Ja, oké.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Nee, ik hoor je helemaal, man. Ik hoop dat alles zo gaat lukken. Wat je voor ogen hebt. En wat ik me afvroeg... Wat was jouw laatste show tot nu toe? En waar moet een goede show aan voldoen? Wat is voor een DJ, zeg maar? Want dat vraag ik me af. Kijk, voor de artiest moet de crowd gewoon meedoen, meezingen of tenminste gewoon dansen. En je moet zelf gewoon je focus goed hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe is dat voor een DJ, zeg maar? Ik natuurlijk denk... ook de crowd, maar zijn er nog meer factoren, zeg maar, dat je denkt van ja, maar dit moet kloppen. Dan voel ik gewoon ja.
0: Ik denk voornamelijk, ik heb dat in het begin heel vaak gedaan. Toen dacht ik van nee man, het gaat gewoon belangrijk dat ik overal kan staan waar ik wil staan.
1: Ja.
0: En kan staan. Maar op een gegeven moment dan heb je ook van die Hollandse tentjes en dit. En toen dacht ik nee, ik wil me niet associëren met dit.
1: Ja.
0: Snap je? En op een gegeven moment, ja kijk, ik had ook mijn ego die kon spelen. Ik wou niet iedereen vragen, je weet toch?
1: Ja, ik
0: ze zijn in netwerk, maar ik
1: dat
0: wil
1: is ook
0: niet,
1: een dingetje.
0: Snap je? En ik denk als ik kan kijken naar de hardste dan... Sowieso met Tribe Kush,
1: ja.
0: Kiba,
1: keihard.
0: Atje, Parallel.
1: Parallel?
0: Ja man.
1: Hoe is dat een club, een festival? Ik ken het niet man.
0: Nee man, dat is gewoon een club man.
1: Ja,
0: dat is in
1: gek.
0: Amsterdam, ja
1: gek,
0: man.
1: Okay.
0: Dat is een groot evenement. Je hebt zeg maar meerdere zalen zeg maar.
1: En hoe lang is dat geleden?
0: Dat is, denk 8 maanden geleden. Vanaf die dag, toen ging ik gewoon volledig focussen. Ik ben nu 8 maanden al alleen op DJ-inkomsten.
1: Ja, het al top.
0: Voornamelijk.
1: Dat is top. Ja.
0: En tuurlijk, het is lastig hier en daar, maar je weet toch, ik bepaal wanneer de regen stopt.
1: Ja, ik hoor je. Maar ben jij een DJ, zeg maar, die ze set helemaal van tevoren klaarzet?
0: Nee,
1: of ben je gewoon daar, je voelt gewoon het publiek aan en speelt gewoon dat je denkt van oké, dit gaat de crowd voelen, zo is deze crowd, je leest de crowd en dat je dan gaat anticiperen erop, zeg maar.
0: Ik heb de laatste tijd, veel support, veel major love ook. Van Quintin, Latu, Tribe Kush. Weet je, iedereen.
1: Heb je Latu in het echt ontmoet?
0: Ja.
1: Super lief, super humble is ze. Ja, man.
0: Zij is, weet je wat het is? Dan, bij mij was het voornamelijk op camera. Ze is volle energie, maar eigenlijk is ze rustig en wel grappig eigenlijk.
1: Nee, Latu is heel lief, man. Heel grappig, heel chill. En ze is ook echt heel supportive. En Latu is eigenlijk een DJ legend ook. Hè. Moet je niet vergeten. Man. Ze heeft vissers gegeven vroeger en ze draait al heel, heel lang, man. Ja, man. Dus SO naar Latu. En Quintin is natuurlijk ook mijn guy. Ik heb ook die tune met hem.
0: Mm-hmm.
1: Birking Tas.
0: Ik zat die gisteren te luisteren.
1: Man. Ja, man.
0: Heb ik hem ook even gedraaid. Ik was op een motion en toen dacht ik... Mm-hmm.
1: Die lijf, bro, die bas. Ik zeg, zak voor de Birking Tas. En dan gooi ik deze tussendoor. Zak. Hé, boer, kwijt. Alleen, Esso La Quintel, maar ik ben niet zo blij met hem en hij weet het ook, want hij moet me gewoon nog meer beats sturen, want die man is super giftig, bro. En ik weet gewoon, als ik nog zo eentje krijg, boe, weet je hoe snel ik werkte in de studio op die ding. Mm-hmm. Boer, ik al gelijk, dit is de drukke tas, drukke tas, boer. En daarna gewoon,
0: gelijk lid.
1: Ja,
0: gelijk
1: lid die man.
0: Oh, ja,
1: en hoe
0: man.
1: We toch hebben over producers en DJ, gaan we nu luisteren naar Frenna Eddy, DJ. Mm-hmm. Oké dan.
0: What?

0: Op de juiste weg, die engel praat met me, maar die duivel trekt Jack en Kevin. Duivels, en weet je waar het tijd voor is?
1: After 9, quote van de dag.
0: Het is tijd van de quote van de dag. En Fancy, ik ben heel benieuwd wat jouw quote van de dag is. Hoe sta jij op?
2: Hoe ik opsta?
0: Met welke quote?
2: Ik denk de quote van vandaag is: het leven is te belangrijk om het veel te serieus te nemen.
0: Ja.
2: Ja, ja man. Weet je wat die ding is? Life is belangrijk. Mm-hmm. Alles wat je doet is belangrijk voor morgen.
0: Ik hoor je man.
2: En ook later voor vroeger.
0: Ik hoor je.
2: Maar je moet het niet te serieus, je moet ook genieten.
0: Snap je, dat is heel belangrijk, maar dat vergeten mensen. Sommige mensen zijn zo gefocust op werk en geld maken, dat ze vergeten gewoon te genieten van lijf en memories maken, snap je? En dat is ook altijd wat ik zeg, je moet niet vergeten om memories te maken. Want eindstand ben je zo bezig gefocust om geld te maken en je aan de top te komen, maar zo te zeggen dat ja, liep je eindstand je voorbij flit, snap je?
2: Ja,
0: dus dat is wat ik zeg. Natuurlijk maak je money, doe je ding, maar vergeet niet om te genieten en memories te maken in lijf. Want dat is het enige wat wij eindstand overhouden, snap je? Wat we mee naar boven nemen, die memories, snap je?
2: Zeker,
0: we zijn allemaal op zoek naar rust en geluk eindstand, begrijp je? Dus dat is heel belangrijk. Maar nee, man, fans, geef nog één keer die quote van je.
2: Het leven is te belangrijk om het veel te serieus te nemen.
0: Het leven is te belangrijk om het veel te serieus te nemen. Natuurlijk moet je het serieus nemen, maar wat hij bedoelt is, je moet niet te vergeten om ook te genieten, snap je, in Libi. Dat is heel belangrijk.
2: Geniet jij veel?
0: Ik geniet maximaal, man.
2: Maximaal, hè?
0: Echt waar, man. Dat is altijd wat ik zeg. Dat is wat telt. Maar aan het einde telt niet hoeveel je hebt gewerkt, maar hoeveel je hebt geleefd. En dat is ook mijn quote van de dag.
2: Zeker.
0: Maar aan het einde telt niet hoeveel je hebt gewerkt, maar hoeveel je hebt geleefd. Snap je? Dus het is heel belangrijk om dingen te doen waar jij gewoon gelukkig voor wordt. En waar ik gelukkig voor word, is gewoon als mijn mensen ook gelukkig zijn. Snap je? Als we mensen een lach op hun gezicht hebben.
2: Ja,
0: en
2: man.
0: Voor mij is het natuurlijk ook de reizen, zeg maar. De reizen die ik maak, zeg maar. Wat ik daar vind is meer dan alleen de genietings, de beachclubs en de fles. Je weet toch, ik verzamel gewoon.
2: Maar ik zie jou. Maar even tussendoor, hè. Ik zie jou elke keer in een ander land.
0: Ja, klopt.
2: Is er nog überhaupt een land waar je nog...
0: Ja, heel veel nog, man. Colombia, Brazilië, Bali, Cape Verde, snap je? Dus in elk land waar ik kom, neem ik iets mee, snap je? Ik noem het lijfkie, snap je? De lessen die ik daar leer, die antwoorden die ik daar krijg, snap je? Ik verzamel zoveel lijfkies en dan als een deur van me dicht gaat, dan... Ik ben niet verrast, snap je? Ik kan elke deur openen met een van die sleutels die ik heb verzameld op die reis, zeg maar. Snap je? Dus... Ja, voor sommige mensen is het niet zichtbaar, maar voor de mensen die het begrijpen wat ik zeg, die zien het, snap je? Dus je weet toch, het is niet zichtbaar voor het oog, maar als je weet wat ik bedoel, dan kan je het wel zien, begrijp je?
2: Als je op vakantie gaat en je gaat naar het buitenland, dit dat.
0: Ja.
2: Als voor guy ben je, zeg maar? Ben je zeg maar iemand van, nou man, ik wil avontuur, ik wil die bergen inzien?
0: Dat doe ik eerst. Ik ben op avontureren en de cultuur ontdekken, echt kijken wat het land te bieden heeft. En dan in het weekend ben ik gewoon lid op strip. Maar ik moet die cultuur en die natuur voor mij is super belangrijk. Snap je? Ik ben op een rust en weekend ben ik natuurlijk gewoon op luxe, snap je? Oh, gewoon chillen. Maar ik moet alles zien. Ik hou van bergen, natuur, cultuur. Je weet toch, alles in die pakket, snap je? Daar heb ik mijn rust. Je weet toch, ik wil niet alleen maar lid. Je weet toch, natuurlijk, elk land heeft natuurlijk beachclubs. Mm. Tenminste, de meeste wel. Of tenminste, gezelligheid. Maar ja, daar ben ik daar niet voor. Je weet toch, ik ben gewoon daar om echt die natuur te zien en die cultuur te ervaren.
2: Weet je waar ik me eigenlijk nu aan zit te denken? Weet je wat me echt lauw lijkt?
0: Wat dan?
2: We gaan naar het buitenland.
0: Ja.
2: Je gooit daar een showtje. Ik doe een DJ daar.
0: Naspang.
2: Eerlijk?
0: Ja, dat is super lit. Dat is super lit. En helaas is het zo lit dat we aan het einde zijn gekomen van de show. Dus ik wil jou bedanken als luisteraar. Ik wil GoTo bedanken. Mijn Biggie Bada. Vers jou sowieso voor de ondersteuning. En ja, jongens. Geniet van jullie weekend. En dan zien we jullie weer. Dan zien we jou weer volgende week. Vrijdag. Efternijn. Goudje en Nauw. En Fansly erbij natuurlijk, of course.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
9: Als aannemer, veel stress.
8: De man die door iedereen wordt begeerd.
9: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
8: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Wat was je van plan dan?
9: We praten thuis, oké.
8: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Vanaf 17 september in de bioscoop.
14: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcha. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
15: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: We are
15: hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
16: Let me bring you back. Bring it back. Back to the hip-hop. Turn the music up.
1: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio. DJ Lo Pro in Break North now on Galaxy Radio.
17: Hey, yo, Jay, what up? These motherfuckers fucking talking that comeback shit like they cooking crack. Shit, I ain't frontin'. All I want my pockets green like Slim Chains. You know what I'm saying? Front the road, we roll back like rubbers, motherfucker. For real, with no trace of age, we

Ja, man. On some ill shit. Jay-Z, Bring It On, featuring Big Jazz, wat je natuurlijk kunt vinden op Reasonable Doubt, die in 1996 is uitgekomen. Je luistert naar Brick North op Galaxy Radio, ik ben DJ Lopro. En ja, ik heb deze tune gedraaid eigenlijk ten eerste omdat Reasonable Doubt is natuurlijk gewoon 30 jaar oud is. En omdat ik het ook wel dope vind om even te laten horen wie de mentor van Jay-Z is geweest. Want Big Jazz heeft wel degelijk Jay-Z meegenomen op de reis. Ook early featurings gehad. Ook in de echt early 90s, late 80s, dat soort dingen. En ja, Big Jazz had altijd wel zoiets van, ik zie talent in jou, dus ik neem je gewoon mee. En die heeft hem ook gementord. En dat vind ik eigenlijk wel dope, dat op dit album ze nog samenwerken. Daarna is er ook een hele periode geweest dat ze echt niet met elkaar konden hangen. It is what it is. Maar inmiddels is ook dat allemaal opgelost. En ja, man, is Jay-Z er ook weer voor Big Jazz? En dat vind ik wel dope, man. Dus dan zie je maar weer, tijd kan vele wonden toch wel weer een soort van helen of zoiets in die trend. Maar ja, goed. Break North is Break North natuurlijk niet, als er ook gewoon nieuwe tunes zijn. En ik heb er nu eentje klaarstaan van Bossman D-Lo. De track heet Intro. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro in the ones and twos, aight?

En je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Lopro, ik ga je blessen met een playlist. Want er zitten dope tunes tussen en ook een beetje een backstory. Natuurlijk bij sommige artiesten. Dus, let's go. Bossman D-Lo is de eerste tune die ik gedraaid heb. Die deed intro, die tune. Ik vind het dope. En Bossman D-Lo heeft al een interessante approach bij het maken van tracks. Dus ja, daarom vind ik het dope. Het is different, maar wel dope. Daarna Hitboy met High Speed Chase. En dat kun je vinden op het album Hit Story 2. Success is a dirty word. En ja, ook bij Hitboy kleven er wel dingen aan succes. Want je weet natuurlijk, hij heeft meerdere hits op zijn naam staan. Hij heeft een indrukwekkende catalog, om het zo maar te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat hij ook wel voor uitdagingen komt te staan. En op dit moment zijn dat er eigenlijk twee. Alhoewel de ene niet echt een super uitdaging is in zijn beleving. Want je weet natuurlijk dat hij 6 albums heeft gemaakt met Nas ongeveer in 3 jaar tijd. En op dit moment zegt Hitboy daarover, ja, ik heb Nas eigenlijk al 3 jaar niet gesproken. En ik verwacht ook eigenlijk niet dat het voorlopig gaat gebeuren. Er zijn onderling een paar dingen die toch niet helemaal lekker lopen. En wat dat dan is, daar kan ik de vinger niet op leggen. En daar doet Hitboy ook verder geen uitspraken over. Dus dat vind ik op zich wel netjes. Dat hij zoiets heeft van, ja, maar wat er is, dat is er bij ons. En daar laat ik het. Dus dat is ook zeker goed. Maar hij had het ook over zijn vader. En dat vond ik wel indrukwekkend. Want je weet dat zijn vader, Big Hit, ook rap tegenwoordig. En daar heeft Hitboy gewoon echt wel geld tegen aangesmeten. Niet €10.000, niet $10.000. Maar gewoon echt wel een miljoen of iets in die trend. Maar ja, hij had zoiets van, whatever man, living the dream. Ik wil het gewoon goed doen voor mijn vader. Maar uiteindelijk, ja, heeft ook Big Hit gewoon zijn uitdagingen. En was hij vrijgesproken van een case, alhoewel vrijgesproken voorwaardelijke straf. Ging dat aanvechten, moest hij weer de bak in. En had Hitboy zoiets van, waarom doen we dit? Maar goed, het blijft zijn vader, dus dat is ook iets tussen hun. Daarna The Game met The Cookout featuring Larry June, wat je kunt vinden op de documentary 3. Daarna Moolah met Allo, met Ilias op de beat op de productie. En ik vind deze combinatie super dik. En als laatste Flo Milli met Hot as a B.I.C. En nu ga je luisteren naar Busta Rhymes met Knock Your Head Off featuring Anderson .Paak en Ludacris. En dat is heel dope om Ludacris op een J. Dilla beat te horen. Diligence 2 is waar je het op kunt vinden. Break North is de show. Galaxy, The Station en DJ Lopro on the ones and twos. Aight?

0: jij gemist uit de Carjay en DNA Show?
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B. Ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA Show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
3: Bring the real
4: hip-hop
3: back. Bring the hip-hop back.
0: And back.
5: With more bangers on Galaxy Radio.
3: We wreck the culture.
0: This is DJ Lo Pro on Galaxy Radio.
6: What am I? A real nigga.

Who am I? DJ Low Pro. Je luistert naar Brick Norfolk Galaxy Radio. Ja toch? Hé man, ik ga niet verder rappen of zo. Man, ik heb geen aspiraties op een dead one. Ik ben gewoon DJ, toch? Maar waar je wel naar hebt geluisterd is net Jadakiss met Kill. Featuring Lil Wayne. Ja man. Gewoon, wat ik doof vind, ze matchen elkaar wel. Gewoon qua level bedoel ik dat. Gewoon qua skills on the mic. En die energie van die beat, ja man, het is er wel eentje. En ze killen inderdaad allebei, man. Props for that. Maar ja, sowieso, ik heb natuurlijk wel meer tunes voor je. 100%. En eentje daarvan is een brand new one van Trinidad James, genaamd Boot and Booty Shot. En ik ben blij dat Trinidad James back is on the mic, man. Dope MC, creatieve dude. Dus ja man, laat hem vooral creëren, all up in this one. Je gaat nu luisteren naar Trinidad James met Boots and Booty Shots hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro, ik ga je de doopste tunes leveren, right?

Maar weet je, luisteren naar Break North op Galaxy Radio is een stuk goedkoper, man. Je hebt gewoon dope tunes, chille vibe. En weet je, je kan gewoon naar de koelkast lopen of whatever, man. It's much cheaper dan alleen maar je money wegdoen. Maar goed, ik ga even met je door de playlist heen. We beginnen met natuurlijk Trinidad James met Boots and Booty Shots. Trinidad James, All Gold Everything. Die tune kennen jullie allemaal natuurlijk wel. Daar is hij, Jay. Don't believe me, Jay. Watch is daar natuurlijk uitgekomen. Als lijn voor een Mark Ronson tune genaamd Uptown Funk. En dan is die cirkel weer rond. En voor de mensen die niet weten, die remix is ook lid trouwens van Uptown Funk. Want daar is Trinidad James ook op. Daarna van eigen bodem, Young Allen met Pump It Up. Die is geproduceerd door Amage. Talentvolle producer uit het hoge noorden. Eerder uit de omgeving Meppel, nu woonachtig in Groningen. Dat zijn die goede dingen in elk geval. Daarna Moneybag Yo met I See Why. Daarna Fat Joe met Set of Keys. Featuring Pusha T en Dre. En Dre is van Cool and Dre. En dat kun je vinden op het hele dope album Organized Rhyme. So you got to check that out. Daarna Busta Rhymes met How You Want It. Wat je kunt vinden op Diligence 2. Ja, dat is dat project van Busta Rhymes over J Dilla beats. En ik ben daar heel blij mee, man. J Dilla, one of the greats op een productievlak. Hij weet echt hoe die MPC werkt. Dat is een apparaat waarmee je beats kan maken. Waarmee je kan samplen, dat soort dingen. Dus dan weet je een beetje wat het is. Want deze tune die je nu nog op de backdrop hoort is van Young Miami met Spend That in de International Remix featuring Davido, Shenzi en Vibes Cartel. En nu heb ik ook een bijzonder project klaarstaan, want Erykah Badu, zij heeft een nieuw album uitgebracht samen met The Alchemist. Before the World Blows. En daar kun je bijdrage op verwachten, onder andere van Dram. D-R-A-M. Kamasi Washington kun je erop verwachten. Thundercat, Westside Gun kun je er ook op verwachten. En Earl Sweatshirt. Dus ja, maar een heel interessant album. Klein beetje abstract, maar dat is niet erg. Maar nu ga je luisteren naar Erykah Badu met To The Moon. Featuring Steve Lacy. En dat is het ding wat je nu gaat horen bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

man, heerlijk toch? Deze drums, deze oldschool basslines en shit like that. Of oldschool, eigenlijk is het Golden Era, want het is rond 92 uitgekomen. Dus echt oldschool, oldschool is van voor 88. Maar goed, die definities schuiven ook steeds meer natuurlijk, want dat was eigenlijk een definitie die rond 1996 een soort van gold of voor 98. Het was hip-hop nog een stuk jonger. Want hiphop is, ja man, de birthdate wordt gezien als 1973, 11 augustus 1973. Dus, ja man, dan kan je zeggen van, oké. Het is een, het is dan nog een cultuur die, wat is het, een 25 jaar oud is ongeveer. Nu, meer dan het dubbele. En ja, misschien is dan ook gewoon dingen van de early 2000s kunnen ook in veel ogen kunnen oldschool zijn. And I get that. Misschien is oldschool ook wel meer een term van, ja, als je kijkt gewoon naar je eigen leven. En dat je dan iets van 10 jaar teruggaat in de tijd, afhankelijk van de leeftijd, of 20 of 30 of 40 zelfs. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, het is ook wel een beetje leeftijdsafhankelijk, denk ik. En ik vind ook wel dat we die beweging, die tractie mogen houden. Je luistert trouwens naar Break North op Galaxy Radio. Mocht je dat afvragen wie deze voice is. Deze voice is natuurlijk DJ Lowpro. Je hebt geluisterd naar Chia Lee met No Surrender, No Retreat. Je hoort hem nog op de backdrop. En Chia Lee, bijzondere persoonlijkheid. In deze tijd kwam hij echt op als, ja man, young guy, getalenteerd. Iedereen was nieuwsgierig, zo van, ja man, wat gebeurt hier? Deze guy is dope. We moeten hem in de gaten gaan houden. Ik kwam een beetje onder de vlag van Black Sheep uit, onder andere natuurlijk. En opeens was daar America's Most Wanted. En wie was in beeld? Chia Lee. Hij werd gezocht omdat hij iemand had vermoord voor, laten we zeggen, $50 of zo. Dat was het echt. Zo'n soort bedrag. Je kan het opzoeken, maar het was echt iets kleins. En daarvoor heeft hij toch wel veel tijd moeten doen. Dat is ook onderdeel van het leven. Dus ja, soms, achteraf zou hij ook denken van, what the fuck was I doing, man? Heb ik zo lang gezeten voor wat? Maar op dat moment zit je in een moment en dan komt die waas en dan is het what it is. Maar goed, het is geweest. Hij is weer out there. En op dit moment, ja, er komt weinig muziek van hem uit, maar the memory lives on van deze tunes. Maar iemand die wel echt lang muziek uitbrengt is Shaggy. Hij heeft een nieuwe tune uitgebracht, Lottery 4.0, featuring Jeremiah, Rick Ross en Skillabang. En ik vind het wel belangrijk om dit soort tunes ook gewoon te supporten, man. Dus daar ga je nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro met de doopste tunes. Aight!

0: Powerful Galaxy Radio. En ik kan me voorstellen dat je even dacht, hey man, waar is die beat gebleven? Maar hij komt sowieso terug, 100%. En ik ga je zo meteen ook exact vertellen van wie deze tune is. Maar eerst begin ik bij het begin. En het begin is bij Shaggy met Lottery 4.0 featuring Jeremiah, Rick Ross en Skilly Bang. Daarna Flo Millie met Too Bossy. Daarna Beanie Man met Hat Tip. En dat is, die is ook featuring Rick Ross. Ik zou bijna zeggen dat ik Rick Ross fan ben. Rotimi en Keenan McGregor. Je kunt het vinden op het album Eminence, wat echt worth checking out is. Maar sowieso Legends, altijd even checken, 100%. Daarna Boku Sam met Gun Me, featuring Chief, High Quest en Topperig. En het dope is, ze hebben natuurlijk die Party Squad What We Doen tune in een flip gegooid. En ze hebben het goed gedaan, man. Shout out voor die. Na Ass Jack met Look Like My Mama. En de laatste tune is van Hitboy met SNV featuring Jesse Farr. Groot talent, Jesse Farr. Hitboy ook trouwens. Beide kunnen trouwens dope tracks produceren, maar dus ook de vocals leggen. Hit Story 2. Success is a dirty word. Dat is waar je het op kan vinden. En nu heb ik een tune voor je klaarstaan van een paar underground helden. Apollo Brown en Sky Zoo met No Discounts. Dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Brietje Loper met de nicest tunes, right?
1: The gods do say, one hand wash the other, both wash the face. Do say, one hand wash the other, both wash the face, yeah. Do it like this.

King T, Cali Expert. Dat is waar je net naar hebt geluisterd hier bij Break North op Galaxy Radio. En ja, maar voor de mensen die niet weten wie King T is. King T is een legend uit Los Angeles. Hij is eigenlijk min of meer een van de founders van de Liquid Crew. En dan heb ik het over de Alcoholics, dan heb ik het over Exhibit, dan heb ik het over de Loot Pack, onder andere die daarbij horen. Later had je nog artiesten zoals Phil the Agony, Barbershop MC's. Dat soort MC's kwamen daar later ook bij. The Far Right mag ik ook niet vergeten dan in deze context. Maar ja, man, je hoort ook de naam Dr. Dre. Want King T is ook een tijdje gesigned geweest bij Aftermath Records. Daar is nooit een album uitgekomen. Is wel geprobeerd, maar op de een of andere manier is het niet van de grond gekomen. Maar ja, die connectie is er altijd nog steeds wel. En King T is wel een van de legends uit Los Angeles, man. West Coast hip-hop, shit. Daarom heb ik zoiets van, ja, maar ik ga die tune met je delen en ook een klein beetje die achtergrondinformatie geven, zodat je weet wie King T is. Iemand die ook heel dope is, is Rhapsody. Rhapsody, zij komt uit dingen North Carolina of South Carolina. Een van die twee in elk geval. Ik doe het uit mijn hoofd, don't get it twisted. Ze is onder de vleugels van Ninth Wonder is opgekomen. Ze heeft een heel dope album uitgebracht. Echt worth checking out. Het album heet God Got an Afro en Gold Hoops. En weet je, nu ga je luisteren naar Black Love van Rhapsody hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro, en ik ga sowieso nog meer hele dope tunes voor je draaien. Don't worry about that one, alright?

Over bloed en over alle belangen heen. De verbetering die lijkt op een ander ding. Filosoferen over vielen voor vrede. Pivoteren, kijken hoe we moeten teren. Razoneren of kan je niet redeneren. Emaneren valt niet meer te meneren. Misschien voelt het wel beter. Een manier van negeren.

0: ben niet generiek, maar ik denk er niet boos of.
1: De volgende keer word ik eentje te specifiek.
0: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?

0: hij sluist weer een teetje. Versta je niet wat ik zeg, dan ben jij niet de persoon voor deze conversation.
1: This is DJ Low Pro on Galaxy Radio.
2: Am

man, op deze hele dope beat. Het is wel heel heerlijk om de afkondiging te doen hier bij Break North van Galaxy Radio. En dat is dan ook exact wat ik ga doen, want het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Die begonnen is met Rhapsody, met Black Love. En dan kreeg je het op het album God Got an Afro en Gold Hoops. Daarna Dikke met Masker Af featuring Kaat van Stralen. Daarna Yves Laurent met Griezelbus featuring Smip, Soar, Nelg, Loopy en Ray Fuego. Dat moet je sowieso checken natuurlijk. En dat kun je vinden op De Stem van Melo. Dope album is dat. Daarna Whisper met Celibate featuring Quarter K.I. Daarna Massacre met Boasty. En de laatste tune is van Jiggy J met Upside Down. En ja, man, het is, mensen vergeten het wel eens. Tegenwoordig is hij CEO bij Top Notch, man. Zijn begin zit toch echt wel gewoon in het maken van tunes, man. Begonnen bij de Amersfoortse combinatie DAC. Daarna natuurlijk een rijke solo carrière. En opeens was daar een albumrelease. En toen dacht hij van, ik doe het via een eigen label. Dat was een soort van stageproject, een schoolproject. Dat is serieus geworden. Uiteindelijk is de visie met Noah's Ark en Top Notch er gekomen. En zie daar, Jiggy J is de CEO. Zo zie je maar weer hoe bijzonder een leven kan lopen. Nu ga je luisteren naar de David Banner met Where You From, featuring T.I., Juicy J en Duke Juice. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Dan ga je zeker nog dope tunes van je draaien. Right?

This is DJ Low Pro on Galaxy Radio.

0: filling up with my friends.
1: We are Galaxy.
0: Galaxy. Come on.
2: Hey, what's up? This is SZA.
3: It's your boy Lil Durk.
0: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy.
4: Mijn bitch zegt mij, ik ben een close-up. Hoe? Ik ken niet eens tijd al te hangen. Heb gemerkt dat niemand die shit voor me doet, dus ik leer niet op andere mannen. Tanto wier in mijn longen. Tanto draait niet in mijn beker. Was in Amsterdam, ik vind het grappig hoe die mannen denken niets van mij te weten.
5: Niets van mij te weten.
4: Voor de fam, voor de set, voor de team.
5: Voor de team.
4: Bitch, ik wil alles. Familie, wil het team.
5: Voor mij naar de team.
4: Voor de smaak.

pijn maakt alles leuker nu. Niks nieuws als we ons avondeten in de ochtend eten. Bel de plug, Kelly weed, dan wordt hier gesmokkeld. Lama bitch, bij een boots en de sneakers ook. Smoke a pack, blow the back,

Voor de fam, voor de set, voor de team. Bitch, ik wil alles, familie, wil een team. Wat ik smoke in die vloer, dat is cash. Zeg je bent gang.